Ryoji Ikeda. Die is toevallig morgen, of misschien hij zelf niet, maar heeft een stuk gecomponeerd voor organist Shin Yong Lee zal met een brass ensemble morgen te zien zijn in Brugge toevallig. En datzelfde stuk was ook al te zien in december vorig jaar. Dus hij componeert niet enkel digitale muziek, maar dus ook wel voor instrumenten. Zo heeft hij ook een muziekstuk voor body music, zodat mensen op hun lichaam trommelen. En dat is ook een scène die voorkomt in de film die ik eerder noemde, Sound of Noise. In de ziekenhuisscène wordt er duchtig op iemand zijn, op de patiënt die op de tafel ligt. Voor de operatietafel wordt er op zijn buik getrommeld. Wel grappig. Wat heeft je nog gedaan? Die Ryoji Ikeda. Bijvoorbeeld, hij maakt ook visuele kunst die ook binair noemt hij het zelf, zwart-wit. Dus bij die muziek dan hoort videokunst, computer gegenereerd. En bijvoorbeeld een andere kunstvoorstelling waren 100 wagens die met hun klaxon een performance gaven. Voilà, dit was de aflevering voor deze week van het Amusementsbedrijf 1 oktober. We gaan er nog uit met een drum and bass nummer, Waar is de tijd? Een remix door Doc Scott van Art of Noise. Ciao.

Oh, my God.

Christoph makes Christoph. Gary makes Gary.

Yeah.

DHB Plus dobbert rond, hier ook in de omgeving. Vandaag thuisreis naar Amsterdam, wou ik bijna zeggen. Het woord werd mij in de mond gelegd, maar het moet zijn Rotterdam. Ja, zo ziet u maar. AI is ook aanwezig. Artificial intelligence.

Ik zal even in het logboek kijken. Thuisreis naar Rotterdam. Met 5 liederen uit de compilatie-cd Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. CD verschenen in 2001 in het kader van Rotterdam, culturele hoofdstad van Europa, in 2001. Ook in... Even kijken. Ook uit Rotterdam. Occo Bar. Het ensemble Occo Bar. Muziek uit hun CD Occo Bar featuring Geert Chatroux. Geert Chatroux, oorspronkelijk uit Limburg, Nederlands Limburg. Het album Chatroux Badour uit 2005. Geert Chatroux werd wereldkampioen kunstfluiten in 2004, 2005 en 2009. Verder uit Rotterdam, Dal Chicksaal, actief in de periode 1984 tot 1999. Dal Chicksaal uit Rotterdam, een keuze uit hun compilatie-cd Dals Dallest, volume 2, uit 1995. Er is filmmuziek van Ludwig Göransson uit zijn soundtrack voor de film The Odyssey uit 2026. Ja, ik moet allerlei fouten maken. En dat kan zomaar. Een film van Christopher Nolan, geïnspireerd door het episch gedicht De Odyssee van de Griekse dichter Homerus, rond 800 voor Christus geschreven, wordt gesteld. De Odyssee, een werk van ongeveer 12.000 versregels, ingedeeld in 24 boeken, zoals het wordt genoemd. Ik breng ook een keuze uit het muziekwerk De Odyssee. Uit het muziekwerk Odysseus van de Amerikaanse componist Johnny Reinhardt. Uitgevoerd door het American Festival of Microtonal Music Orchestra uit New York, USA, met Johnny Reinhardt als muzikale leider. Dat is een uitvoering uit 2004. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik voor uit de Odyssee van Homerus, uit de Nederlandse vertaling in proza van M.A. Schwartz uit 1995. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. Filmbespreking, ik zal 2 films bespreken. Paradise, geregisseerd door Bob Collars. En Heart of the Beast, geregisseerd door David Ayer. De tentoonstellingsrubriek. Ik ben in Rotterdam naar de Frank Taal Galerie geweest. Aan de Van Spijkstraat. Daar is te zien de tentoonstelling Morphogenesis. 2 Duitse kunstenaars, Wolfgang Ganter en Ria Wank, die op een heel eigenzinnige manier werken met fotografie. Ja, ik zal er straks meer over zeggen. Nog te zien daar tot 17 oktober. Die tentoonstelling. Zo, ja. Het logboek, maar ik ben toch een paar keer verdwaald, mag ik zeggen. Of de verkeerde richting uitgestuurd. Door de goden zal dat dan wel zijn. Ja. Een soort autonome oorlogsvoering via artificial intelligence. Ja, dat is, neem ik aan, wat hier gebeurde. Mij op een dwaalspoor brengen even. Fouten makend en

Zo, ja. En op de wet van Zeus kan ik mij niet beroepen, denk ik. Dat klinkt zo in de versie van Ludwig Göransson uit die soundtrack voor de film The Odyssey van Christopher Nolan. Een zeer succesvolle film. Zit momenteel aan 1,7 miljard opbrengst vanwege zoveel bezoekers. Een film bijna 3 uur. De soundtrack is een dubbel cd. En ja, ik ga er dus ruim aandacht aan besteden vandaag aan een selectie uit cd 1. Dus hoe die muziek staat los van de film, kan je zeggen. Ludwig Göransson, een Zweedse componist, geboren in 1984. Dit is zijn derde soundtrack voor een film van Christopher Nolan. Er was ook Oppenheimer in 2023 en Tenet in 2020. Woont in de USA, dacht ik wel, Ludwig Göransson. Ja. De wet van Zeus. Zeus's Law.

Zeus's Law hoorde u openingstrack van CD 1 van The Odyssey, soundtrack door Ludwig Göransson. Het andere album met de Odyssee verwant, Odysseus, dus niet de Odyssee, maar Odysseus, het hoofdpersonage van de Odyssee. Een muziekwerk van Johnny Reinhardt, componist, uitgevoerd door het American Festival of Microtonal Music Orchestra, met Dave Egger als cello-solist. Verscheen in 2004 op het label Pitch, dat is het label van het American Festival of Microtonal Music Organisatie, dus eigenlijk het orkest van die organisatie. Het is dus een concertuitvoering. En Johnny Reinhardt is ook de muzikale leider. Bespeelt zelf de fagot, maar ik heb hem niet zien staan op de lijst van muzici die meespelen op dit album. Ik zal laten horen nu Lotus Eater Island, gevolgd door Ludwig Göransson voor The Odyssey. Daar komt uit Calypso Agamemnon. De twee benaderingen na elkaar dus.

Langs de Maas door Evangelos Recatsinas. Uit de compilatie-cd Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. Verscheen in 2001 in het kader van Rotterdam 2001, culturele hoofdstad van Europa. En je hoort er nog 4 liederen in de loop van deze thuisreis uit deze compilatie. De film Paradise. In dat staat er even bij stil. Het is in het Engels geschreven. Maar Paradise, het Antwerps, dat lijkt dan wel op het Engels, zou je kunnen stellen. Paradise, Paradise. Geregisseerd door Bob Kollaars. Scenario Said Boumazouge, Sven Huibrecht en Saladin Ibnu Kachemi. Cinematografie Steven van Volsem. Componist Maxim Lani. Hoofdrol Said Boumazouge, dus de co-scenarist ook, als Suleiman. Ik zie hier nog even op mijn lijst staan Clara Kleimans als Jasmine. Enige vrouw in een politie-interventieteam, zwaar bewapend, dat de appartementsblok of wolkenkrabber Paradise binnenvalt, kunnen we stellen. Dan heb ik hier nog Ahmed Akabi als Prince, bendeleider van Marokkaans-Nederlandse origine. Zijn rechterhand, De Leeuw, vertolkt door Jamal Ben Sadik. En, het begint met een incident bij een politiecontrole. Suleiman komt een confrontatie en hij gaat naar de gevangenis. 7 jaar gevangenis. Komt vrij en gaat naar de appartementsblok waar zijn moeder woont. Zijn zieke moeder woont. Wil haar gaan bezoeken. Maar het is daar volledig veranderd. Het is volledig in handen van die prins. En tegelijkertijd is er ook, zie je de briefing van een interventieteam. Een Nederlandse politievrouw die wat informatie geeft over die prins. En ze staan klaar om met 2 overvalwagens zwaar bewapend er naartoe te trekken. En wat dan gebeurt is een enorm gewelddadige confrontatie, zo kunnen we dat zeggen. Er is het gegeven van die Suleiman, die wil zich daar niet mee bemoeien, maar zit wel in het gebouw dat dan op dat moment omsingeld is, kunnen we stellen. En wat kunnen we er nog over zeggen? Het is dus behoorlijk excessief. Het geweld is zeer excessief. Zelfdestructief ook wat betreft een aantal criminelen daar, kunnen we stellen. Dus ik zoek een invalshoek om het te beschrijven. Het gaat ook crescendo. Toch op een bepaald moment dat er dan in de bordeelafdeling van het appartementsgebouw ook een confrontatie is en uit de jukebox de Strangers opklinken met Handjes draaien, koekenbakken vlaaien, zij zijn zingen, terwijl er zeer zwaar gevochten wordt. Dus het gegeven van de cynische humor die bij een bepaalde dosis geweld opduikt, ook door een aantal van de vechtersbazen, zullen we zeggen. Dat is een element, maar was ik eigenlijk nog aan het denken? Ja, in welke mate verhoudt dit zich tot een bepaalde werkelijkheid? Het is een overtreffende trap van geweld, waarbij je kan zeggen, gaan we daar een soort toekomstbeeld, zou je bijna kunnen zeggen. Waar gaan we toe? Gaan we daar naartoe, naar een moment waarop het geweld enorm toeneemt? Misschien ook als opportun wordt gezien om een beetje de aandacht af te leiden van wat genoemd wordt nog steeds, neem ik aan, de witte boordencriminaliteit, die grootschalig is, maar zullen we zeggen bijna onzichtbaar of zoiets. In allerlei andere sectoren, vastgoed onder meer en weet ik wat. Dus dat geweld toch wordt gezien als een afleidingsmanoeuvre, zou je dan kunnen zeggen, van wat er aan geldstromen en misdaad gebeurt op een zogezegd een beetje meer clean manier dan. Dat is één ding. Die vrouw, moest ik ook even bij stilstaan, die vrouw in dat interventieteam, vertolkt door Clara Kleimans,
Jasmin is de naam van het personage. Zij heeft kinderen, ze heeft haar kinderen naar school gedaan en gaat dan deelnemen aan die interventie, die zeer slecht is begeleid, onderzocht, gestuurd en ook de communicatie wordt gestoord. Misschien is daar ook artificial intelligence in de lucht. Misschien is dat allemaal ook veel meer ontwikkeld dan momenteel wordt bekendgemaakt, kunnen we stellen. Er zijn er veel meer mogelijkheden om te manipuleren dan wordt kenbaar gemaakt. Zouden we zeggen dat de situatie... moet ik daar nu bij stilstaan? Vrouw in die situatie, dus ook trouwens de assistente van Prins, ook een gewelddadige vrouw van, ik neem aan, is dat, mag ik dat zo zeggen, Afro-Nederlandse origine? Zoiets. Maar bon, de rol van vrouwen. Ik heb ook even stilgestaan bij het thema vrouwen en justitie, omdat momenteel de magistratuur, rechters en onderzoeksrechters, bestaat voor 63% uit vrouwen en voor 37% uit mannen. En er wordt nu voorspeld, aangezien men weet wie op pensioen gaat gaan, mannen voornamelijk, en dat er in 2030... in de magistratuur 75% vrouwen zullen zijn, ook omdat men ziet wie nu stage doet en weet ik wat, en dat er dus 25% mannen zullen zijn. Het gaat dus om rechters, maar ook onderzoeksrechters. Dus dat is eigenlijk een thema dat toch waar even bij stilgestaan moet worden. In welke mate gaan... Ja, ik weet niet, het is maar een zin die door mijn hoofd komt. In welke mate gaan maffiabendes... Ik weet ook niet hoe de maffialobby's hier tegenover staan, tegenover de situatie. Of er dan ook, ja, cynisme zal ook in de werkelijkheid die vormen kunnen aannemen van een misdaadbende die zegt van hou jij je maar met ons dossier bezig, hou je maar rustig met ons dossier bezig, wij zullen je kind afhalen van school, of je kleinkind, of weet ik veel. Dus in die zin, de vraag is toch wel, omdat in deze spiraal van gigantisch geweld wat in deze film aan bod komt, en het wordt, ja, kan het zien als, ik weet niet, als je het louter wil zien als, is het entertainend, is het een verontrustend toekomstbeeld in de mate van wat van dit kan er gaan gebeuren. Dat is een beetje, in welke richting gaat het uit natuurlijk, dat is een beetje de vraag. Maar toch, die cijfers van justitie moesten toch even vermeld worden. Ook in de zin van worden onderzoeken geleid, wat wordt onderzocht, wat wordt niet onderzocht. Er is toch het idee dat de samenleving ook voor een deel draait rond schone schijn, vaak ook een vorm van schijnheiligheid kunnen we zeggen, dat je kan zeggen van wat is eigenlijk nu de kern van waar het naartoe evolueert. Al dan niet met artificial intelligence, zullen we dan zeggen. Maar dus die film is wel belangrijker om daar even bij stil te staan. Met dat gegeven dan daar louter zeggen we mogen lachen. Of ja, nee, dat is natuurlijk niet om te lachen. Dat toekomstbeeld is niet om te lachen. En de humor via The Strangers is ook een vorm. Ja, ten eerste, we zitten hier blijkbaar in Antwerpen. Plus het gegeven van de cynische humor die nodig is om tot een bepaald hoeveelheid geweld te komen. Dat is toch een cynische humor is onderdeel van geweldpleging. Dat kunnen we toch zeggen, denk ik. Hè? Goed, Paradise. Geregisseerd door Bob Collaars. Zo, even kijken. Ja, Cyclopen. Cyclops uit die soundtrack voor de Odyssee van Ludwig Göransson. De cycloop, dat was het moment dat de magie nadrukkelijk zijn intrede deed in de film. En ik heb cyclopen van Ludwig Göransson, dat is een iets langere track. Ik ga halverwege ga ik de track Cyclopen van Johnny Reinhardt daarin mengen. Dus dan heb je, of ja, dat is zoiets, ja, inbrengen. Dan heb je toch een idee van hoe het thema in de beide benaderingen wordt aangepakt. Cyclopen.

Cyclopen, in de versie van Ludwig Göransson en Johnny Reinhardt tussendoor. De film Heart of the Beast. Geregisseerd door David Ayer, scenario Cameron Alexander, cinematografie Mauro Fiore, met vertolkingen van Brad Pitt als James Belmont, voormalig Special Forces Command Sergeant Major. Zijn hond Odin, een combat dog verkenner, vertolkt door vier honden blijkbaar. Uber was de in eerste instantie. Verder ook nog Seca, Riker en Hondo. Hondo was de reservehond. Maar dus dat is het gegeven. Is ook een passant in het verhaal. Watkins, vertolkt door J.K. Simmons. En een jonge vrouw die aan het begin en het einde in beeld komt. Amber, vertolkt door Anna Lambe. Nu, het is een in de natuur, in Nieuw-Zeeland gefilmde film. Met James Belmont met zijn vliegtuig die daar ergens landt en met zijn hond daar wil verblijven. En al meteen is duidelijk dat ze met allebei met een probleem zitten. Met PTSD, zo is de omschrijving, post-traumatic stress disorder. Trauma door de gevechtssituaties waar ze in zitten. Zowel James als Odin hebben daar last van. Zie je ook dat 's nachts die Odin plots heel onrustig wordt. En dan krijg je flashbacks. Er zijn dus flashbacks van gevechtssituaties waar ze allebei in zaten. En dat dus gevolgen heeft voor hun functioneren, voor hun zelfbeeld. En James zoekt dan blijkbaar de ongerepte natuur op. Zo weinig mogelijk mensen ontmoeten daar. En maar hij zit wel met zijn trauma's en met zijn andere gezondheidssituatie. Want hij komt in een positie terecht dat het vliegtuig kan niet meer verder vliegen en moet dus zoveel maal stappen met die hond. En er komen onderweg heel wat problemen aan. Dat is een beetje de teneur van de film. En de connectie tussen dan die James en Odin, dat is een thema. Ook hoe hij praat met die hond en hoe die hond ook reageert. Dat is eigenlijk wel sterk ook eigenlijk, in die richting. En zonder natuurlijk veel te zeggen over wat er precies onderweg tegen gaan komen. Dat lijkt me zeker niet opportun om dat te gaan vermelden. Dus een overlevingsfilm kunnen we het noemen, denk ik. En de mooie natuur. En de connectie tussen de man en de hond. Dat is het. Natuurlijk wordt er vaak verwezen naar het gegeven dat er een Belgisch bier opduikt. Dat komt bijna onzichtbaar. Het is wel even te zien, maar op andere momenten wordt het etiket niet in beeld gedraaid. Het is een blauwe chimée. Het heeft te maken met het gegeven dat er niet voor betaald werd. Dus niet een betaalde bierreclame, zoals je films ziet waar Stella Artois opduikt of Heineken vroeger. Dat is nu minder, maar vroeger was het vaak Heineken. Waarbij het etiket zeer nadrukkelijk in beeld moest komen. Terwijl dat hier nadrukkelijk niet het geval is. Dus, maar wel wordt er enthousiast over gesproken. Van die Watkins mag dan ook een keer proeven. Wat een fantastisch bier is dat. En dan de James die dan zegt, ik heb het ontdekt over de oceaan, heb ik het ontdekt. Het is een Belgisch bier. Ik dacht ook dat die hond eigenlijk in eerste instantie een Mechelse scheper is, maar dat blijkt toch eerder een Mechelse herder is. Maar het is een Duitse scheper, dacht ik dan ook weer. Dus ik ken niet zoveel van honden, om een Mechelse scheper of een Mechelse herder te onderscheiden van een Duitse scheper. Maar het is iets in die richting alleszins. Ze lijken ook, neem ik aan, wel op elkaar. Dat is het. Je ziet ook in het gelaat van Odin, zie je littekens. Dat zie je ook. Maar al bij al, toch interessant en de moeite, vond ik. Deze film Heart of the Beast van David Ayer. Ook even stilstaan bij zo'n hond. Wat begrijpt die? Wat begrijpt de mens van een hond? Is eigenlijk ook wel een beetje de vraag vaak, natuurlijk. Het idee mens-dier, zeker een hond, natuurlijk een trouwe viervoeter, zoals het wordt genoemd. Dat is toch interessant ook wel, ja. Ook voor... Heart of the Beast, geregisseerd door David Ayer. Wat heb ik nu klaarstaan?
Ja, uit de Odyssee, de soundtrack, Menelaos, Husband of Helen. Dat komt er nu aan.

Dit was Fête de la Belle, openingstrak uit de CD Troubadour van Occo Bar uit Rotterdam, featuring Geert Chatroux, World Champion Whistling, wereldkampioen kunstfluit in het jaar dat deze CD verscheen ook. Het was 2005 op het label Basta. Geert Chatroux, oorspronkelijk uit Limburg, werd ook nog wereldkampioen kunstfluiten in 2004 en in 2009. Occo Bar is actief, ja, 25 jaar of iets meer dan 25 jaar. Occo Bar, ik heb het hier genoteerd geloof ik, de broers Rob Wijtman, drums en percussie, Bart Wijtman, bas en piano en Kok van Vuren, gitaren. Momenteel werken ze aan een project met rond het uiveren van Eric Clapton, heb ik even op hun website gezien. Ja, we gaan verder. Er komt nog wat muziek aan en dan ga ik over die tentoonstelling praten in Rotterdam, in de Frank Taal Galerie. Maar wat eraan komt is nu Troy, Ludwig Göransson, uit de soundtrack voor The Odyssey. Halverwege kom ik daarin met Stieltjesplein door Yara Rezai en Iraans Ensemble uit die compilatie Toen we naar Rotterdam vertrokken, bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad, uit 2001. Dan het vervolg van Troy. Dan zie ik hier staan Johnny Reinhardt met Aeolius. Opnieuw Occo Bar featuring Geert Chatroux met Eins, Zwei, Drei, Viertel. Johnny Reinhardt Cannibalen. En nogmaals, toen wij naar Rotterdam vertrokken, toch hou ik je van je Rotterdam, door Ed Rust en Ernesto van Dal. En dan zijn we ongeveer een twintigtal, iets meer dan 20 minuten verder. Troy.

Toch hou ik van je, Rotterdam, door Ed Rust en Ernesto van Dal. Ik was in Rotterdam onlangs en ik ben daar naar de Frank Taal Galerie geweest. Dat is in de Van Spijkstraat nummer 129. Ik zal straks toch even een korte route uitstippelen. Wat te zien is in de Frank Taal Galerie momenteel is de tentoonstelling Morphogenesis, Morphogenese. Twee Duitse kunstenaars, Ria Wank en Wolfgang Ganter. Ze zijn partners, wonen samen in Berlijn en werken allebei op een heel specifieke manier met fotografie ook. Ria Wank, cameraloze fotografie, werken met tarwewortel op katoengaas, bijvoorbeeld wheat root on cotton gauze. Chemigram, ook dus fotografisch papier dat in de donkere kamer werd bewerkt met chemicaliën, ontwikkelaar, fixeerder. U hoort op de achtergrond mogelijk iets dat u kan interpreteren als ontwikkelaar en fixeerder. Op photographic gelatin paper, gelatine zilver fotopapier. Het leidt tot een aantal werken. Bijvoorbeeld ook, dus wel een werk geïnspireerd door Albrecht Dürer, Duitse kunstenaar. Johannes Erlicht, die Sieben Leuchter. Is een houtsnede, oorspronkelijk van Albrecht Dürer uit 1498. Maar het is niet het beeld wat je eigenlijk ziet in dit werk van Ria Wank. Is niet een weergave van dat werk. Het is een werk dat daardoor geïnspireerd is. Je ziet een hand en dan zeven lichtpunten, zou je kunnen zien. En dat is dan werk tarwewortel op roestvrij staal, is de omschrijving. Ja, dus dat is dus het inwerken van bepaalde chemicaliën op een basis. En dat leidt ook tot andere werken. Dan ga je snel bij Wolfgang Ganter kijken. Uit Stuttgart oorspronkelijk. En daar zie je dan het werk Pigmentprint on Fiberglass under Resin. Pigmentprint op glasvezel onder kunsthars. Ook werkt met bacteriën en chemische reacties, waardoor beelden en composities evolueren, dus door biologische en chemische processen. Maar ik heb hier een afbeelding bij van enkele werken. Ook een werk met een Antwerpse link. Zijn oorspronkelijk werk is van een schilderij van Jan Cornelis Vermeijen, der Antwerpener Kaufmann Hieronymus Tücher, zijn werk uit 1530, heeft hier een Duitse titel. De man, de schilder, was geboren in Noord-Nederland, overleed in Brussel, 1559. Maar het werk is in bezit van een Duits museum. En er is dus een overeenkomst gemaakt door die kunstenaar Wolfgang Ganter in dat museum om dit beeld te gebruiken. Dus de reproductie natuurlijk. Hè. Het geldt trouwens ook voor een werk van Fra Angelico, kunstenaar uit destijds Firenze. Dat was dan een soort staatssituatie in Firenze. Rond 1429 ontstaan dit werk. Van Fra Angelico is Fra Giovanni da Fiesole. Die Erscheinung des heiligen Franciscus in Arles. De verschijning van de heilige Franciscus in Arles. En dat beeld, effectief, ziet u dan, weer een reproductie daarvan, met dan een bol, een sfeer, als het ware, die daar in dat beeld opduikt. En die ook, dus met die chemische processen. Ik zal zo meteen de website geven van de Frank Taal Galerie. Daar kan u werken afgebeeld zien. Ja, dus dat is toch een interessante tentoonstelling. Er is ook nog een derde ruimte. Een ruimte waarin kunstenaars, werk van kunstenaars die met de galerie verbonden zijn, tentoongesteld worden. Even afronden. Ja, bijvoorbeeld ook Tom Woestenborg, een Belgische kunstenaar uit Merksplas.
En op de website momenteel staat nog geen nieuwe tentoonstelling aangekondigd. Bij verwacht staat nog geen aanstaande exposities op dit moment. Maar Frank Taal, de galeriste die aanwezig was toen ik er kwam, zei wel dat er een nieuwe tentoonstelling aankomt van Tom Woestenborgs. Vanaf 24 oktober. Het is al een aantal tentoonstellingen, was de vierde geloof ik, die Tom Woestenborgs doet in Rotterdam, met die galerie verbonden. Interessante werken waren te zien. En op de website zijn ook werken van hem te zien, met wat gegevens over de kunst, bij de afdeling kunstenaars. Kunstenaars verbonden aan de Frank Taal Galerie. Ook nog vernomen dat Tom Woestenborgs momenteel verbonden is aan een galerie in Antwerpen ook, Rick Rosseels Galerie. Dus dat op het zuid. Zo ja, nog wat gegevens. Ik kan de website in de gaten houden. Dus wanneer er een bericht verschijnt over die tentoonstelling, Tom Woestenborgs. Frank Taal in één woord, .art, A-R-T. Dat is de tentoonstelling. De ruimte, de Van Spijkstraat nummer 129. Dat is de Van Spijkstraat die mondt uit op het J.A. Deelderplein. J.A. Deelder, beter bekend als Jules Deelder. En dat plein, dat is onlangs officieel het J.A. Deelderplein genoemd. Dat geen naam. En sinds 18 september dit jaar is het J.A. Deelderplein geworden. Er staat een stalen silhouetbeeld, gemaakt door Lenny Oosterwijk, Jules Deelder afbeeldend, met als titel Wat nergens op lijkt, is echt. En er is ook een muur met een citaat in neonletters, een citaat van Jules Deelder. De omgeving van de mens is de medemens. In dat J.A. Deelderplein, dat ligt aan de Nieuwe Binnenweg. Dat is ongeveer de langste winkelstraat in Rotterdam met drie platenwinkels. De platenwinkels zijn daar, drie platenwinkels. Of zijn het er vier? Toch minstens drie. Dus dat zijn de gegevens voor de omgeving van de Frank Taal Galerie. En nou, tot 17 oktober is deze tentoonstelling Morphogenesis nog te zien. U merkt, mijn stem wordt getorpedeerd. Torpedo's. Autonome oorlogsvoering via artificial intelligence. We zitten daar toch een of andere mensachtige aan de knoppen. Dat kunnen we ons afvragen natuurlijk. Wel, het wordt geclaimd dat het autonoom is. Openingsuren van de Frank Taal Galerie, donderdag en vrijdag van 12 uur tot 18 uur en zaterdag van 13 uur tot 17 uur. Zo zijn we rond met die rubriek. En heb ik nog klaarstaan nu Okobar featuring Geert Chatroux met Le Chatroubadour. Daarna komt, ik zal het nu al zeggen, komt Dulle Chicsaal uit hun album Dulles Dullest uit 1995. Muziek mag ik vlotter aankondigen over beeldende kunst praten, lichtgevoelig blijkbaar bij die artificial intelligence autonome terreur. Dus Dulles Dullest, Dulles Chicsaal, actief in de periode 1984 tot 1999. Ja, Rotterdams ensemble. Allemaal een aantal korte stukjes. Dan heb ik ook nog dat de soundtrack van The Odyssey, Ludwig Göransson. Een moeilijk uitspreekbaar woord, Les Trigoniens. Dan opnieuw Dulles Chicsaal zie ik hier. Dan Ketel Binky, Miguel Corcho en Johan Frankenfelder. Uit Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Geert Chatroux en Okobar Basilique de la Bicyclette. En ja, we gaan zo langzaamaan richting mijn lezing uit de Odyssee van Homerus. Maar ik heb dus al hier wat muziek die op komst is nu. Le Chatroubadour.

Wilde nacht. Wilde nacht. Waar ik bij u. Die nacht zou zijn. Ons feestgetij. Doelloos. De wind. Voor een hart. In de haven. Weg. Dat kompas. Weg met die kaart. Roeien.

Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nieuw. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, de bel voor de folder.

Dit kwam uit Odysseus van Johnny Reinhardt. Uitvoering door het American Festival of Microtonal Music Orchestra. Heel interessant werkstuk. Er komt zometeen nog een stuk uit. Ja, voordien hoorde u Dal Shikzaal, toch? Ja, herkenbaar ook. Even kijken, wat komt eraan nu? De track die u net hoorde is Trinacia, zometeen Calypso. Ja, en dan ga ik voorlezen uit de Odyssee van Homerus, vertaling uit 1955, door M.A. Schwartz. Nog even aan het, ja, even aan het denken aan die film. Het heeft ook te maken met het gegeven dat, ja, vrouwen toch, ja, voor een deel, nu hoort u wel de cd-speler een beetje op mijn zenuwen werken door het geronk. Dat is, dan neem ik aan, het voornemen dat ik net wou zeggen, toch? Dat eigenlijk, ja, vrouwen aan de macht, namelijk de zichtbare machthebbers. Pallas Athene, Calypso, Kyrke, ook heel belangrijk. Dus de macht komt daar van hen in de film, zichtbaar. Er is de echtgenote van Odysseus, Penelope, die inderdaad in een soort kooi zit, waarbij ze dan, ja, de vrijers of degene die haar begeren, of zullen we wat stellen, die zit er dan klaar in een zaal, maar zij zit achter tralies bijna, ja. Maar de goden, de goddelijke machten, worden uitgebeeld door vrouwen. De mannelijke Zeus en Poseidon, die worden vermeld. En er wordt getoond tot wat ze in staat zijn, maar niet, die worden niet eigenlijk, komen niet in beeld. Daar moest ik even bij stilstaan. En inderdaad, het moment dat Troje de poorten opengaan van Troje, wordt er, en dat komt nadien in beeld, een soort morele verontschuldigende monoloog door Odysseus in vermomming, kunnen we stellen, die dan inderdaad zijn geweten laat spreken. Maar je ziet dan ook inderdaad vrouwen die worden omgebracht. Het zijn figuranten, het komt er eigenlijk bij, maar er wordt niet stilgestaan bij wat er precies is gebeurd met Troje. Het wordt vernietigd, maar hoe precies, wat de gevolgen zijn, dat is, in de film komt dat niet zo heel nadrukkelijk aan bod. Alhoewel in soortgelijke oorlogen destijds, 800 voor Christus, 1000 voor Christus, was er wel natuurlijk na zo'n, in dit geval een 10-jarige belegering van een stad, dat is natuurlijk ook financieel enorm veel eisend voor degene die de belegering deden, dat er dan toch slavernij, dat de bewoners ofwel de soldaten werden afgemaakt, zullen we maar zeggen, en bewoners werden voor een deel verkocht als slaven, dat is toch sowieso. Dus daar wordt in de film niet zo heel bij stilgestaan wat precies de gevolgen waren. Ja, bon, oké, in die richting. Nog een muziekstuk. De cd-speler die ronkte wel in het begin, nadien is hij tot rust gekomen. Maar nu, in het vooruitzicht van het lezen van een tekst, gaat hij opnieuw storen, denk ik. Allerlei merkwaardige invloeden. Ik heb iemand horen zeggen dat dit hier een muziekzender is. Iemand, ja, toch wel agressief, beschouwt zich als iemand van de leiding. En op het moment dat ik over beeldende kunst praat en ga lezen, dan gebeuren hier allerlei mysterieuze zaken ook. Toch nog eens muziekstuk. Dan ga ik het ronken horen, maar dat komt niet in uitzending dan. Johnny Reinhardt. Even kijken, wat gaat het worden? Calypso, inderdaad.

0: Zo klinkt de ronkende cd-speler hier in de studio.
1: Als machthebbende storing.
0: Maar kun je ook zeggen, het is een muziekzender en dat wordt op Radio Centraal vaak ook muziek genoemd. Dat de ronken van een cd-speler, dus dat soort geluiden. Dus in principe zou het moeten kunnen. Dan denk ik, helaas.

Thank you.

Ja, ik ga de ronkende cd-speler even kunnen uitschakelen. Als die, ja, ik ga een andere cd-speler gebruiken. Zometeen, dit was dus inderdaad een stuk van Johnny Reinhardt. Ludwig Göransson, de soundtrack voor de Odyssey, die komt zometeen. Ja, dus ja, stroom uit en dan stopt het storend geronk. Ik ga hem straks toch wel opnieuw moeten tot leven wekken, die cd-speler. Het is de onderste trouwens. Ja, het boek. De Odyssee van Homerus. Daar wordt aan getwijfeld of hoe het precies ontstaan is en weet ik veel. En allerlei verhalen en neem ik aan ook mogelijk mythes over de auteur, de dichter, Homerus. Maar daar gaan we niet bij stilstaan. Ik heb een vertaling van M.A. Schwartz uit de jaren 50. Zijn voorwoord is uit 1951. Ja, zoiets, 1951, gepubliceerd neem ik aan, was dat in 1955. Ik ga het begin van het begin lezen. De algemene korte inleiding van het hoofdstuk en dan het eerste deel van het hoofdstuk. Dan komt de muziek beloofd van Kierke uit die Odyssee, de soundtrack. Ik lees er twee delen voor. Dus eerst het begin en dan ga ik wat verder in het boek. Muze, bezing mij de listige held die lang over de wijde wereld zwierf, nadat hij de machtige burcht van Troje verwoest had. Van veel mensen zag hij de steden en hij leerde kennen hun aard. Veel ellende doorstond hij op zee, vechtend voor zijn leven en de terugkeer van zijn vrienden. Maar, hoe graag hij ook wilde, zijn vrienden redde hij niet. Door eigen moedwil vonden zij, dwazen, de dood. Want zij aten de runderen van Hyperion, de god van de zon, die hun de dag van de thuiskomst ontnam. Vertel, o goddelijke dochter van Zeus, ook ons dit verhaal en begin het waar het u goed dunkt. Pallas Athene geeft Telemachos raad. Reeds waren de andere Grieken, zij die waren ontsnapt aan het gapend verderf, allen weer thuis, veilig voor oorlog en zee. Odysseus alleen, hoe ook verlangend naar vrouw en huis, zat bij de machtige nimf Calypso, de schone godin, in haar welvende grotten gevangen. Want zij begeerde hem tot echtgenoot. Zo wentelden de tijden voort en toen het jaar eindelijk aanbrak, waarin de goden voor hem de terugkeer naar Ithaca hadden bepaald, wachtte hem thuis nieuwe strijd, te midden der zijnen. Alle goden hadden medelijden, behalve Poseidon, die hevig vertoornd bleef op koning Odysseus tot op de dag dat hij zijn land weer betrad.

wat verder gebladerd in dit boek, komen we bij Calypso. De dageraad rees op uit haar bed van de zijde van de edele tien. Ja, nee, moet mij even verplaatsen in ook. Opnieuw, Calypso. De dageraad rees op uit haar bed van de zijde van de edele Titonos om het daglicht te brengen aan de onsterfelijken en aan de mensen. De goden zetten zich in vergadering neer. Zeus in hun midden. De god van de donder. De machtigste van allen. Athene, gedacht de vele beproevingen van Odysseus, wiens verblijf in het paleis van de nimf haar aan het hart ging, en zij sprak: Vader Zeus, en gij, andere, gelukzalige, eeuwig levende goden, een scepter dragende koning moet voortaan niet meer edelmoedig zijn en vriendelijk en zacht en bezadigd. Laat hij maar hardvochtig zijn en misdaden plegen. Zie koning Odysseus, die voor zijn volk is geweest als een vader, zo vriendelijk, en aan wie geen van zijn onderdanen meer een gedachte wijdt. Hij zit vast op een eiland, aan diepe ellende ten prooi, in het paleis van de nimf Calypso, die hem gevangen houdt. Naar zijn vaderland kan hij niet komen, want hij heeft geen schip en geen bemanning om hem te brengen over de brede rug van de zee. En nu weer is zijn dierbare zoon naar het goddelijk Pylos en het liefelijk Sparta gereisd om nieuws over zijn vader te horen. En zij zijn van plan hem te doden op de terugweg naar huis.

Ja, Maarten, 2-5. Ja, dat is wel.

Thank you.

Hey, hold it.

U hoorde net Aan de Maas, Serian Engin en Turks Ensemble. Uit de compilatie Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. CD uit 2001 in het kader van Rotterdam 2001, culturele hoofdstad van Europa. Daar komt nog een track uit zometeen. En hierna doe ik de aankondiging van Thuisreis volgende week. Maar eerst, ik heb mijn hart op Katendrecht verloren door Shahid Yankee en ensemble Suraj Sevlal.

Nu de aankondiging van Thuisreis volgende week. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal met volgende week Thuisreis naar... weet ik waar. Het zal een beetje, ja ook een beetje, ronddobberen op de oceaan zijn. Er is filmmuziek van Ludwig Göransson voor de film De Odyssee van Christopher Nolan, nog steeds in de bioscoop te zien. Maar ja, het is een ruime soundtrack, dubbel cd, volgende week een selectie uit cd 2. En ik lees in Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur ook wat voor uit de Odyssee van Homerus. Uit de proza-vertaling, of de vertaling in proza door M.A. Schwartz uit de jaren 50. 1955 zullen we stellen. Verder muziek uit volgende nieuwe cd's. Yin-Hee Kim, een componiste en muzikus uit de USA. Ze is van Zuid-Koreaanse origine. Haar instrument is de komungo en elektrische komungo. Ik breng een keuze uit de pas verschenen box, de Yin-Hee Kim Collection, met 9 cd's. Ook nieuw van Susan Fancher en Inare Zandmane, Strange Lights, en van Kyle Grimm, Forever Eve. Wim T. Schippers overleed in juni dit jaar, hij werd 83. Ik breng doorheen Thuisreis volgende week 6 liederen van Wim T. Schippers uit de door hem zelf mee samengestelde compilatie-cd Schippers in Plafondvaart. Verschenen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. In Thuisreis volgende week, Thuisreis naar weet ik waar. En zoals beloofd, nog werk vandaag ook uit De Odyssee, de soundtrack van Ludwig Göransson. De track Hades. En ik heb ook klaarstaan de track Hades van Johnny Reinhardt. U gaat dus de twee verschillende benaderingen kunnen beluisteren. Hades verwijst naar de god van de onderwereld, of het schimmenrijk, heerser over de doden, maar ook naar het dodenrijk zelf. En in de film De Odyssee komt Hades voor en daar wordt verwezen naar een plaats, de onderwereld. Goed, maar ik kijk naar de klok. Ik moet snel zijn om dat nog in uitzending te kunnen brengen. Hades, eerst Ludwig Göransson en na 5 minuten komt Johnny Reinhardt erin met ook Hades.

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. We begonnen dus letterlijk met oktober door Mie. Het soloproject van de Franse bassiste Suzy Levoit. Een nummer dat mooi laat horen hoe haar muziek van een zachte, bijna gesproken melancholie kan omslaan in een zware muur van bas, noise en woede. Herfst is bij Mie duidelijk geen seizoen om stilletjes naar buiten te kijken. En we gaan nu naar Thistle Sifter, het cinematische post-rock project van de in Utrecht gevestigde Britse gitarist en componist Pete Barnes. Zijn derde album, Forever the Optimist, verscheen in februari en is in veel opzichten een uitbreiding van wat hij op zijn eerste twee platen begon. Barnes startte namelijk Thistle Sifter op na een ernstig fietsongeluk in 2020. Spectral Moon en Circles waren platen die sterk verbonden waren met zijn persoonlijke strijd, herstel en de emotionele gevolgen daarvan. Op Forever the Optimist kijkt hij nu veel meer naar buiten. De persoonlijke problemen hebben plaatsgemaakt voor een wereld die zelf nogal wat problemen blijkt te hebben. Klimaatverandering, de manier waarop we land gebruiken, dierenrechten, kobaltwinning in Congo, neoliberalisme en de rol van de media bij geopolitieke conflicten. Barnes verwerkt ze allemaal in een plaat die opvallend weinig behoefte heeft aan een klassieke protestsong. Zijn antwoord is vooral muzikaal. Brede post-rock-gitaren en synthesizers worden gecombineerd met neoclassieke elementen, lo-fi folk, strijkers en gesproken passages. Het resultaat is ruimtelijk en filmisch, maar kan ook behoorlijk zwaar worden. Het in Arcadia Ego is daar een goed voorbeeld van. De Latijnse titel betekent ongeveer: zelfs in Arcadia ben ik aanwezig. Het is de klassieke gedachte van het memento mori. Zelfs in het paradijs ontsnappen we niet aan de dood. Muzikaal krijgt dat hier een donker, bijna doemachtig post-rock karakter. Daartegenover staat dan weer Forever the Optimist, de titeltrack. De titel klinkt bijna als een slogan, maar is duidelijk met een zekere ironie gekozen. Na een album vol klimaatproblemen, uitbuiting en menselijke hebzucht, blijft Barnes toch zoeken naar een reden om hoopvol te zijn.

Dat was Fait Accompli van The Bullfight uit 81 Bedford Street. Een nummer dat precies klonk zoals de titel beloofde. Het moment waarop er geen weg terug meer is. We blijven nog even in de wereld van de film noir met Conrad Vreeling. Hem kennen we dus ook als muzikant bij The Bullfight, maar daarnaast heeft hij een eigen universum van indie-folk, barokpop, kleinkunst en pop-noir. Zijn tweede soloalbum Through the Glass of a Radio Store verscheen in juni bij Brandy Alexander Records. Vreeling werkt grotendeels alleen. Hij schrijft, arrangeert, speelt, neemt op, mixt en mastert zijn muziek vanuit zijn thuisstudio en ontwerpt vaak ook zelf de hoezen. Toch klinkt het resultaat bepaald niet als een haastig huiskamerproject. Strijkers, blazers en uitgebreide arrangementen geven de songs een filmische grandeur, terwijl onverwachte harmonieën en bruggen voor een zekere onrust zorgen. Het album is een soort los conceptverhaal over liefde, verlies van onschuld en het verschil tussen hoe we iemand fantaseren en hoe die persoon werkelijk is. Oude relaties blijven als geesten rondspoken, vakantieromances krijgen een melancholische glans en eenzaamheid zit vaak verstopt onder de romantiek. Dat voyeuristische element zit al in Through the Glass of a Radio Store. De hoofdpersoon kijkt naar iemand die letterlijk achter glas staat en wordt verliefd op het beeld dat hij van haar maakt. Maar natuurlijk is het beeld achter het glas iets anders dan de mens daarachter. The Ghost of Meredith Blow gaat vervolgens over een relatie die voorbij is, maar waarvan de emotionele aanwezigheid nog lang blijft hangen. De ijle achtergrondzang van Bette Schindler maakt van die herinnering bijna letterlijk een spookverschijning. Vreeling heeft overigens zelf een vrij droge kijk op zijn personages. Meredith Blow zou volgens hem de zus van Rebecca Snow zijn. Ook dat past bij deze plaat, die ergens tussen popsong en klein literair universum balanceert. De muziek mag rijk en romantisch klinken, maar onder die oppervlakte blijft altijd het besef aanwezig dat herinneringen meestal mooier worden naarmate ze verder van de werkelijkheid komen te staan.

U hoorde Black Box Witness van Carla Torgerson. Een bijzonder donkere en theatrale song op haar album Beckonings. Torgerson is natuurlijk vooral bekend als medeoprichter en zangeres van The Walkabouts. Maar Beckonings was haar eerste soloalbum in 20 jaar. De plaat verscheen in 2024 en brengt folk, dromerige pop, atmosferische rock en zachte ambient samen. En dan gaan we nu naar Down Pilot, het project van de Amerikaanse singer-songwriter, multi-instrumentalist en producer Paul Haraga. Hij maakt inmiddels ruim 20 jaar muziek vanuit Seattle en heeft in die tijd een heel eigen vorm ontwikkeld van melancholische indie-folk, slowcore, dreampop en Americana. Zijn achtste album Strange Horses verscheen eerder deze maand bij het Duitse Tapete Records. Het is een plaat die voortkomt uit een tamelijk fundamentele vraag. Waarom schrijven songwriters eigenlijk songs? Wanneer de wereld voortdurend verandert en steeds moeilijker vast te grijpen lijkt. Haraga probeert daar geen grote antwoorden op te geven. Hij maakt eerder een reeks observaties over relaties, landschappen, het lichaam en de psyche. Het zijn songs over een wereld die voortdurend in beweging is, terwijl wij ondertussen proberen er betekenis in te ontdekken. Opvallend is hoe zelfstandig het album tot stand kwam. Haraga schreef en speelde vrijwel alles zelf, in zijn studio in Seattle en op Whidbey Island. Hij speelt gitaar, bas, toetsen, drums en natuurlijk ook de zang. Rond die kern zijn enkele gastmuzikanten toegevoegd, onder wie violiste Melinda Rice, Anne-Marie Ruljansic op harmonieën en Terry De Castro op bas en achtergrondzang. Het levert een geluid op dat tegelijk intiem en groot kan zijn. Send the Picture is een mooi voorbeeld. Een zwevend nummer waarin gitaar en subtiele piano alle ruimte krijgen. Het nummer lijkt nauwelijks vooruit te willen en juist daardoor ontstaat er een gevoel van beweging. De afsluiter en titeltrack Strange Horses trekt die filmische sfeer nog verder open. Strijkers tillen het nummer langzaam omhoog en de vreemde paarden uit de titel worden bijna een metafoor voor onszelf. We komen misschien uit een andere tijd, maar moeten toch proberen in deze wereld rond te lopen.

Dat waren Wicked Jill en Coal Mine van Band of Horses. Uit de 20e verjaardagseditie van hun debuut Everything All the Time. Vooral interessant omdat Sarah Cahoon, die we zo meteen horen, op beide nummers drumde. Die Cahoon keert nu na bijna 10 jaar terug met I've Missed You All These Years. Haar 6e soloalbum, dat eind augustus verscheen bij Sub Pop. Die titel is eigenlijk een vrij goede samenvatting van haar terugkeer. Cahoon begon dus ooit als drummer bij Carissa's Weird, speelde daarna dus mee op het debuut van Band of Horses en bouwde vanaf 2005 een eigen solo-carrière uit. Vervolgens werd het bijna 10 jaar stil rond haar eigen albums. Ze bleef wel actief als producer en sessiemuzikant, maar haar eigen stem bleef grotendeels op de achtergrond. De jaren ertussen waren bovendien niet bepaald leeg. Cahoon verloor haar vader, haar beste vriend en haar hond. Toch heeft I've Missed You All This Year niet het karakter van een zwaar rouwalbum. Het gaat juist over de periode daarna. Opnieuw beginnen, ontdekken dat er nog leven over is en langzaam weer ruimte maken voor plezier en gemeenschap. Muzikaal is Cahoon altijd ergens tussen country, folk, blues en indie rock blijven bewegen. Op deze plaat klinkt dat bijzonder warm. Akoestische gitaar, piano en pedalsteel zorgen voor een ruime, bijna klassieke countryklank, terwijl haar stem heel dicht bij de luisteraar blijft. No One Like You is een dromerige song over liefde die blijft bestaan, zelfs wanneer het leven intussen verder is gegaan. De muziek heeft iets mistigs, alsof de herinnering zelf het landschap bepaalt. Pulling Up Roots is wat steviger. Met pedalsteel en een licht barroom ritme gaat het nummer over veerkracht en over het besef dat je na lange tijd weer rechtop kunt staan. Niet triomfantelijk, eerder nuchter. Ik ben er nog, is soms al voldoende reden voor een song. En dat past misschien wel bij de hele plaat. Niet doen alsof er niets is gebeurd. Maar ook niet doen alsof het leven daarna ophoudt.

0: Tot daar 14 van Water From Your Eyes, het Brooklynse duo van Rachel Brown en Nate Amos. Een mooi voorbeeld van hoe dit duo emotie kan verpakken in iets dat tegelijk klinkt alsof het ieder moment kan ontsporen. Nate Amos komen we nu opnieuw tegen, maar dan onder zijn andere projectnaam. This is Lorelei. De singer in my band, uitgebracht bij Matador, laat echter een heel andere kant van hem horen. This is Lorelei bestaat al meer dan 10 jaar als Amos' persoonlijke uitlaatklep. In die tijd schreef hij honderden songs en bracht hij tientallen EP's en mixtapes uit. Met Box for Body, Box for Star uit 2024, kreeg het project plots veel bredere aandacht. The Singer in My Band is vervolgens bijna een reactie daarop. Minder trucs, minder elektronische camouflage en veel meer vertrouwen in de song zelf. Amos groeide op met bluegrass en zijn vader Bob Amos is een bluegrass muzikant. Onder alle glitches, samples, autotune en vocoders die hij bij eerdere releases gebruikte, zat dus altijd al een behoorlijk traditionele songwriter verborgen. Op deze plaat komt die naar voren. De muziek beweegt tussen country folk, gitaarpop, Americana, cowpunk en iets dat naar The Byrds, Tom Petty en The Grateful Dead verwijst. De songs klinken alsof ze rechtstreeks uit een busje onderweg komen. Dat is ook ongeveer hoe ze ontstonden. Tijdens tournees schreef Amos melodieën en structuren in zijn hoofd, terwijl hij door het raam van de tourbus naar de wereld keek. Zijn vader omschreef het album als een on the road beatnik album. En dat is misschien wel de meest accurate genreomschrijving die we vandaag gaan horen. De teksten gaan ondertussen over het leven van een muzikant. Ambitie, twijfel, relaties en de merkwaardige last van succes. The Kid with the Crown gebruikt een personage dat met zijn kroon ook zijn eigen gevangenis draagt. Hoe hoger je klimt, hoe meer gewicht er blijkbaar op je hoofd terechtkomt. Sailing Your Babies Down is intiemer van aard en gaat over afstand, relaties en het moment waarop je iemand moet laten gaan.
1: 1, 2, 3, 4...

had a dream once. Yeah. And the dream was

Dat was Avalanches of Snow van Kurt Vile. De lange afsluiter van zijn plaat Philadelphia's Been Good to Me. Een nummer waarin zijn lome gitaarspel uiteindelijk bijna tijdloos begint te klinken. We gaan nu naar Lily Siebert, een Amerikaanse muzikante uit de DIY-scene van Burlington, Vermont. Haar nieuwe album Light Spheres on Their Way verscheen begin september bij Lame O Records en laat opnieuw horen hoe ze intieme singer-songwritersvolk kan verbinden met grunge, alt-country en indie-rock. Het begrip Light Sphere is bij Siebert een soort katalyserende aanwezigheid die door de tijd heen terugkeert en onze verhalen verandert. Dat kan letterlijk een licht zijn, een ster, de zon, koplampen, misschien zelfs een UFO. Maar het kan evengoed een herinnering, droom, relatie of persoon zijn. Daarmee is de plaat filmischer en meer observerend dan haar vorige werk. Waar eerdere songs soms sterk uit een dagboek leken te komen, kijkt Siebert hier meer als een schrijver naar haar personages en situaties. Thema's als verlies, sterfelijkheid, eenzaamheid en verslaving lopen door de plaat, maar worden niet noodzakelijk rechtstreeks benoemd. De muziek is breed georiënteerd. Je hoort iets van Joni Mitchell en Nick Drake, maar ook David Bowie, Neil Young en Crazy Horse en de ruwe opname-esthetiek die we met Steve Albini associëren. De omstandigheden waarin de plaat werd opgenomen waren bovendien bijna klassiek DIY. In januari van dit jaar trok Siebert naar een geïmproviseerde studio in het ijskoude Maine, waar samen met Garrett Link rond een houtkachel werd gewerkt. Het resultaat klinkt daardoor tegelijk klein en groot, intiem opgenomen, maar met genoeg ruimte voor gitaren en strijkers om uit te waaieren. Portal to the Past is met zijn 7 minuten een van de grote momenten. Het nummer ontstond uit een lang gedicht dat ze schreef na een intense droom en gaat over tijd, herinnering en het pijnlijke verschil tussen de toekomst die we als jongere mensen voor ons zagen en het leven dat er uiteindelijk van gemaakt wordt. Lange gitaarpartijen en cello geven het nummer een bijna Neil Young-achtige zwaarte. Black Star is ouder materiaal dat al tijdens een tour op een servet werd geschreven. Het bleef jarenlang in haar geheugen zitten voordat het uiteindelijk werd opgenomen.

Rivers Run Red van The New Eves uit The New Eve is Rising. Een nummer dat klonk alsof eeuwenoude folk, een punkband en een heksensabbat toevallig op hetzelfde repetitiekot terechtkwamen. We eindigen vandaag met Nina Winderlind. De Zweedse singer-songwriter, dichteres en muzikante, die we ook kennen als lid van de New Eves. Haar solo-debuut Wild Love verscheen in augustus bij Transgressive. Het album begon ooit als een EP, maar groeide uiteindelijk uit tot een plaat van 11 songs over liefde in de breedste betekenis. Niet alleen romantische liefde, maar ook vriendschap, familie, landschap, het lichaam en de eenvoudige, soms behoorlijk wilde ervaring van het bestaan. Winderlind groeide op in Stockholm en woont inmiddels in Brighton. Ze bracht eerder de EP The Spirit is Carnal uit en publiceerde vorig jaar ook een dichtbundel. Op de plaat Wild Love komen die twee kanten mooi samen. De songs zijn persoonlijk, maar hebben vaak iets symbolisch of bijna mythisch. Muzikaal staat ze ergens tussen rauwe jaren 70 folk en postpunk rock. Patti Smith, Lou Reed en Neil Young zijn hoorbare verwanten. Maar Winderlind heeft vooral een eigen gevoel voor fysieke intensiteit. De elektrische gitaar is bij haar niet alleen een instrument, maar bijna een vorm van bevrijding. Dat hoor je in You Are Not an Angel, waarin ze zich afzet tegen het idee dat vrouwen voortdurend perfect, beheerst of bijna bovenmenselijk zouden moeten zijn. Geen engel dus, maar een lichaam met verlangen, fouten, woede en plezier. Het is een ode aan alles wat niet netjes in een ideaalbeeld past. Daarna krijgen we Four Mothers, het slotnummer en tegelijk een van de emotionele hoogtepunten van de plaat. Het begint met akoestische gitaar en een intieme sfeer, maar groeit uit tot een enorme vervormde rockuitbarsting. Het nummer is opgedragen aan haar grootmoeder en aan de generaties vrouwen die voor haar kwamen. Het werd bovendien grotendeels live opgenomen, waardoor die explosie niet klinkt als een zorgvuldig opgebouwde studiotruc, maar als een moment waarop de hele band tegelijk besluit dat het nu maar eens echt luid genoeg mag zijn. En daarmee sluiten we deze moiree voor vandaag af. Met liefde, herinnering, voorouders en vooral heel veel gitaar. Dit was Moiré. Tot volgende week.

0: kopje koffie?
1: Oh, graag.
2: 164.
0: Melk en suiker, hè?
2: 163.
1: Twee klontjes.
2: 162.
1: Twee klontjes? 161. Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
0: 158. 157.
1: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
2: 155.
0: Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. 151.
3: 115. 149. 148. 147.
4: Aussi de caffeine.
3: 145.
5: Kleine stormel.
3: 144. 143.
5: I pronounce Linux.
3: 142.
5: As Linux.
3: 141.
2: 140. 139. 138.
6: The divided operating system has fewer total connections.
7: In de donkere achtergrondkamertjes om de lobbygroep door te drukken.
8: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
2: 129. 127.
7: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
2: 123.
9: Ja, Unix of Linux.
2: 121.
10: Oh ja, het wordt niet te technisch.
2: 120.
10: Dus 119. Het is meestal doen, maar
2: 118.
10: 117. Nee, maar het technisch, het niet technisch, het net technisch genoeg, maar het is te technisch.
11: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
2: 113. 112.
12: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
13: Open documentformat.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
1: Goedenavond, goedenavond. Dit is Radio Centraal 106.7. En u luistert naar Webgang op 1 oktober 2026.
2: 100. 99. 98.
15: What does free software mean?
2: 97.
16: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
17: It's always new.
1: Vandaag hebben we het over de stroom. Power. Aan, uit. En we hebben natuurlijk ook wat e-nieuws vanaf 6 na 6.
18: You make when your system don't work.
19: Ja, nu nog niet.
2: 85.
19: Yes, it's 84. From the last DEPCON in Extremadura, Spain.
20: Nu, of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
2: 80. 79.
18: 78. Is a different system.
2: 77.
19: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
2: 75.
19: Maar, ja.
2: 74.
19: Dat ligt aan mij.
2: 73.
10: Alles is gebackupt, ja.
2: 72.
4: Enable firmware. 71.
18: No.
16: Functie Add Remove heet dat, dus toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
21: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
20: De console. Het zijn eigenlijk vooral tussen dat is het uit in de breakfast en dat staat een soort van bijvoorbeeld is een gewoon ID-device dat ze gewoon aangeconstrueerd in de BIOS ziet eruit die gewoon staan op geen primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte die kun je partitioneren als een gewoon perfect met beeld.
18: Het voordeel is dat je een
2: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
1: 10,
2: 9,
1: 8,
2: 7,
1: 6,
2: 5,
1: get your freedom.
2: 4.
15: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
1: Voilà, we zullen maar onmiddellijk beginnen met het e-nieuws van 6 na 6. In het nieuws vandaag de volgende onderwerpen. Einde RSS bij Reddit. F-Droid 2.0. En sinds 2019...

En de RSS bij Reddit. Reddit is van plan om zijn RSS-feed stil te leggen. Dat komt door het grootschalig misbruik, het grootschalig leegzuigen van websites en andere geautomatiseerde vormen van misbruik. Hun publieke API zal trouwens ook afgesloten worden op 13 november. RSS-feeds waren een belangrijk onderdeel van het open web, maar onder meer door massale overbevraging door AI-systemen wordt het beschikbaar stellen van zo'n dienst en het uitbaten ervan moeilijk en duur. De publieke beschikbare API zal ook stilgelegd worden. De RSS-feed zal 13 november zijn en de API zou maart 2027 zijn dat die opgeschort wordt. En eerst een beetje muziek om wat... Oei, dat gaat niet. Ignore een verkeerd formaat, dat is beter.

F-Droid 2.0 is de nieuwe versie van de online open source winkel voor Android apps. Het programma laat gebruikers software kiezen uit een grote online catalogus van open source programma's die draaien op Android. F-Droid 2.0 werd gemoderniseerd, gebruikmakend van de huidige Kotlin Compose Toolkit. Het moet met deze versie nog gemakkelijker worden om apps te vinden en te installeren en ook up-to-date te houden. Updates kunnen nu automatisch gebeuren. Je kan beginnen in ontdekken, zoeken of My Apps, dat reeds geïnstalleerde apps bevat en waar je updates kan checken. Om het vinden van een geschikte app gemakkelijker te maken, werden de categorieën uitgebreid met meer gedetailleerde subcategorieën onder duidelijke hoofdcategorieën. Bijvoorbeeld de hoofdcategorie Games heeft nu 17 verschillende onderverdelingen. De zoekfunctie, waar je vroeger kon zoeken naar de naam van de app, laat nu ook toe om te zoeken op beschrijving, op categorie enzovoort. Of je kan filters instellen om je weg te vinden in het grote aanbod van de apps. En dankzij anti-monopoliemaatregelen van Europa, de maatregelen die voortkwamen uit de Europese Digital Markets Act, de DMA, moest Google toelaten dat andere app stores een eerlijke kans kregen in Android en daardoor wordt het installeren van een app uit F-Droid bijna even gemakkelijk als apps uit de officiële app store van Android. Er zijn 14 testversies uitgegeven van deze Android-versie en nu voelen ze zich klaar om binnen een paar weken de officiële 2.0-versie uit te geven. Op de fdroid.org-website wordt de nieuwe versie van F-Droid aangekondigd met de titel F-Droid 2.0, A New Chapter for Android Freedom. Je kan nog veel meer details vinden over deze nieuwe versie op hun F-Droid-site. Ik zal de link wel online zetten in de teksten van het nieuws die straks online komen na WebGang.

Waar zijn we gebleven? Sinds 2019. En dan moet ik even een extra tekstje bij nemen. Even. Er is in Nederland, ja, inderdaad. In Nederland is de security-onderzoeker en protocol-specialist Pepijn van der Stap opgepakt door de politie. Mogelijk in samenwerking met internationale veiligheidsdiensten. Volgens de FBI zou hij een van de topfiguren van de hackersbende Shiny Hunters zijn. Die braken onder meer in op de systemen van Ticketmaster een paar jaar geleden en op de studie-app Canvas enzovoort. Ze hanteren in hun communicatie de ondertitel Rooting Your Systems Since 19. De Van der Stap zijn woning in Amsterdam werd bestormd door speciale zwaar bewapende agenten van de DSI. Hij zit momenteel vast en mag enkel contact hebben met zijn advocaat. Zijn werkgever was verwonderd. Hij beschreef hem als de slimste security-onderzoeker die hij kende. Hij had hem aangenomen na zijn vrijlating begin dit jaar. Daarvoor zat hij vast voor afpersing, witwassen en inbreken in computersystemen van bedrijven. In de gevangenis volgde hij een opleiding en bekeerde zich tot White Hat Hacker. Sociale media profielen zijn nog te vinden en ook zijn eigen website pepijnvanderstap.nl, waarop hij zegt My journey hasn't been a straight line. I've seen security from both sides of the terminal. An experience that taught me hard lessons, but ultimately gave me clarity. Knowledge is for building and protecting, not breaking. My past shaped my conviction that to build the strongest defense, you must deeply understand the offense. Voilà, en nog veel meer. Gaat verder en verder. Pepijn van de Stap.nl.

En dan gaan we meer naar een hardware onderwerp, denk ik. Het essentiële van die vele knoppen in eender welke studio, thuis of op de radio, is natuurlijk de powerknop. De aan-uitknop. De stroom aanzetten. De powerknop, ik ga eens kijken wat voor powerknop. Hier op het mengpaneel zie ik er helemaal geen. Dat is wel handig. Sommige apparatuur blijft gewoon altijd ingeschakeld staan. Sommige versterkers hebben dat ook. Die kan je alleen maar in het stopcontact steken en dan staan ze aan. Maar een gewone cd-speler bijvoorbeeld heeft een knop die je hoorbaar kan inschakelen. En dan, dat is zo'n knop, je drukt die een bepaalde afstand in, je voelt, je hoort dat klikken en als effect heeft dat de lichtjes op het display aangaan. En je moet ergens zien dat het reageert ook. Die knop die blijft ook naar binnen zitten, die blijft zo ingedrukt zitten. Dus je weet ook, die knop is nu ingedrukt. Ik kan het zelfs voelen zonder dat ik er naar kijk. Die zit ingedrukt en zelfs, ik kan die ook afzetten op het gevoel. Voilà. Je hoort, het klinkt zelfs anders. De in klinkt anders dan de uit. Dus dat is een, laten we zeggen, de goede powerknop. En daar hebben we nog één. Een ander toestel die heeft zo rond de powerknop een hoog opstaand randje, zodat je, dat is ook heel handig, zeker bij opnameapparatuur en zo, apparatuur die niet per vergissing mag uitgeschakeld worden. Je zou bijvoorbeeld ergens tegen kunnen leunen of zo en toevallig tegen de powerknop komen en de powerknop uitschakelen en daarmee het apparaat uitschakelen. Dus er zijn van die apparaten, zoals hier op mijn linkerkant, heb ik een apparaat met een randje rond, dat een beetje opstaat, dat een beetje naar voren komt, zodat je de powerknop, je kan hem wel gemakkelijk vinden, ook op het gevoel, want je voelt dan dat randje. Maar je moet echt mooi van vooraf, van de voorkant, dat indrukken om die aan en uit te kunnen zetten. Ook een andere klank. Een andere klank in dan uit. Dus ook op gehoor kan je volgen wat er gebeurt. Powerknoppen die zijn, zoals veel fysieke knoppen, aan het verdwijnen. Die echte fysieke powerknoppen. Dus je hebt dan zo van die, zoals op de laptop, een heel klein, fijn, smal knopje waar je op moet drukken. En veel van die knoppen hebben dan een ingebouwde LED. Dus als de LED aangaat, dan zie je wel, het toestel staat aan. En die functie van die LED die wordt dan ook nog gebruikt om bijvoorbeeld de spaarstand aan te geven. Als je het toestel een tijd niet gebruikt, dan gaat die LED zachtjes uit en zachtjes terug aan. Zo een soort langzame hartslag of zo. En met één druk op die knop kan je dan ook het apparaat terug activeren. Het feit dat dat lichtje zachtjes aan en uit gaat, geeft ook aan waar je moet gaan drukken om het apparaat terug te activeren. En als je dan geluk hebt, wordt dat dan terug actief in de toestand die het had voordien. Bij computers is dat natuurlijk de bedoeling als je snel voort wil kunnen. Bij computers zie je dus die evolutie weg van die fysieke powerknop. En dat is een beetje een spijtige zaak. Dat is ook al heel lang bezig. Ik heb dat al langer gemerkt. Ik heb dat bij verschillende merken ook al gezien. Soms bij een bepaald merk, ik ga de merken nu niet noemen, maar een bepaald model van een server. Niet zo'n server voor in een serverrak, maar gewoon een server die. Servers in zo'n serverrak, die hebben een beetje. Ja, dat ga ik ook nog even. Die hebben ook heel specifieke powerknopjes. Die hebben zo van die hele kleine ronde powerknopjes. Zo. Je moet die echt heel zoeken, moet echt heel daar. Die zoeken en echt specifiek daarop gaan drukken. Zo, dat is ook dikwijls een beetje beschermd, dat je die niet per vergissing kan aan- of uitschakelen. Dat is een powerknop die je weinig of niet gebruikt. Zo'n server gaat in een rak, die wordt één keer die wordt aangesloten, die powerknop wordt ingedrukt en dat blijft normaal draaien. Daar ga je normaal niet, ga je niet in- en uitschakelen, elke keer je klaar bent met iets. Dus terug naar de gewone, meer PC's, desktop-PC's. Waar dan ook die powerknop begint te verdwijnen, die fysieke powerknop, en vervangen wordt er zo bijvoorbeeld een ronde knop die je zo zachtjes aanraakt en dan is de power on. En
In het beste geval dus ook met een LED erachter, zodat je kan zien van ja, die is actief nu. Want wat is het probleem bij die niet-fysieke knoppen? Stel, er is iets fout. De stekker steekt niet goed in, of de kabel van de stekker steekt niet goed in achterin op de computer. En je raakt dat kleine ronde powerknopje aan. Er gebeurt niets. Maar ja, dat is een nieuw toestel, dus je weet niet hoe die powerknop exact werkt. Is dat een fysieke of is dat zo'n elektronisch, zo meer een sensor dan een echte powerknop? Dus je drukt daar, je raakt die zachtjes aan, er gebeurt niet. Dus je denkt, well, misschien is het toch echt een drukknop. En je drukt wat harder. En ja, je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn. Maar stel dat je het niet door hebt en je drukt inderdaad wat harder om dan die powerknop toch in te drukken. Wat is het gevolg? Je drukt heel dat ding, want dat is gewoon, dat zit ook maar in het frame, dikwijls niet zo heel stevig verankerd. Hè. Je drukt heel die knop naar binnen. Ploeps, die schiet in de kast. Oei, ja, fout. Je gaat kijken, ah, de stekker stak niet goed in, of de draad van de stekker stak niet goed in de kast achteraan. Dus dat was de oorzaak. Dus het feit dat hij niet reageerde, had een andere oorzaak. En je powerknop is naar binnen geschoten. Vervelend. Zeker als het een server is, is het vervelend, want er zitten misschien 10, 20 of nog meer mensen te wachten op de diensten van die server. Maar jij moet iets gaan verzinnen om die... Misschien, als je geluk hebt, kan je met een bik of zo door die opening en die knop nog gaan indrukken. Een ander geval heb ik gezien op een desktop. Was ook zoiets. Die knop was ook een ronde knop. Ook zo, reageert niet, wat is er aan de hand? Of bijvoorbeeld, die is ingeschakeld geweest en op een bepaald moment gebeurt iets. Je bent dingen nog aan het aansluiten, het scherm freeze. Bevriest, het scherm hangt vast, je kan niets doen, reageert op geen enkel muis- of toetsenbordaanslag. En dan is het meestal zo bij computers dat je de powerknop indrukt en ingedrukt houdt en dan gaat hij resetten. Dus dat is de manier om, zelfs als die vasthangt, dan die voeding die weet, als die powerknop lang ingedrukt wordt, dan heeft dat de betekenis dat die voeding moet uitschakelen en terug moet inschakelen. Bij een fysieke powerknop schakel je gewoon, onderbreek je echt de stroom. Door die fysieke knop onderbreek je de stroom naar die voeding en dan valt die computer natuurlijk helemaal uit. Bij die elektronische knop is dat niet zo. Die zijn eigenlijk aangesloten op die voeding en die geven aan die voeding een signaal, een elektronisch signaal van nu moet je starten of nu moet je afsluiten. En bij het ingedrukt houden is dan het signaal van nu moet je herstarten. Nu moet je, of ook uitschakelen, geforceerd uitschakelen. Dat lang ingedrukt houden van die powerknop, dat heeft meestal als gevolg dat je ook wat harder drukt, hè, want je moet die zo ingedrukt houden. En dat is ook zo'n moment waar heel zwakke powerknopjes dan zo ploeps naar binnen schieten. En dan heb je natuurlijk een probleem. De powerknop reageert niet meer. Je kan proberen, als je geluk hebt, kan je nog door de stekker uit te trekken en terug in te steken, dat die toch start. Maar in sommige omstandigheden, bij sommige toestellen, zal ook dat niet werken.

Oké, terug naar ons toestel daar. Ik ga eerst even mijn toepassingen sluiten die ik niet meer nodig heb. En even mijn tekst voor me nemen. Was ik die nog aan het editen? Ja, ik nog wat andere dingen aan. Nee. We gaan dus naar de aan-uitknop van een bepaalde desktop-pc van een niet te noemen merk, maar het model wil ik wel meegeven. Voor wie toevallig hetzelfde heeft en het herkent, die kan ik misschien voorkomen van in hetzelfde probleem terecht te komen. Het type heet M70S. En het probleem dat we hier hebben met dit toestel is, na 2 keer doet de aan-uitknop het niet meer. Dus dat is een ronde knop waar je zo zachtjes op kan drukken en je voelt niet echt goed wat er gebeurt. Hij doet het niet meer, dus ik weet ook niet of daar een LED in aan moet gaan of niet, want aangezien dat hij niet reageert. Ik heb de kabels gecontroleerd, de stroomkabel zit goed in, zit achteraan goed in, dus dat is allemaal het probleem niet. Misschien is er iets mis met het toestel, maar het is raar, het komt net uit de doos, dus heeft 2 keer ingeschakeld geweest en... Dus het kan moeilijk versleten zijn of zo. Ik heb ook geen geur van... soms heb je dat een voeding het begeeft, dat je zo een soort verbrande geur van een gesprongen condensator of zo raakt. Nee, ook niet. Het ruikt gewoon naar nieuw plastic. En, dus wat is er aan de hand? Ik heb het gevoel dat het ligt aan die aan-uitschakelaar zelf. Ik heb het gevoel, als ik die aanraak, als ik erop druk, dat er niets gebeurt. Normaal moet je toch minstens zo een beetje weerstand voelen of zo. Je moet toch voelen dat op het moment dat je drukt, op het moment dat dat werkt, of dat dat ergens... Het is zo'n soort ronde, zachte schakelaar die zo heel flauw ingedrukt en zo terugkomt, niet met een veer of zo. Het voelt heel plasticachtig aan. Maar normaal zit daar dan toch een soort klein drukknopje achter. De typische pushbutton zoals je gebruikt als je op een breadboard zelf een setup maakt met allerlei dingen die, waar we ergens een knopje nodig hebt om iets te schakelen of om een signaal te geven. Zo dat soort drukknopjes, dat zit meestal in die kast achter. Zo ergens iets wat aan de voorkant dan eender wat voor knop is. En je voelt dat ook wel. Als je dat indrukt, dan voel je zo daarachter zo een klein druk, zo een klein rrr, zo iets in en uit. Zo. Maar dat voel ik niet. Dus het lijkt alsof die knop geen greep heeft. Het lijkt of die knop niets meer bedient. Dus het enige wat je kan doen, dat is het toestel terug naar de winkel brengen natuurlijk, maar dan ben je wel vertrokken voor even. Dus je zou ook zelf eens kunnen kijken. Void warranty, de stickertjes die je waarschuwen om vooral de kast niet open te maken, omdat je anders je garantie verliest en zo. Je kent het wel. Gewoon negeren, opensnijden, de kast openen. En kijken. Het is een mooie kast, ik moet toegeven. Achteraan zitten 2 schroeven die het deksel... het is zo'n typische doos. Net zoals een cd-speler, zo die grote, maar dan een pc, een desktop-pc, plat model dat zo plat staat. En een zwarte kast, metalen kast. Vooraan een soort plastic-achtig frontpaneel. Achterkant een grijs metalen stuk waar alle aansluitingen en zo zijn. Achteraan 2 schroeven en dat zijn geen kruiskopschroeven, geen platte schroeven, maar zo een combinatie. En dat is een hele grote kop. En die grote kop, die is zo een heel dikke kop van die schroef. En die heeft rondom ook ribbeltjes, zodat je die gewoon met de hand kan losdraaien. Fantastisch. Sommige dingen in het ontwerp zijn echt fijn. Als je af en toe schroeven draait, je moet gaan zoeken en ja, schroeven draaien om die kast op. Nee, gewoon met je handen. Je draait dat langs 2 kanten open. Die kast... Je trekt zo'n beetje op naar boven. Die klep, die bovenklep gaat eraf. Dat metalen stuk gaat er mooi af. Je ziet vooraan 3 rode stipjes op de plastic klemmetjes die het frontpaneel vasthouden. Dus je, op die plaats van die rode markering weet je dat je dat stukje plastic zo'n beetje naar boven moet trekken. En dan kan je het frontpaneel eraf nemen. Plastic frontpaneel leg je ook opzij. Dan bovenaan heb je zo het stuk waar de harde schijf in zit. En dat is zo'n soort frame dat in die kast van die pc zit. En daar heb je links en rechts een plek voor iets. Rechts
zie ik op het frontpaneel dat daar een uitsparing is voor een CD, DVD drive opening, dus waar die naar voor open kan. Er zit niks in dit toestel, dat wordt nog maar weinig ingebouwd. En rechts is plaats voor een harde schijf. Daar zit onder een andere harde schijf en tegenwoordig zijn er ook niet meer. Die ruimte is nog zo groot als voor de grote harde schijf, maar daar zit een SSD die veel kleiner is. Dus, maar dat frame dat zit wat in de weg, want rechts onder in de kast zit de schakelaar en daar moet ik zijn, daar zit die aan-uitknop. Dus ik moet dat frame eruit kantelen. Gelukkig zit daar ook vooraan een rode aanduiding, zo'n rode stipverf. En dat is een markering. En daar, als ik daar grijp, kan ik dat frame, klik dat zo op, los, en dan kan ik dat zo kantelen naar achter en er mooi uitnemen. Dus dat is wel prachtig gemaakt. En nu zie ik, rechts beneden, zie ik een witte knop in een wit knopje waar het lijkt me een led in zit. Dat is zo'n combinatie van een led en een knop. Dat zit in een grijs frame en daar rond zit een zwart plastieke framepje dat normaal vast zit in de kast. En dat heeft een lipje, zo'n uitstekend lipje langs de bovenkant en langs de onderkant geen. Maar normaal zit dat met twee van die dingetjes zo geklikt in de voorkant in het metalen frame van de voorkant. Dus het plastieke frontpaneel is eraf. Dan heb je nog het metalen frame. En daar zijn allerlei openingen uitgespaard voor die CD-drive enzovoort, DVD en USB-poorten enzovoort. En ook voor die powerknop. En die powerknop is een kleine uitsparing, maar je ziet dat die inderdaad twee plastic lipjes zo moeten klemmen zo en dat dan vastklemmen. Dus dat ene plastic dingetje is afgebroken blijkbaar. Heb ik te hard gedrukt of was dat al niet helemaal in orde? Het lijkt mij zo, het is echt maar een paar millimeter breed. Dus het is eigenlijk echt gemaakt om te falen. Onherstelbaar ontworpen noemen we dat in onze rubriek. Onherstelbaar ontworpen. En dat is daar dus een mooi voorbeeld van. Ik weet niet, ik heb nu die twee keer ingedrukt, die knop, maar ik kan mij niet voorstellen als je aan 10 of 20 bent, dat die dat nog overleeft. Dus het lijkt mij echt zo zwak gemaakt dat het bijna niet anders kan dan fout gaan. En dan natuurlijk is de volgende vraag, het is slecht ontworpen. Oké, het is te zwak ontworpen, maar is het onherstelbaar? Goed, kunnen we op een andere manier die knop daar terug inzetten? Kunnen we die erin lijmen? Dat heb ik geprobeerd. Eerste idee, secondenlijm, een beetje secondenlijm erop en in die kast lijmen. Maar dat is niet zo gemakkelijk, want je doet die secondenlijm erop op dat zwart framepje dat rond dat grijs framepje van die knop zit. En dan moet je dat met je hand zo helemaal in die kast gaan, want je moet er wel ergens zo tussen en dan zo helemaal naar voren komen. En dat is een stuk waar je kan dat niet zien. Je kan aan de voorkant kijken naar die openingen en dat komt zo ongeveer in de richting van die openingen. Ja. En dan moet je dat er zo tegen drukken. Een secondenlijm, dat duurt dan met een aantal seconden daar, dat goed vastdrukken en dan zou dat muurvast moeten zitten. Dan zijn er dan twee mogelijkheden. Ofwel komt het gewoon terug los, je laat dat los en dat valt gewoon terug naar binnen. Dat was bij mij het geval. De andere mogelijkheid is, als je bijvoorbeeld wat slordig met de lijm bent geweest, dat je, als je het los wilt laten, dat je het niet loslaat. Dat je hand mee vastplakt binnenin met die secondenlijm aan dat ding. Dat was gelukkig bij mij niet het geval. Maar het valt er dus terug uit. Het is redelijk lampzalig. Hoe krijg je dat er terug in? Of als ik het er niet terug in krijg, want het is natuurlijk die kast die heeft zo'n plastic frontpaneel en daar zit zo'n plastic drukknop op. Dus ik zou die plastic drukknop van die powerknop kunnen dat rondje eruit duwen en dan op een of andere manier dat andere ding vastzetten met zo'n lijmpistool bijvoorbeeld, zo'n hele prop lijm daarachter spuiten en dan met een bik daar zo door het gaatje dan zelf zo op dat knopje gaan drukken om die aan of uit te zetten. Of als het sterk genoeg is, kan ik misschien toch gewoon dat frontpaneel blijven gebruiken met de aan-uitknop. Maar dan moet het exact op de juiste plaats zitten, want dat is ook een probleem natuurlijk.
Want die aan-uitknop van het frontpaneel, die heeft zo een schuin plastieke stukje dat dan zo naar dat knopje gaat. Dus dat zit ook niet recht ervoor. Dus dat is ook al een mankement in dat ontwerp, dat die powerknop waar je op drukt, die gaat eigenlijk schuin kracht uitoefenen naar het eigenlijke knopje dat daar dan achter zit. Waarom niet gewoon recht? Hè? Dat is, waarom maak je dat nu zo? Goed, we hebben die computer nog niet terug in gang.

Op het hoofdkwartier van Webgang worstelen we nog altijd met een fantastisch nieuw toestel waar helaas de powerknop het van begeven heeft na twee keer gebruik. En we hebben het helemaal beschreven met repareren. We krijgen het niet gerepareerd. Ik zie geen opening meer om dat te repareren. Als je het afgebroken stukje zou vinden en er terug op zou lijmen, dat is niet sterk genoeg. Ben je zeker van dat gaat terugbreken na een paar keer gebruik. Als je het afgebroken stukje al zou vinden, wat bij ons niet het geval was. Maar plastic uit elkaar prutsen, in het frame lijmen, op een andere manier in het buitenste frame lijmen, lelijk, slechte oplossing. Gewoon het draadje door het frame naar buiten brengen, dat gaat niet, want het past er niet door. Je zou wel het kabeltje kunnen losmaken op het moederbord en dan het kabeltje uit de kast halen en dan het stickertje van het moederbord langs de voorkant door dat kleine gaatje van die powerknop doorsteken door het frame en dan binnen het moederbord terug aansluiten en dan het knopje langs de buitenkant eruit laten hangen. Maar opgelet, er zitten vier kabeltjes op de achterkant van dat knopje. Dus vanaf...

Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Vandaag aandacht voor de campagne Samen Veerkrachtig, vroeger gekend als het tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg. Van 1 tot en met 10 oktober duurt de campagne. En dus Samen Veerkrachtig staat dit jaar in het thema van goed omringd zijn, de nadruk op de kracht van een sterk sociaal netwerk en vooral de contacten. Het doel is de normale, de mentale gezondheid veerkrachtig versterken. En dat doen we hier vandaag op Radio Centraal ook een beetje met Benjamin in de studio, die ze biedt ook het woord gaat krijgen om over stemmen praten te spreken. U hoort op de achtergrond een boek dat hij mee heeft, geschreven. Gebaseerd op een aantal artikels die er vooral verschenen zijn. Maar dat komt ze beet allemaal. Op de achtergrond hoort u 40 Wings. Dat zal heel de uitzending de muziek zijn.

0: 40 Wings. Op de achtergrond Weedy en Padmo. Die laten we gewoon heel het programma doordraaien. Zoals juist gezegd, Benjamin. Hier ook in de studio. Is hier wat meer in de studio. Maar meestal gewoon voor mijn gezelschap te houden. Vandaag gaan we het een beetje hebben over het stemmen horen. Een jaar geleden zijn we hier geweest. En dan hebben we het verhaal verteld vanuit een gedicht dat Benjamin had geschreven.
1: Dat klopt.
0: En
1: ja,
0: ook hier in de studio heeft voorgedragen. Maar ondertussen is er heel wat gebeurd. Er zijn nog heel veel artikels geschreven. Dat is ook verschenen in een boekje.
1: Dat is juist. Dat is de eerste cahier geworden van Stichting Weerklank van de Klankspiegel Organisatie van Nederland. Die hebben dat eigenlijk op een gegeven moment, zaten we aan het vijfde artikel, vermoed ik. En de hoofdredacteur kwam in één keer af met een idee van ja, we gaan nu allemaal eens een keer bundelen. Het rare van allemaal was, een week ervoor had ik mijn kaft gepakt. En alle artikelen die ik geschreven had, elk magazine, achter elkaar in de kaft gestoken. Dus eigenlijk een beetje klasseren. En ook alle kopies allemaal achter elkaar gestoken, zodat het eigenlijk allemaal schoon op elkaar aanvloeide. Alleen op elkaar aansloot. En het raar was, een week later vroeg die dan aan mij van ja, zouden we dat niet kunnen creëren of zouden we zo'n boekje niet kunnen samenstellen? Ik dacht eerst van oei, dit is god al rap, dit is god heftig. Allee, dat is op een ander niveau, dat is niet meer gewoon publiceren in een magazine, maar dan is dat...
0: Want schrijven deed al heel lang, hè?
1: Ja, schrijven deed ik al heel lang, dat wel. Dat is een lange tijd. Dat is altijd eigenlijk geweest dat ik altijd ben blijven schrijven om mijn denkwereld en mijn gedachtenwereld eigenlijk ook op papier te zetten en er soms wat backup van te maken. Soms schrijf ik dingen en vernietig ik dat papier achteraf. Gewoon van het van me af te schrijven. En dat is zo met dat boekje eigenlijk ook helemaal gekomen.
0: Ja, maar in het boekje gaat het ook vooral over de stemmen die je hoort. Voor een groot deel toch?
1: Ja, dat wel.
0: Wat heeft je speciaal gedreven om daar eindelijk over te schrijven? Want je zit er al lang met te worstelen met de stemmen in je hoofd.
1: Ja. Eigenlijk is dat gekomen door de psychiatrie zelf. Dus ik heb op een gegeven moment, ik was 4 maanden naar de zee geweest, wel over het weer van mijn post komen halen in Antwerpen. Teruggekomen van de zee en op een gegeven moment het verschil, allee, dus eigenlijk gewoon in een psychose terechtgekomen. Tijdens mijn opname kom ik op een gegeven moment mijn psycholoog van de instelling zelf, die komt naar mij met een boekje. Stripverhaal-achtig boekje over schizofrenie en een jongetje dat stemmen hoort en ervan uitgaat dat hij een chip heeft van de overheid en dat de overheid hem in het oog houdt. Dus ik lees dat boekje en ik denk, man, dat is oudheid, dat is helemaal niet naar deze tijd. Dat is het verhaal dat erin zit kan misschien wel een boodschap zijn voor andere mensen, maar voor mij had dat helemaal geen boodschap. Dus eigenlijk op een gegeven moment zoiets van, het is veel te oud. Het is niet van deze tijd meer opzij gelegd. En ja, dat is 2020. In 2024 stop ik met de Mesta. En van de ene op de andere dag begin ik een mooi verhaal te schrijven. Maar echt over mezelf ook. Over de stemmen horen, over situaties, omstandigheden. En een jaar later had ik naar Mario gestuurd voor eventueel een gedicht eens een keer te publiceren. En ik kwam door dat gedicht te publiceren eigenlijk in de vibe van schrijven. En erin gebleven en er ook mee blijven doorgaan. Van het een op het ander, van het ander op het een. En zo is dat blijven groeien. En tot het boekje natuurlijk een van de resultaten is, waar ik echt wel heel dankbaar voor ben van de stichting zelf ook, van iedereen die dat er werkt.
0: Ja. Hoe reageren de mensen rondom jou op het feit dat je over je stemmen ze beginnen te schrijven en te vertellen? Want je hebt het heel lang voor je eigen gehouden, hè? Omdat het heel moeilijk was. Ja.
1: Ik heb van 1997, dat ik dat weet, van daar is mijn detentie. Met een psycholoog erin gewerkt en dat ook altijd geleerd van de psycholoog zelf en dat geheim te houden. Dus eigenlijk haar beroepsgeheim, een beetje overgenomen door mezelf en zeggen van oké, dit is eigenlijk voor mij een beroepshalf geheim, dat blijft gewoon zo. En in 2024 begin ik erover te schrijven en ik vond dat dat heel goed ging en dat dat heel aanstekelijk was. En ik had zoiets van, deze wil ik wel delen. Daar wil ik niet mee blijven stilzitten of wil ik niet in een kaftje steken en in een archief terechtkomen voor later of voor op een ander moment. En daardoor is denk ik erin gewandeld eigenlijk, van contact op te nemen met Mario en de hoofdredacteur van Klankspiegel. En er eigenlijk mee blijven verder gaan. En het een, en dan de vraag van hem over bijvoorbeeld een nieuw interview, of een nieuw artikel en welk onderwerp. En zo er eigenlijk mee bezig gebleven. En ik voelde me ook veel stabieler als ik er mee bezig was. Tegenover, als ik over andere dingen aan het schrijven was vroeger, dan dacht ik, chaos, negativiteit. En dan kwam ook die negativiteit van de ziekte, kwam ook elke keer terug naar boven. En het boekje, maar ook het artikel dat ik geschreven heb, is echt van het standpunt van, oké, we hebben een positief en een negatief, laten we de middenweg beschrijven. Ik schrijf ook wel eens over iets minder leuk in mijn artikelen, maar ik zal altijd de positieve kant blijven belichten, omdat de negatieve kant eigenlijk al genoeg in de media komt, de perskranten of in het nieuws bijvoorbeeld.
0: Dat is effectief, want toen jij begon over stemmen horen, ben ik een aantal dingen beginnen opzoeken en ook beginnen te lezen. Het was heel dikwijls over mensen die stemmen horen en heel negatief.
1: Ja.
0: En heel weinig vanuit de mensen zelf.
1: Niets positief. Ook niet eens een keer de andere kant die dat ze naar buiten brengen of zo. Nee, het ging altijd over negatief. Heel zware feiten, heel zware tegenslagen of situaties of omstandigheden die dat er gecreëerd werden door de psychose of door de ziekte zelf, zal ik maar zeggen. Maar er werd nooit niet echt iets over geschreven. Gelijk dat ik geschreven heb, heb ik nog heel weinig persmedia gehoord of gelezen. En dat is ook omdat anders verkoopt dat niet.
0: Dat is typische media, hè? Je moet verkopen. En,
1: Ja, dat moet verkopen. Ik kan niet zeggen propaganda, maar dat moet altijd die negatieve aspecten eraan verbonden blijven en niet eens een keer iets positief, want eigenlijk psychisch kwetsbare mensen, die hebben ook positieve kanten. En er zijn ook heel veel creatieve kanten aan, maar ook geeft die bij wijze van spreken een klein beetje instructie en die maken niet heel tof. Maar geeft die geen instructie en laat die gewoon in hun hoofd creëren, allee, bubbelen, dan komt daar. Je moet er mee bezig zijn.
0: Dat was ook zo, want je zit dan ook met de boekvoorstelling in Nederland. Kwam er ook andere getuigen. Het was niet alleen een nieuwe boekvoorstelling, het was een deudag.
1: Ja,
0: het
1: was een open dag. Hè?
0: Ja, er kwamen er ook andere getuigenissen aan, die me ook heel hard aangrepen van andere mensen, die zeiden hoeveel negatieve reacties dat ze kregen en dat ze door die stemmen te horen en dat mensen dat niet konden plaatsen en zo. Dus,
1: dus in Nederland, de stichting zelf, kon er even een klein woordje over zeggen. Dat bestaat al 20, 30 jaar. Die zijn door en door enkel met stemmen horen bezig. En er zijn een paar, ik zal maar zeggen, huisregels. En dat is, je spreekt daar niet over negatieve. Je brengt het positieve naar voren en je bouwt met positief. Je laat het negatieve gewoon rustig zijn beloop gaan, maar je vecht met positief. En eerlijkheid, waarheid, oprechtheid, zekerheid, dat zijn de dingen die dat daar in Klankspiegel eigenlijk gecreëerd worden. Want ze brengen de waarheid gewoon aan de mensen. Het is een magazine die daar niet zo bij duizenden of miljoenen mensen bekend is.
0: Heel gericht naar een bepaald doelpubliek. Hè?
1: Heel gericht naar een specifieke groep, dat wel.
0: Mensen uit de psychiatrie die er werken, maar ook mensen die daar terechtkomen. Hè? Dus
1: ja.
0: Heel openlijk toegankelijk.
1: Het is zowel voor de lotgenoten, zal ik maar zeggen, als voor psychologen, psychiaters, therapeuten, vrijwilligers, begeleiders. Noem het eender wie dat er mee in contact komt met personen die dat stemmen horen. Dat is Klankspiegel een uitzetting van informatie eigenlijk. En ook soms wat advies dat je er kunt uithalen, dat je aan iemand anders kunt doorgeven bijvoorbeeld. En dat is ook de bedoeling van mijn boekje, van iets positiefs te creëren. dat ik er niet achteraf een kalter van heb van oh, wat heb ik nou weer geschreven. Hè? Gelukt nou ook. Ik heb, we hebben de eerste oplage gehad. Die zijn heel vlot de deur uitgegaan. Maar specifiek personen ook. Niet zomaar naar de buurman of de buurvrouw of weet ik wat. Nee. Echt effectief. Mensen die dat er iets mee zijn in het leven, die dat ook iets met stemmen horen te maken hebben. In contact, zou ik maar zeggen.
0: Nou, we gaan even een pauze doen met muziek. Dat ik juist zei, het is vandaag de muziek van 40 Wings. En dat is ergens heel toevallig omdat ze een nieuw LP'tje hebben uitgebracht. Maar ook omdat ik de Patmo en vooral de Weedy al heel lang ken. Ze zijn ook al meer dan 20 jaar bezig, of al ongeveer 20 jaar bezig. Op de achtergrond hoort in de muziek uit een cd'tje dat ze ooit eens aan mij hebben gegeven. April to July, om hier op de radio te promoten. Maar een tijdje later hebben ze dan ook een EP uitgebracht. Grappig is, die is eerst in Tokio uitgekomen, voordat hij hier in België uitkwam. Extended Pleasures, Producers Beware, Weedy en Patmo, bekend als 40 Wings.

0: de grote Mr. Mixnik Show met vandaag aandacht voor Samen Veerkrachtig, de campagne rond de geestelijke gezondheid van mensen, de veerkracht. Ja, maar het belangrijke is dat je een heel goed netwerk hebt, dat je ook goede sociale contacten hebt en zo. Benjamin, wie was in een tijd jouw voorbeeld om te beginnen schrijven over stemmen horen?
1: Over stemmen horen? Ja, in de psychiatrie heb ik hier wel iets over geschreven, maar dat heb ik verscheurd en door de wc getrokken. Dat vond ik van, dat was iets te duidelijk over toen nog een, eigenlijk mijn geheim. Ik heb dat altijd geheim gehouden. Ik heb dat 25 jaar, denk ik zeker, 22 tot 25 jaar, met niemand niet over gesproken. En ik kom met mijn spiegel.
0: Ja. Maar een voorbeeld van personen die
1: Van personen.
0: Ja.
1: Robbie Timmers, dat is de stichter van stemmenhoren.nl op Facebook. Daar kwam ik in 2022 bij en... ik had aangevinkt een Klankspiegel magazine en ik kwam op de website terecht voor dat Klankspiegel te lezen. En eigenlijk is hij mijn eerste, waar ik zoiets had van, als ik dat gelezen had, van wow, kun je hier gewoon positief over schrijven hoor. Je kunt daar ook wel met verbeteren in de tijd. Je kunt er van genezen niet, maar je kunt er wel stabiliteit in creëren en controle.
0: Schrijven als therapie een beetje.
1: Ja, maar dan kwam ik op... Het was Ruby Timmers, dat was toen. Maar eigenlijk mijn... dat gaat misschien wel raar klinken, maar mijn echt voorbeeld van boek. Doe. Het is mogelijk. Het is er. Dus je kunt eventueel van een wagen ook iets creëren. Dat zeg jij zelf. Uw boek over graffiti, hetgeen dat jij gebracht hebt, dat heeft bij mij... Dat ligt altijd in de buurt van mijn zijn in mijn appartement, in mijn keuken, in mijn living. Soms op de salontafel, waar mijn afstandsbediening ligt van een tv. Soms liggen die voor een tv. Maar dat boek, dat heeft mij toen de kracht gegeven van... Als we kunnen schrijven over vroeger, waarom zou ik dat niet kunnen schrijven over vroeger mijn... Stemmen horen, zal ik maar zeggen. En dat heeft me eigenlijk toen op die moment een boost gegeven van dat boek, om het toch nog een stapje verder te zetten. Dus dank u, Erna.
0: We hebben het hier ook een beetje opgebouwd hè, in het programma, want we zijn begonnen met uw beats die je mocht.
1: Ja.
0: Dat ik dan combineerde met gedichten van Jack Kerouac en nog andere beatpoets uit de jaren 60. Tot aan de volgende keer u te pushen dat je zelf met je gedicht naar buiten kwam.
1: Voilà.
0: Ja. Benjamin, iets dat we nog niet hadden dingen, maar een vraagje. Je hebt er heel dikwijls over hoe dat je stemmen een bras met je maken, proberen naar voren te dringen. Hoe reageer je nu als wij hier samen over babbelen? De stem, ik weet natuurlijk wie dat ik ben, maar toch zullen ze misschien in eigen een beetje naar de rechter. Het is een moeilijke vraag. Hè?
1: Ik kon er eerlijk over zijn. Ik heb er tegen gezegd van Adele... Kalm en doe normaal tijdens dat programma. Ik zeg met anders gewoon, ik kan ook afsluiten. Maar voordien heb ik die vraag toevallig al gesteld. Dus ook van over hoe dat ze Arno vinden. En dat is een hele positieve invloed op mij. En een neutraal iemand. Maar met veel passie en met heel veel liefde over eigenlijk gelijk de onderwerpen stemmen horen bijvoorbeeld. Want wat dat wij bespreken, bespreekt me niemand anders.
0: Ja, ik veroordeel het niet over je stemmen. Hè. Dat doen heel veel mensen, maken er een stigma van, maar dat hoort gewoon bij Benjamin. Hè.
1: Dat hoort er gewoon bij mij.
0: Ja. Dat is ook een beetje erkenning.
1: Als ik bijvoorbeeld nog ver

0: terugkijk naar niet een LSD-moment, maar echt effectief nog verder in mijn jeugd, dan heb ik op een gegeven moment achterhaald dat bijvoorbeeld het stout hetgeen ik deed. Ik durfde wel eens een keer ergens iets meenemen van iemand. Of ergens binnengaan en gewoon zorgen dat ik mijn geld terug buiten kwam. Ik heb dat opgezocht en eigenlijk is dat al veel langer aan de gang, maar op een andere manier. En door in 1997 die OD te hebben gehad, heb ik op een gegeven moment zodanig eigenlijk een uitbarsting ervan gehad. Maar eigenlijk heb ik dat altijd een klein beetje gehad, dat er een stem mij... Ja...
1: Steurde, beïnvloedde.
0: Ja, aanstuurde zouden we nou kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En,
1: ja.
0: Ergens wandelen, ergens voorbij wandelen bijvoorbeeld vroeger. Pak nou weg een school of zo. En op een of andere manier dat ik aangestuurd weer om naar een bepaalde locatie te gaan, waar dat dan weer al geld lag. En dat meepakte.
1: Maar dat waren niet je stemmen die je stuurde, was dingen uit je andere verleden die je getriggerd om dingen te doen die niet correct waren. En die stemmen is daar ook een gevolg van, want jij is ervoor allemaal iets gebeurd met je.
0: Ja. Daar
1: moeten we het nu niet over hebben. Hè.
0: De stemmen die dat van 1997 aanwezig zijn bij mij en mij eigenlijk overmeesterd hebben toen in die tijd, dat is een hele complexe situatie. Dat gaat van voordien, dat gaat tijdens die momenten, dat is gelijk dat je zegt, dat is eigenlijk wel aansturend, maar...
1: Wanneer ze beginnen te beseffen dat je niet alleen stemmen hoorde, maar dat de stemmen die ook begonnen te beïnvloeden. Want dat is het ook, hè. Het is meer dan stemmen horen en dingen. Hè?
0: Dat was eigenlijk al in 1997, als ik met mijn psycholoog in detentie aan tafel zat. En zij was dingen aan het vertellen en de stemmen waren van alles aan het vertellen. En die stemmen bleven maar doorgaan en dat was precies of die pimpte op wat het psycholoog vertelde. Daar gingen die op in en daar bleven die over bezig zijn. Terwijl de psycholoog helemaal niet meer bezig was aan babbelen, bijvoorbeeld, waren die stemmen toch nog bezig. Dat verhaal aan het vertellen wat dat de psycholoog juist aan het vertellen was. En dat is mijn eerste keer geweest dat ik eigenlijk iets positief ervaarde. Dat ik positief vond. Omdat ik kon niet onthouden wat dat de psycholoog allemaal zei. Maar ik weer wel in herhaling herinnerd aan hetgeen dat de psycholoog juist verteld had. Dus dat is zo'n kleine interactie precies. Of de stemmen kunnen... sowieso horen wat dat jij bijvoorbeeld ook zegt. En die kunnen er ook op reageren. Naar mij toe. En dat was vroeger helemaal oncontroleerbaar. Dat mixte ze eigenlijk door elkaar. En dat chaos. En dat was ongecontroleerd, zou ik maar zeggen. En nu is dat veel meer stabieler. En
1: onder andere door het erover te schrijven? Of?
0: Erover schrijven, erover spreken, erover mee naar buiten komen. Mensen... lotgenoten eigenlijk ook heel veel raad en advies geven. Dat is eigenlijk ook een kleine... Allee, de boodschap die ik meegegeven heb met dat boekje. Het is niet mijn boekje, het is eigenlijk ons boekje. Want als mensen dat lezen, die dat in contact komen, familie of vrienden of kennissen of psychologen of psychiaters, en die lezen dat boekje, die krijgen daar een positieve boodschap mee. En dat is ook het doel. Stelling geweest van mij om daar over de stemmen naar buiten te brengen en in de stemmen zomaar op te sluiten in mijn hoofd.
1: En vooral gericht naar lotgenoten, hè, dat die dat ook kunnen plaatsen. Niet zozeer voor grote massa's te bereiken, omdat de mensen dat
0: geen massa's.
1: Toch, mensen moeten ervoor openstaan om te kunnen inzien dat het ook
0: ze
1: anders
0: mij,
1: is.
0: Ze hebben mij een week geleden, twee dagen na de open deur van de open dag van Weerklank in Nederland. Is er maar iemand die dat de vraag gesteld heeft van hoe commercieel wil je het gaan doen? Dan heb ik heel duidelijk op geantwoord, blijf van mij weg. Deze boekje is niet voor geld te maken of voor diensten. Deze is een boodschap, deze is een duidelijke boodschap voor iedereen die dat er ook maar iets of wat mee te maken heeft. iets die dat te maken heeft met eigenlijk stemmenhorende mensen.
1: Ja.
0: Dus die commerciële gedachte, daar
1: moet ook niet, hè?
0: Absoluut buiten mij weten.
1: Want dan wordt er toch wel misbruik van gemaakt en mensen gaan dan toch weer proberen die focus op het negatieve te leggen.
0: Vanaf dat commercialiteit erbij komt, komt er concurrentie bij en dan zitten we met negativiteit bezig.
1: Ja. Terug naar 40 Winks. Af en toe een drinkpauze en een plaspauze. Kan allemaal hier op Radio Centraal. 40 Winks, ik zeg het, kende mannen al heel lang, toch vooral de Weedy. En ze hebben juist een nieuw album uitgebracht. Spirits. Onder andere in de Sugar Pie Records te krijgen. De achtergrond dat je nu hoort is altijd nog van April to July. Het cd'tje dat ik ooit van hen heb gekregen. Lang, lang geleden.

0: U hoort op de zalige beats van 40 Wings. Twee producers uit het Antwerpse. De Weedy en de Patmo. Die echt al heel lang bezig zijn. Ik heb ze nog als jonge knapen leren kennen. Experimenteren met de muziek. Succes bereiken tot in Tokio en hier onbekend zijn. Maar toch nog altijd heel actief hier in het Antwerpse 40 Wings. Terug naar Samen Veerkrachtig. Benjamin, hoe reageer jij op mensen die niet kunnen begrijpen wat stemmen horen is? Dat kan soms wel heel veel frustraties uitlokken, denk ik. Of is het gewoon louterend van, mannetjes, laat me met rust.
1: Wel, ik heb er ook een klein beetje op voorbereid eigenlijk, omdat ik de vraag wel van voordien een beetje wist. Ik krijg de essentie ervan eigenlijk uit te leggen. Aan de mensen die dat niet begrijpen, om het dan begrijpbaarder te maken. Begrijpen ze het dan op die moment eigenlijk nog niet, verstaan ze het niet, ja, dan is het hun wetenheid zelf en die moeilijkheidsgraad ligt dan niet meer bij mij, dat ligt bij hun eigen dan. Dus aan de ene kant, ik zal wel de moeite doen, trachten de moeite te doen om het uit te leggen, zodanig dat ze het kunnen begrijpen. Maar kunnen ze het niet begrijpen nadat ik het heb uitgelegd, ja, dan ga ik er ook niet op verder. That's it. Daar stopt het dan. Van het moment dat ze zeggen van ik begrijp er echt niks niet van, of ik ken er echt niet mee, of ja, dan ga ik er ook niet verder mijn tijd in steken. Hè.
0: En eigenlijk hoort iedereen stemmen in zijn hoofd, maar sommige
1: iedereen heeft één stem die dat hem zeker heel zijn leven hoort.
0: Is zijn eigen stem, maar alleen in uw hersenen is het anders. Is niet die ene stem één stem, maar zijn vele stemmen.
1: Veel mensen noemen het hart, ziel en geest. En dat is eigenlijk uw eigen innerlijke stem. Die dat verbonden is met heel uw systeem. En die dat daarop reflecteert en op reageert en op alarmeert soms op bepaalde momenten. Dat is uw innerlijke stem. Maar buiten die innerlijke stem heb ik nog drie andere stemmen waar ik mee communiceer. Echt stemmen waar ik helemaal niet kan mee communiceren, maar waar ik van weet van dat zijn allemaal verschillende individuen, kunnen ze niet noemen, maar energetische individuen, een beetje misschien. Zou dat aanwezigheid kunnen zeggen, maar ik kon er ook geen Chinees of Arabisch of gewoon geen Russisch leren om met die echt stemmen om te gaan. Daar heb ik geen tijd in mijn leven voor.
0: Hoorde ook stemmen in andere talen?
1: Ja. Het is datgene wat ik bedoel. Dus die drie stemmen, die spreken Nederlands. Dat waren voordien waren dat er veel meer. Maar dat was allemaal door elkaar, chaotisch. Die waren met mijn kinderen bezig, niet met mij. En die drie stemmen die ik echt effectief zelf hoor, communiceer en mee bezig zijn, die zijn aan het verbeteren, aan het veranderen. Niet helemaal. Want die komen van heel ver, geloof me. De chaotische momenten en de chaos die dat er ooit is gecreëerd door de stemmen, dat je eigenlijk door de interactie creëren, gecreëerd hebt tot wat dat nu is geworden, kan ik ermee leven. Maar ze verstoren op bepaalde momenten, als ik bijvoorbeeld een open dag, heb ik moeten voorbereiden de stemmen op wat dat er ging komen, want anders gingen ze chaos creëren. En als ze, vorig jaar heb ik wel mijn gedicht kunnen aframmelen, maar het zelf uit mijn hoofd, dat gaat niet meer, omdat die stemmen in de weg eigenlijk zitten. Dus ik heb eigenlijk altijd een klein beetje zo op papier, of op de schrijven eigenlijk, technologisch schrijven, altijd wel een verhaal dat ik creëer door elke keer de nieuwe verandering ook van de stemmen. Stemmen die, als ik van in het begin, pak 10 jaar geleden, 2016, had ik van toen tot nu niet had gedaan hetgeen dat ik gedaan heb, ook al was het een psychiatrie gewoon een medicatie nemen en mijn eigen helemaal even in een andere wereld zitten, ik had er niet meer geweest. Had ik die interactie niet had kunnen creëren of kunnen vinden. De regie bijvoorbeeld is ook nog maar zo het laatste anderhalf jaar sinds dat ik erover ben beginnen schrijven, ook in Klankspiegel vorig jaar, ben ik er nog meer controle over beginnen krijgen.
0: En controle wil ze dan zeggen afspraken maken met de stemmen?
1: Ja, ja, ja.
0: Dan wel, dan niet. En laat me nu maar rust en
1: ja,
0: stop.
1: Ja, ja, ja.
0: En dit gaat erover. Zijn er zo stopwoorden? Ze stop.
1: Ze weten van zichzelf, van het moment dat er iets in mij verandert in mijn hoofd, in gedachten, dat kan soms maar een woord zijn, waar ik aan denk, dan weten ze al van, oh, oké, we moeten hier even oppassen.
0: En hoe kan er zo, als stemmen u waarschuwen van, sorry, wat te ver? Is dat ook?
1: Ja, ja, ja. Ik heb ik zal heel simpel, het symbool.
0: We drinken nu een maaltje pils.
1: We drinken graag een pilsje. En ik heb echt altijd zoiets van, nou, thuis ook. Maar als ik bijvoorbeeld met mijn derde of vierde pint bezig ben, wat dat voor mij al veel is, want ik drink, thuis drink ik een pintje een paar uur. Ik zit er op mijn tafel, ik drink ervan, ik ga naar de keuken, een sigaret roken. Ik kom terug in de living en dan nog eens een keer drinken. Maar als ik bijvoorbeeld echt effectief zeg van, nou ga ik eens echt even pintjes drinken, het vierde pint, en die zeggen tegen mij, hey, wow. Je bent wel wat aan het drinken nu. Dus er is niet alleen negativiteit, maar er zijn ook positieve momenten aan verbonden.
0: Zijn er echt stemmen die zo ook bepaalde karakters hebben? Dat je zegt, van, dat is altijd alleen een negatieve stem, dat is een positieve stem. Dat is een stem die dat mij bemoedert, dat is een stem die dat mij waarschuwt, dat is een stem die mij altijd tegenspreekt. Zijn er zo herkenbare dingen binnen
1: de
0: stem?
1: Ja, dat is... Je kunt het, gelijk dat je het verwoordt, is het ook zo. Dus ik heb... Van de drie stemmen is er één stemmetje dat zal 80% altijd negatief zijn. Naar mij toe. Maar 80% onder elkaar. Dus met hun drietjes wel positief zijn. Dus die 20% van dat niet te doen, doen ze wel onder elkaar. Dan is een stem die dat continu... Ja, ik noem het eigenlijk een beetje de bewustere vorm van communiceren met een mens. Tegenover die negatieve stem, die kan niet echt communiceren met een mens, omdat die er elke keer die negatieve bij creëert. En bij mij, met mijn stemmen is dat juist hetzelfde. Het gaat over positiviteit. Of ik sta stil en ik stop. De negativiteit blijft er gewoon buiten houden. En dat is hoe ik het eigenlijk opgebouwd heb. En waardoor ik sterkere regie heb. En waar ik echt effectief ook met de stemmen iets kan bouwen eigenlijk, zou je dat bijna kunnen zeggen. Innerlijk in het hoofd natuurlijk wel, communicatief. Het is natuurlijk geen huis dat je ontbouwen ze. Je zit eigenlijk iets in je hoofd ontbouwen. Waar je sterkte, stabiliteit en zekerheid mee kunt creëren om samen te leven met die stemmen. Want dat is tenslotte van rekening hetgeen dat ik ook aan heel veel over wil brengen om met boekjes met schrijven. Schrijf het van u af, zet het op papier en tracht een doel te bereiken ermee. In de positieve zin, kun je ermee communiceren, doe dat in de wijsheid, in de waardigheid. Maar leert daar vooral heel veel van. Het is een heel leerrijk proces.
0: Als de stemmen onderling in je kop aan het communiceren zijn... Als de stemmen onderling in je kop aan het communiceren zijn, zonder je erbij te betrekken, breekt jij er dan ook in of laat jij die gewoon doen?
1: Het gebeurt dat ik er wel eens tussen kom. Het gebeurt. Als het echt effectief is, waar het totaal eigenlijk buitensporig is, zal ik maar zeggen... Of dat niet echt de realiteit vatbaar is. Want dat is hetgeen dat stemmen soms ook, doen. Dat is, ze gaan soms buitensporig. Dan kom ik ertussen en dan laat ik u nu wel zowel het positief als het negatief als het neutrale ervan horen. En dan vatten ze dat wel. En soms na een tijd hebben ze terug dezelfde insteek. Maar toch dan laat ik je eigenlijk terug aan herinneren van wat ik vertelde voordien. En zo ben ik altijd dagelijks en dag in nacht bezig eigenlijk. Om mijn leven te houden, noem ik dat eigenlijk.
0: Ja, survival.
1: Survival.
0: With the voices.
1: zoals dat je het zegt.
0: Terug een liedje van 40 Winks naar de voorkant van Extended Pleasures.

0: 40 wings. Now we're on the right track. ADM pad mode. We are on the right track. Zeggen ze hier op de cd van 40 Wings. Dat u in het begin van de uitzending al gehoord, maar dat geeft niks, want het is toch maar vooral als achtergrond bedoeld. Benjamin, ooit in de psychiatrie gezeten. Hoe was die ervaring daar?
1: Na 22, 23 jaar heb ik gezegd, ik heb gericht algemeen belang voor jongeren gecreëerd in 2001, 2003 heb ik dat geactiveerd. Ik heb altijd andere mensen geholpen die daar uit de gevangenis kwamen, die daar uit de psychiatrie kwamen, die daar op de groenplaats terechtkwamen. En daardoor had ik wel ervaring van kennis en vaardigheid van mensen, hun verhalen en hun getuigenissen over de psychiatrie. Zelf, hoe heb ik mijn ervaring gehad in de psychiatrie? Want dat is toen in 2019 de eerste keer geweest dat ik echt gezegd heb van nu ga ik eigenlijk mijn vrijheid opgeven. Ik ben een vrijheidsstrijder, dus ik ben ook iemand die...
0: Daar komt het inderdaad op neer, hè. Je geeft een beetje van die vrijheid op. Hè.
1: Ja, ik heb 22 jaar gevochten voor alles wat ik ook maar deed en waar ik ook voor op kan. Vooral het verbergen en het verstoppen van mijn handicap, mijn ziekte eigenlijk, mijn stem en oren.
0: Zie jij je stem en oren als een handicap of als een ziekte? Of
1: ik bezie het eigenlijk als een handicap. Ik vind ziekte eigenlijk een... Ja, ik ga niet zeggen negatief, maar ik heb de geschiedenis van schizofrenie bijvoorbeeld ook eens een keer aan het bestuderen geweest. En als ik dat zie in verschil tegenover bijvoorbeeld hier in België, is het ziekte en negatief en schizofrenie is dit en schizofrenie is dat. Maar in Nederland bereiken ze eigenlijk veel meer door het in de positieve context te verwoorden en het niet schizofreen te noemen, maar stem en oren. Om daar ook psychologisch, psychisch, effectief een verandering en een verbetering in te brengen. Zodanig dat je eigenlijk stem en oren meer normaler niet, maar als een positiever aspect gaat bezien. En dat is ook mijn doelstelling, om eigenlijk vanuit de psychiatrie, gelijk dat je gevraagd hebt, wat heb je ermee gemaakt? Ik heb daar toevallig op een gegeven moment gesproken tegen een verpleegster van... Ik wou eigenlijk verhaal maken voor te spreken over iets helemaal anders dan schizofrenie. En ze hebben mij toen zodanig verkeerd begrepen, zo negatief afgeschilderd, dat ze mij in deze lastcel gestoken hadden. En ik wilde enkel over een aspect praten waar ik eigenlijk voor naar binnen in de psychiatrie ben mijn eigen op laten nemen. Dat was niet alleen stem en oren. Stem en oren is er gewoon bijgekomen eigenlijk. Omdat ik op een gegeven moment zoiets had van... Ja, shit. Elke keer als ik eraan denk aan die stem en oren in de psychiatrie... En ik had er nog niet over gesproken. Dan kwam dat zo naar boven van... Het wordt tijd dat ik er eens een keer iets over praat. En niet alleen maar over het aspect waarom ik eigenlijk in de psychiatrie mijn opname heb gestart. En dat vond ik er spijtig aan, dat ze eigenlijk in de psychiatrie toen nog altijd er negatief tegenover stonden. Want ik had eigenlijk op die moment gewoon de vraag van, kan ik een psychologisch gesprek hebben?
0: Je had hulp nodig en ondersteuning. En...
1: Ik zat met zelfmoordgedachten in de psychiatrie.
0: Ja.
1: En ik wou erover praten, maar ik had dat verkeerd aangepakt en ze hebben dat verkeerd begrepen. En daardoor dat ze isolatie gedaan hebben en intoxicatie, want ze hebben mij...
0: Heel zware pillen gegeven.
1: Zwaarste pillen gegeven die dat ze hem ook maar konden geven. En 5-4 keer per dag. Dus lam liggen op een bed en voor de rest niks.
0: En niet echt verder gezocht naar de oorzaak of naar de bron van...
1: Ik heb over zelfmoordpoging of zelfmoord heb ik zelf niks mee kunnen bespreken. Want ik werd continu afgeschilderd als het ergste van het ergste. Maar dat was psychologisch... Wel nodig, dus wat heb ik gedaan? Op een gegeven moment heb ik mijn psycholoog erbij gehaald, die dat ik al 20-tal jaar heb. Die heb ik erbij gehaald. dankzij haar heb ik er wel kunnen over praten. En heb ik die van de psychiatrie gewoon kunnen gerustlaten over dat onderwerp. Daardoor dat ze mij ook op een gegeven moment gerust gelaten hebben. Omdat ik niet meer over dat aspect van zelfmoord gedachten over bezig heb geweest. Maar over mijn stemmen zijn beginnen praten. Een hele draai gemaakt die ik eigenlijk 20-tal jaren heb meegedragen van mijn detentie tot nu. Ook al heb ik die pogingen wel gedaan. Ik wou erover praten. En dat was in de psychiatrie het minste, het laagste. Ik kan daar niets positief over zeggen, over dat onderwerp.
0: Dat zou het hoofddoel moeten zijn, hè? Praten.
1: Ik heb naar de 1813 gebeld vanuit de Stuivenberg. Kun je dat voorstellen? Gebeld in een psychiatrie naar 1813.
0: En wat is er 1813 met kinderen?
1: De zelfmoordlijn.
0: Ah, de zelfmoordlijn, ja.
1: Dus dat is echt effectief. Ik belde naar daar vanuit de psychiatrie om te kunnen praten over de zelfmoordgedachten. Omdat daar echt effectief gewoon geen platform was voor daarover te kunnen praten, zonder dat je er eigenlijk het gevaar van in die isolatiecel terecht te komen. Dus
0: ja, ook een beetje het gevolg van altijd maar besparen op gezondheid,
1: op
0: geestelijke gezondheid, welzijn.
1: Ja, dat is...
0: Het draait voor een heel groot deel rond welzijn, rond je netwerk. Want je stemmen hebben wel een invloed, maar die we niet bepaald dat je zelf moet plegen, waar heel veel andere problemen die meespelen, die versterkt werden door de stemmen.
1: Het weer versterkt door de stemmen.
0: Dat is niet dat mensen het totaal niet begrijpen en zo. Maar we hebben niet zoveel tijd meer. We hebben nou rond, dus laatste twee minuutjes nog. En dan ga ik nog een nummertje draaien van 3 minuten van 40 Wings. Dus voor af te ronden, Benjamin. Tips voor de mensen die luisteren, die met problemen met stemmen, die stemmen ervaren. Wat zijn die altijd problemen, hè? Want iedereen hoort stemmen.
1: Nee, mensen horen stemmen en de ene mens die durft ermee naar buiten te komen, de andere mens blokkeert. Ik wil toch nog meegeven hetgeen dat ik ook in Nederland heb meegegeven op de Open Dag van Weerklank. En dat is voor zowel mensen als patiënten, als psychiaters, als psychologen, als therapeuten, als verpleegkundigen, als familie, eender wie dat er ook maar iets met psychisch kwetsbare mensen in contact komt. In het algemeen, dus niet alleen over stemmen horen, maar echt effectief over alles wat je ook maar kunt inbeelden. Gauw een raad, gauw een tip. Pak een pen en papier, schrijf je verhaal op papier. Schrijf je gedachten op papier, schrijf je gevoelens en emoties op papier. En begin er na een tijd met te werken om het negatieve dat erin zit, om te bouwen naar het positieve. Zodanig dat je eigenlijk in het leven blijft staan, neutraal. En waar dat je als zeker van je eigen gaat beginnen je houden. Want dat is heel hard nodig. Hou van jezelf, blijf van jezelf. Houden en geloof in jezelf dat het beter kan en dat het mogelijk is. Eender welke handicap, ziekte, ongezondheid die dat je hebt, is er een positief steekpunt of standpunt of steunpunt.
0: En zoek naar de juiste mensen die ook positief kunnen zijn en niet alleen maar je afkraken en dingen en veroordelen om wie dat je bent. De grote Mr. Mixing Show, nog tot 5 uur. Benjamin, we kunnen nog een uur doorbabbelen, maar helaas, de komende gaan de programma's
1: aan. Dat is fijn, Arne.
0: We komen nog wel eens terug. 40 Wings om te eindigen.

Hallo, welkom op Radio Centraal, het amusementsbedrijf, met Caro in de studio. En we beginnen al meteen met een beetje knoeierij. Waar blijft het geluid? Verdacht. Ik switch even de kabel. Het is vandaag 1 oktober en het is Internationale Muziekdag. En ja, dat is een perfect thema uiteraard voor radio. Muziek. Als dat er dan zou doorkomen, natuurlijk.

Waarschijnlijk een instellingetje dat hier op mijn laptop verkeerd staat. Dat heb je dan als je begint te knoeien met allerlei zaken tegelijkertijd. Ja, dat is toch goed, nochtans. Zo moeilijk is het ook allemaal niet, uiteindelijk. Hier is iets proberen. Ineens hebben we alles tegelijk.

Nieuws uit Wienland. Er is een nieuwe uitgaveopkomst. Booknish provides. Met daarop allemaal live opnames van optredens, waaronder één optreden ook hier in Antwerpen, in Hof ter Loo, jaar 95. Mocht daar een luisteraar zijn die dit geluk heeft gehad om dat mee te maken, bel ons en vertel ons hoe geweldig het was. 03-232-30-30. Het jaar 95 was voor Wien een kantelpunt, want ze zijn dan eigenlijk van duo als band beginnen spelen live. Dus er kwam een drummer en een bassist bij. Ik ga hier iets afspelen. Pumping on the Dance Floor met de drummer op zang.

Bumping on the Dance Floor van Wien. Waarschijnlijk een van de vele home recordings. Lo-fi. Uit de Caprice Classic.

Yeah, fun stuff. Dat lijkt niet te werken. Oké. Verder had ik ook nog van Aaron Freeman, het solo-project dus, genaamd naar zichzelf, van Gene Ween. Van zijn tweede album, dacht ik dat dat is. En daarvan speel ik Black Bush.

There's an end. The green horns and Holly Golightly. Van de film Broken Flowers van Jim Jarmusch. Een andere film die ik toevallig gisteren tegenkwam, die ik zelf nog niet zag, maar wel graag eens wil zien. De Sound, gewoon Sound of Noise, van 2010, is een Zweeds-Franse comedy.

gingen de zes drummers doorheen een appartement. En ja, gingen ze dus drummen op al de toestellen die ze daar tegenkwamen. Daarvan wil ik graag een fragmentje laten horen, maar dan moet ik even skippen naar de juiste scène. De scène in de woonkamer, want je hebt eerst de keuken, dan heb je de badkamer, dan heb je de slaapkamer en dan eindigt het in de woonkamer. Voilà, daar zijn we dan nu aan beland. Voilà, Sound of Noise, een fragment.

0: Allora, va pronto, come lo dico.
1: Dat was dus een fragment uit de kortfilm, voorloper van Sound of Noise, de langspeelfilm. Het komische aspect is dan dat ze, als ze op die bank, dat is eigenlijk een soort overval, worden achtervolgd door een agent die toondoof is of iets dergelijks. Zeer grapje scène in de trailer ook. Check it out. We gaan verder met Tank of Danzig. Don't stop the music.

We hoorden Edgar Varèse met Poem Electronique. Een beetje een stijlbreuk met het voorgaande, maar dat deert uiteraard niet in het amusementsbedrijf. En zeker al niet op 1 oktober, de internationale dag van de muziek. Hoe kwam ik daarbij? Namelijk, ik had het ook al over de film Sound of Noise, die ik per toeval tijdens een surfsessie tegenkwam. En die titel van die film is gebaseerd of geïnspireerd op een manifesto geschreven door Luigi Russolos, als ik het juist zeg. Namelijk Art of Noises. Het kan zijn dat ik hier foutjes aan het zeggen ben. Maar dat manifest is geschreven... Wacht. We gaan hier van een hek op de tak. Die poem Electroniek, daar zal ik even eerst mee beginnen... is uitgevoerd en gecomponeerd samen met Le Corbusier voor te spelen op de Expo 58 te Brussel. Voor, voor een bepaald merk van elektronische toestellen was dat daar een showroom. Zeer speciaal toen, nu nog steeds eigenlijk... multimedia spektakel. Le Corbusier maakte toen een kunstwerk en daarin werd met een projectie de titel van het klank van het muziekstuk aangekondigd. Ik lees hier ook dat er 425 luidsprekers werden gebruikt voor de demonstratie. En dat het begeleid werd door diavoorstellingen. Maar er waren enkele communicatiestoornissen tussen de artiesten die het moesten uitvoeren. En dus beeld en geluid verliepen vaak niet synchroon. En dan hebben ze het gebouw opgeblazen. Uit frustratie, ik weet het niet... Mede wegens de storingen werd het gebouw na afloop van de wereldtentoonstelling opgeblazen. Dus het is niet alleen hier op Radio Centraal dat het soms een beetje technisch wat knoeierij is. Dat kan de beste overkomen. Nu, die Edgar Varèse was een componist die... Die dus ook in die scene vertoefde waar ik het over had van Luigi Russolo. Die dus een manifest, en die Luigi schreef een manifest, Art of Noise... En dat ging dan eigenlijk over de industrialisering en welke geluiden dat heeft meegebracht. En ja, misschien wel de basis voor experimentele muziek. Zoveel weet ik er eigenlijk ook niet van. Ik heb het gisteren maar pas ontdekt. Maar zeer interessant. Die heeft ook allerlei machines gebouwd. Intonarumori heette die. En dat is, wou ik ook zeggen, in een stroming futurisme. Waar dus allerlei kunstvormen in samenkwamen. Die stonden voor vernieuwing en... Ja, zoals dat dan meestal gaat bij kunststromingen, zeker. Maar die machineries die zijn wel grotendeels verwoest tijdens de oorlog in Parijs.
Maar er zijn nog wel originele klankopnames van en tekeningen. Er is een Belgisch label, Sub Rosa, die hebben daar een plaat rondgemaakt, uitgebracht. The Noise of Art. Dat zo noemt het manifest dus ook. Of toch iets in je naart. En daar zullen we dan misschien een klein stukje van spelen. Ter illustratie van mijn gebrabbel.

0: It is hardly possible to consider the enormous mobilization of energy that a modern orchestra represents without concluding that the acoustic results are pitiful. Is there anything more ridiculous in the world than 20 men slaving to increase the plaintive meowing of violets? Let's go inside one of these hospitals for anemic sounds. Meanwhile, we witness a brewing of a heart-rending mixture composed of the monotony of the sensations and the stupid and religious swooning of the audience. Blah. Let's get out quickly, for I can't repress much longer the intense desire to create a true musical reality finally by distributing big loud slaps right and left, stepping and pushing over violins and pianos, bassoons and moaning organs. Let's get out.
1: Voilà, dat was een fragment met daarin te horen Into na Rumori, de machinerie die dus gemaakt werd door Luigi Russolos. En die machines zijn opnieuw gemaakt door een Nederlander. Ik laat even zijn naam aan uzelf over om op te zoeken. Dus dit gebeurde allemaal rond de periode van de industriële revolutie. Momenteel begeven we ons in de digitale revolutie. En hier vond ik een zeer interessant componist, Ryoji Ikeda, een Japanner. En daarvan spelen we al iets ouder, Data Microhelix. Even zien dat alles dat af moet staan. Dus

Ryoji Ikeda. Die is toevallig morgen, of misschien hij zelf niet, maar heeft een stuk gecomponeerd voor organist Shin Yong Lee zal met een brass ensemble morgen te zien zijn in Brugge toevallig. En datzelfde stuk was ook al te zien in december vorig jaar. Dus hij componeert niet enkel digitale muziek, maar dus ook wel voor instrumenten. Zo heeft hij ook een muziekstuk voor body music, zodat mensen op hun lichaam trommelen. En dat is ook een scène die voorkomt in de film die ik eerder noemde, Sound of Noise. In de ziekenhuisscène wordt er duchtig op iemand zijn, op de patiënt die op de tafel ligt. Voor de operatietafel wordt er op zijn buik getrommeld. Wel grappig. Wat heeft je nog gedaan? Die Ryoji Ikeda. Bijvoorbeeld, hij maakt ook visuele kunst die ook binair noemt hij het zelf, zwart-wit. Dus bij die muziek dan hoort videokunst, computer gegenereerd. En bijvoorbeeld een andere kunstvoorstelling waren 100 wagens die met hun klaxon een performance gaven. Voilà, dit was de aflevering voor deze week van het Amusementsbedrijf 1 oktober. We gaan er nog uit met een drum and bass nummer, Waar is de tijd? Een remix door Doc Scott van Art of Noise. Ciao.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We zitten in het Geerzo in Vakkerhuis Centraal.
1: En ja, het is weer het eerste live programma van de week. Hè.
0: Ah ja.
1: Iemand moet het doen. 5 oktober, hè, maandagochtend.
0: Het is 5 oktober, dat is een dag na 4 oktober. 4 oktober is de dag van de heilige Franciscus.
1: Oké. En morgen zijn we, als ik het goed heb, 6 oktober.
0: 6 oktober is niet belangrijk, 4 oktober is belangrijk.
1: Viva 4 oktober. De 4 oktober revolutie.
0: Ja, de 4 oktober revolutie inderdaad.
1: Nee, we hebben weer we hebben geluisterd naar harp, geloof ik, een harpstukje.
0: Ja, we hebben geluisterd naar een live orgel improvisatie door Thierry Escaich. Dus, het is een Fransman en zijn achternaam spelde E-S-C-A-I-C-H. En ik vind dat heel abstract om in Frans te spreken.
1: Oh, mooi, ja.
0: Escaich.
1: Amai, dat is bijna Persisch of zoiets. Wow.
0: Wel, maar als ik naar zijn gezicht kijk, zou het wel eens kunnen dat daar bloed in zit dat vandaar komt.
1: Ja.
0: Maar ik weet het niet zeker. Voor hetzelfde geld is het gewoon een pure bleekscheid. Een bleeksmoel.
1: Een pipo uit het arrondissement van Parijs. Nee, dat zal wel zeker prachtige lijn in zitten.
0: Ik weet dat er daar niks van in. Waar mag het van wordt? Jok,
1: jok, jok.
0: Het is in ieder geval een Fransman. geboren 65.
1: Oh, jong vindje.
0: Ja, denk ik vanaf. Voor mij is het een oude pad, man.
1: Voilà. Dus twee jaar jonger dan ik, dus dat is een jong vindje.
0: Ja, zo ja. Dat is je story. Dan heb ik het ook juist een oude pad genoemd.
1: Absoluut. je zei improvisatie. Het was een improvisatie.
0: Ja. Dus we hebben de vorige week ook een aantal monumentale orgelcomponisten aan bod gelaten. En bij elk van die dingen, of dan nu over César Franck, over Messiaen, over Liszt, Duruflé, Marcel Dupré. En we hebben eigenlijk gezegd ja, hoe dat die een grote naam had als orgelimprovisator. Nu van die mannen in de 19e eeuw is moeilijk voor opnames te vinden voor hun improvisaties. Maar zeker in Frankrijk is dat een traditie die ook eens blijven verder leven. Dus was het ook een kwestie van even te zoeken naar opnames van orgelimprovisaties. En vandaag heb ik op de kaart staan... Ik heb bij een orgelimprovisatie van Marcel Dupré voor de integratie van het orgel van de Saint-Louis des Invalides. Wat vrij grappig is, een duidelijke aanwezigheid van een heel hoop geestelijke. Dat hoort ook een beetje de manier waarop. Heb je zeer goed. Marcel Dupré hebben we gehoord dat hij serieus van fantasie heeft. Maar daar worden in die improvisaties duidelijk... ik weet niet of dat je vroeger naar de kerk ging, waar dat orgel gespeeld werd. Maar dan worden ze toch wel een inspiratie over dat liturgisch orgelwerk. Meer naar die kant, wat iets... Is minder naar alle kanten springt, maar we weten dat als je vergeestelijke muziek speelt en dan springt een beetje te veel naar alle kanten, dan vinden ze dat heel snel ongepast. Heb ik zelf al meegemaakt. tot het punt dat we geen drank meer kregen. just. En dan bedoel ik gewoon drank, want dat ging niet over alcohol zelfs. Gewoon, we kregen niks niet meer.
1: Je loopt veel te veel uit de ton, Bassé.
0: We waren op uitnodiging voor de pastoor aan het spelen.
1: Zeg eens even muzikaal gesproken, een improvisatie. Wat is dat? Zijn daar regels voor, standaardregels voor? Of is dat echt... iemand komt aan en stroopt zijn mouwen op, wrijft in de handen en ik gewoon eens iets uit met een dikke teen zagen?
0: Een dikke tien is dat wel minst smakelijk om iets te zagen, denk ik dan, maar...
1: Ik wou extreem gaan. Extreem.
0: Nee, improvisatie is gewoon een term in betekenis wat dat wil zeggen dat de muziek al spelend gecomponeerd wordt, zo zou je het kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus wat in principe niet op voorhand is vastgelegd. Mm-hmm. En binnen improvisatie heb je heel veel nuances. Mm-hmm. Gaande van improviseren op een structuur... improviseren op een thema tot een compleet, wat ze noemen, de vrije improvisatie. Sommige improvisatiesessies zijn op voorhand geoefend, andere improvisatiesessies zijn gewoon mensen die zeggen, oké, dat boom, en die komen gewoon boom samen en het is mm-hmm. de moment. Mm-hmm. Er zijn heel veel nuances in. Improvisatie heeft één moeilijk aspect, dat is...
1: Geen bladmuziek.
0: Ja, ah, ja, dat is niet op zich het moeilijke, want je zou het zonder bladmuziek een heel goed gerepeteerd repertoire kunnen hebben. Hè. Ik zie nooit een rockgroep kunnen op het podium staan met een blad. Ah, ja, er zou dat geen bladje van de titels op staan, het podium ligt net een achteraf van een of andere fan voor dit gedeelte. Maar...
1: met de vier busnummers.
0: Maar het is vooral dat, de muziek niet vastgelegd is. Hè. Het is maar in hoeverre dat niet vastgelegd is, dat kan nuanceren natuurlijk. Ja, ja. De volledig vrije improvisatie wordt verondersteld. De moment zelf volledig ontwikkeld zijn, maar dat ook nooit volledig kan, want iedereen neemt zijn achtergrond mee. Muzikanten die samen spelen, die elkaar kennen, gaan natuurlijk ook onbewust bewust, je zegt wel bewust, maar bedoel, automatisch naar herkenningspunten gaan of in zoverre, dus, of patronen en zoverre gaan wel. Maar het woord improvisatie wil gewoon zeggen ter plekke gecreëerde muziek, dus niet gecomponeerd op voorhand, maar achteraf. Het heeft niks met de pen te maken, hè, want je kunt ook op voorhand componeren zonder pen.
1: In de jazz heb je natuurlijk ook, je hebt dan de jaren 50, 60, de top tijd waar dan een bepaald thema wel is van de hoofd, de Miles Davis bijvoorbeeld, die dan zijn 3, 4 vrienden uitnodigt. En dat is eigenlijk wel, voilà, basmant is aan u, bas, pianomant is aan u. En die gaan eigenlijk helemaal volgens dat improvisatoire binnen een bepaalde context.
0: Ornette Coleman heeft dat volledig vrijgegooid natuurlijk. Met zijn free jazz, daar is het echt gewoon gaan. Maar jazz is altijd al, in jazz is altijd improvisatie belangrijk geweest. Dat klassiek ook. Hè. Niet te vergeten, hè, want wij denken dat soms, met de zaken vrij recente ontwikkeling, klassiek zo vierkant wordt aangepakt. Vandaar, we zitten hier met improvisaties, we hebben hier over 19e-eeuwse improvisatoren al gehoord. Daar hebben we de opnames niet van, maar dat was er dus wel degelijk. Is er altijd al geweest.
1: Ja.
0: In jazz, de solos is een typisch punt waar je, niet alleen in jazz, ook bijvoorbeeld in rock en zo, de drumsolo, dat is ook niet dat die in een partituur ligt spelen normaal. Er zullen wel oefeningen vooraf gaan, maar dat zijn inderdaad, wat er exact gespeeld wordt, is vaak toch een improvisatie.
1: Op dat moment even een improvisatie, En inderdaad, klassieke muziek, tuurlijk, want het was veel dichter bij de mens, denk ik. Men had een piano of een instrument in een gezelschap, in de kamermuziek. En daar kwam dan die goede muzikant en die speel en wees vrij en die ging dan...
0: Maar het was ook een traditie, bijvoorbeeld al van de barok, hè, stukken bevatten herhalingen. Dus de eerste keer speelde je normaal vrij, laten we zeggen, braaf, niet te braaf, in de muziek blijven. En dan een herhaling, maar nu op de muziekschool leerde vaak, of althans zoals ik het heb gehad, misschien dat er wel veranderingen zijn, leer bijvoorbeeld van, dan speel dat gewoon een tweede keer. Of ze zeggen wel van, je moet dat geen tweede keer, laat die herhaling maar weg, want anders wordt het saai. Maar de traditie is eigenlijk dat als je dat een tweede keer speelt, dat je daar enorm hard varieert. En zelf laat zien wat je doet, en dat er echt improvisaties op dat stuk. En dat is eigenlijk heel die oorsprong.
1: Juist, tuurlijk, ja.
0: Dus vandaar dat ook jazzmuzikanten zijn vaak heel geïnteresseerd in barok, omdat barok is effectief ook muziek die zich heel erg leent tot jazz-achtige improvisaties. En wij denken dan dat dat een partituur is waar dat strikt staat, je moet exact zo snel spelen. Dat is tempo-aanduiding waarde in barok.
1: Op het begin al,
0: En dan nootje met taar spelen. Heel veel componisten die schreven gewoon neer wat ze speelden en vaak twee keer neerschrijven hetzelfde stuk, blijken twee verschillende versies zijn, omdat die ook niet altijd exact al hetzelfde spelen. Maar op een gegeven moment is dat echt zo, ik denk dat dat een beetje, dat 19e eeuw is, waar dat ook zo... Onze maatschappij heel patriarchaal is geworden en dat is nu gelukkig een beetje aan het weg hebben terug, maar heel veel ideeën dat wij over de middeleeuwen hebben, over vrouwen zijn ontstaan in de 19e eeuw bijvoorbeeld.
1: Heel veel. Ook over, het is waanzinnig, ook heel, bijvoorbeeld het Vlaamse verhaal is ook een verzonnen verhaal, of Brugge is eigenlijk een heropgebouwd decor. Of...
0: De 19e eeuw is ontstaan van de verzonnen traditie. Dat is echt...
1: Alles
0: is traditioneel.
1: Je moest het ineens rationeel gaan aanpakken, maar er werd enorm veel verzonnen gedaan.
0: En de napschaars die dat in de politiek willen verder zetten, er kent dat wel. Traditionalisten, nationalisten, de verzonnen verleden, glorie.
1: En die dan nu eigenlijk voor waarheid verkopen de verzinsels die er dan vroeger gemaakt zijn.
0: Ze zijn nu weer aan het besparen om volgend jaar nog harder te kunnen besparen. En ze hadden de groep Job, Job, Job. Ze hebben er heel veel geschrapt, onlangs heb ik gezien. Het gaat goed.
1: We stoten maar af.
0: De besparingslogica. Dat is erg, hè. Als je dat logisch nadenkt, met ogen toe, dan klopt dat allemaal. En als je dan in het verleden gaat kijken, dan heeft het telkens opnieuw op hetzelfde geluid. Ja. Achteruit ja. ging. En ja, toch, ja. en toch.
1: Het beruchte zwarte cijfer, hè, waar Duitsland nu vanaf ziet, omdat zij absoluut maar niet wil investeren. Nee, de boekhouding moet kloppen. En...
0: de boekhouding moet kloppen, precies. En de mens eet van de boekhouding.
1: Absoluut.
0: Vrette papieren, maat.
1: Innovatie en ja, loopt echt uit. Maar goed, we wijken af. Want wij...
0: Wie gaat af?
1: Wij improviseren niks, beste luisteraar. Alles wat wij zogezegd spontaan zeggen, staat helemaal scenarioel uitgeschreven. Wij lezen gewoon af wat er op papiertje staat.
0: Dat klopt inderdaad. Ja. Het is heel moeilijk om dat spontaan te laten klinken, maar we doen ons best.
1: Ja, Koen lacht en Jan merkt op. En dus,
0: het is tijd voor muziek.
1: En we gaan dan improviseren op orgel, eigenlijk, dit programma.
0: Dit zijn allemaal orgelimprovisaties, opgenomen orgelimprovisaties door improviserende organisten. Dus ik heb bij van Jean Langlais, Marcel Dupré en Thierry Esquech, gewoon hem Esquech noemen.
1: Ja, we kloppen af.
0: Als jij het juist hebben een ouverture van Esquech gehad, voel jij nog een beetje Esquech horen? Of,
1: ja, ja, ik denk dat ik hem wel... ja, absoluut.
0: Een Trans-Sylvanse dans?
1: Oh, oké. Ja,
0: oké.
1: Dan zijn we wakker.

0: Ja, plezant, hè? Echt wat speels.
1: Dat was de trendstil van zijn dans, van Thierry Eskeeg.
0: Ja. En op welk orgel is dit dan gespeeld, Jan? Want ja, dat weet ik dan wel als semi-leek. Klank wordt heel hard bepaald. Echt door het orgel zelf. Dat is nu nog eens echt een instrument dat helemaal...
1: Het gebouw is de klankkast.
0: Ja, voilà.
1: Daarom dat we ook een kerkorgel niet altijd... nog als een aparte categorie binnen de pijporgel beschouwen.
0: Oké.
1: Een kerkorgel is niet alleen een orgel. Een kerkorgel is ook een kerk.
0: Ja. Je zit in de klankkast.
1: Je zit in de klankkast. Maar ik ga vroeg welk orgel? Dat van de parochie van Santa Maria in Deba, in Baskeland.
0: Santa Maria in Deba.
1: Nee, dat was misschien Catalans. Ik weet het, ik zit wel Spaans.
0: I know nothing. I'm from Barcelona.
1: Deze optreden is ook...

0: 9 en dan ietsje verder in dat boekje staat dat het opgenomen is 5 en 6 september 2010. Oh. Dus hoe kunnen we naar een live opname van 2009 doen op 5 september? Een jaar later.
1: Een jaar lang geïmproviseerd, die heeft een jaar lang gespeeld. Ja. 365 dagen opname.
0: En toch is het live.
1: En toch is het live. En,
0: hè? Nee, dat zijn typisch. Ik ontdek ze veel, dat soort fouten. Ja. Heel veel bochtjes staan fouten in.
1: Ja, ja.
0: Nou, vorige week hadden we nog één, dat was gewoon een compleet verkeerd stuk van Liszt opgenoemd.
1: Just.
0: Hey, de substanties kwamen totaal niet overeen met het stuk dat opgenoemd was.
1: Ja.
0: Ja, en dan moet je dat dus ook online overal aanduiden, dat die titel fout is, hè.
1: Ja. Want,
0: en dan krijg je van de mensen, hoe weet jij dat? Je kunt dat horen. Oeh, maar jij gaat dan op het geluid afvragen, op het geluid. Ik zeg, ja, bedoel, dat je dan een tekst leest of naar de muziek luistert, dat is toch hetzelfde? Sommige mensen kunnen dat niet vatten. Internet leven.
1: Ja, ja, ja. En copy-paste van alles, hè. Want jij doet dat wel degelijk op sites, platen, dan, hoe zeg je dat, omschrijven enzovoort.
0: In databases, hè.
1: Ja.
0: Om zo te zorgen dat als je één naam te interessant vindt, je klikt op die naam, dat je alle relaties met andere muzikanten heel snel vindt. Dat is heel belangrijk als je muziek wilt exploreren. Dat is connecties, relaties tussen verschillende muzikanten, muzikantenlabels, muzikanten. En ook niet te vergeten, soms de technische functies. Ook heel vaak interessante kettingen zijn, omdat bepaalde techniekers zijn ook heel selectief, die pakken niet alles op. Dus kun je via die techniekers naar andere muzikanten gaan die muzikaal misschien niks met elkaar te maken hebben, maar om een of andere reden toch iets leveren dat je eruit steekt en zo verder en zo verder.
1: Ja, ja, ja. Dat is echt ontdekkingen dan, ja.
0: Ja, vroeger hadden we dat minder, dan moesten boeken lezen en onthouden en met een handmatig over platen gaan scannen dat je namen tegenkwam en hopen dat je ze nog onthouden. Vandaag de dag, ja, je kunt de collectie er dan nog zelf insteken en kan dan met een zoekterm erin zoeken, dus dat is een naam dat u rinkelt, maar dat je het niet goed weet. Tik, tik, pak, oh, ik heb er 4 platen van.
1: Ja.
0: Ah, ja, er 4 platen wordt die naam ergens in de achtergrond vermeld staan of zo.
1: En wie was de leermeester en waar heeft hij zijn monster vandaan gehaald? En
0: die dingen zo.
1: Connecties.
0: Ook, en die informatie die is zo nog maar voor 20%. Dus er is, okay. Ah, die wist al overal wel in teksten, maar die is nog maar 20% in database gestoken.
1: Ja, ja, ja. En hoor ik hier AI op doemen of is dat het mensenwerk?
0: Mensenwerk.
1: Ja, ja.
0: Dus meestal absoluut verboden. automatisering.
1: Ja. Mooi, mooi.
0: Importeren niet, maar je moet altijd alles handmatig
1: controleren.
0: Er is gewoon geen standaard systeem waarop boekjes en zo gemokt worden. Je moet op een streamingdienst kijken. Hoor. Dus ieder label laat er massaal ook zijn oude catalogen op. Mm-hmm. Maar in dat massaal uploaden, wat fouten dat daarin slapen, dat wilde echt niet weten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is echt. Echt.
1: En gevaarlijk, want dat wordt dan overgenomen, digitaal natuurlijk. Hè? Van tot daar en tik, tik, tik, tik.
0: En de normale mensen die direct, daar klopt iets niet. Ja. Dat zie je direct. Ja, ja. Dus van, ah ja, je kunt dat direct vaak reconstrueren, het zal dat wel zijn.
1: Ja.
0: Maar AI is daar niet zo goed in.
1: Nee, absoluut.
0: Die kunnen wel informatie lezen, samenvatten en zijn er heel sterk in, maar als het gaat over, deze ken ik gewoon niet, dan is dat niet zo goed. Ze nemen de fouten mee over.
1: Goed, wat kan dan wel? Zijn we uitge... Ik krijg... Is kan ik toch?
0: Ja, eigenlijk is juist bij een ouverture. We zijn begonnen met een ouverture. Ja, ja. En dat was de ouverture van de Gotische suite op Agur Idziarko Birgine Edera. En dat bestaat uit 7 delen. Te beginnen met een ouverture, te eindigen met een finaal. Met daartussen een musette, een courant, een sicilien, een fantasque en een aria. En misschien moeten we gewoon even heel die suite verder luisteren, exclusief de ouverture dan die we al gehad hebben.
1: Ja, ja, ja. Ik vind het wel heel aangenaam om te volgen in deze. Ja, oké. Hoe lang ongeveer? Ja.
0: Een minuut 52 plus een minuut 214 plus 244 plus 225 plus 499 plus 246 met de 309 hebben we al gehad.
1: Dus we zitten een klein half uurtje.
0: Oké.

0: improvisatie in de parochie van Santa Maria in Deba, in Baskeland, Spanje, 5 september 2009, denk ik.
1: Ah, of 10.
0: Of 2010,
1: ja. Ja, ja, ja. Nee, tof. Ja, ja. En toch relatief gestructureerd dan qua improvisatie hier. Je hoort dan toch wel melodietjes terugkomen en dan vasthouden. Ja, het is wel fascinerend, hè, want het hangt veel van je karakter af, denk ik. Hè. Ben je heel, ben je heel wild en zoekend en het kan allemaal een begonnen persoon. Of net een heel bedachtzaam, die kan ook improviseren, maar dan, dat zal dan meer...
0: Ook in lessen improvisatie, er zijn ook dingen geleerd dat ik... thema's die je in het begin creëert, erop te variëren. En, hè, dus je leert even goed denken in structuren. Mm-hmm. Maar je moet die dan volledig los en live die dingen toepassen. Hè. Dingen laten terugkomen of niet laten terugkomen. Verandering. En,
1: keuzes maken. Hè,
0: terwijl,
1: op moment,
0: de compositie kun je echt denken van oh, hier, dat en dat in deze structuur. Ja. Dat kunnen we bij improvisatie ook. Alleen is het allemaal veel organischer. Hè.
1: Ja. Je moet op dat moment op je gevoel...
0: Ook in bepaalde orgelimprovisaties merkt, dat we straks ook gaan luisteren voor zeker langere stukken, is zo typisch een improvisatie, is dat je nog in improvisatie, in ieder geval genre, dan ga je altijd hebben dat er bepaalde stukken vertrekt dat echt, en andere stukken voelde dat die muzikant ergens aan het zoeken is, of ergens hangt, of zuiver muzikaal verliezen soms even zijn interesse, maar dat is zo eigen een improvisatie. Ja. De muzikant voelt dat op dat moment ook, en die moet dat dan... Ja. Als je gaat componeren, dan... Je gaat normaal gezien al iets voor dat kunnen ingrijpen, maar dat je terug kunt gewoon in een tijd zeggen van, oh ja, nee, ik vroeger.
1: Vanaf hier begon ik te twijfelen, dus... Ja.
0: En dan moet ik toch het lusten naar improvisatie pas zijn, want dat heeft zo'n deel... hoe moet ik dat zeggen? Een compositie, dat is precies echt iets gemokt van begin tot einde en elk nootje te horen. En die improvisatie is ook plezanter om losser naar te luisteren en je gedachten meer te laten gaan. Ja. Ik vind dat bijvoorbeeld heel aangename muziek ook om op te zetten terwijl ik iets doe.
1: Ja.
0: Dat is, omdat dat heel een tijd blijft leven en... Ja.
1: Meer vanuit de onderbuik komt, vanuit het instinct komt dan...
0: Op zo'n concert werd natuurlijk ook wel geconcentreerd geluisterd. Dat is mijn persoonlijk gevoel altijd, mijn improvisatie is.
1: Ja. Ja, dat is spannend ook, hè? Als kijker, luisteraar, die
0: ja, ik zit er een noot over.
1: Ja.
0: Je weet ook nooit wat er gaat komen, dat is altijd...
1: Wat hij nog in petto heeft en wat zijn onderhoes nog in petto heeft. Plus, ja, natuurlijk, een orgel, dan moet je jezelf als muzikant wel even king of the world voelen, want er staat een volledig machine en een kerk dan volledig ter jou voor.
0: Ja, maar dan rekenen, pak naar gewoon 100 jaar geleden, ik bedoel... computers, machines en zo dergelijke. Er was van alles en nog wat, maar zo'n massale machine die dan nog dienen voor muziek te maken in een gigantische ruimte.
1: Ja.
0: Ik denk, als je dan als kind in muziek geïnteresseerd bent, je wordt allemaal geconfronteerd dat het wel enorm hard de ogen uitstikt.
1: Absoluut. Dat kwam binnen.
0: Dat kwam binnen, ja. Dat is ook het enige positieve moment dat ik ooit heb onthouden van de kerk. Orgel
1: daar, ja. En ook mooi dat je altijd zegt in de vorige programma's dat het eigenlijk een synthesizer is.
0: Het is een synthesizer, ja. Want je creëert werkelijk verschillende klanken door verschillende, harmonische met elkaar te combineren.
1: Ja, voordat we naar een volgend stuk gaan, wou ik het nog even hebben. Sint-Jacobskerk. In andere programma's die ik hier op de radio maak, kom ik wel eens op terug dat ik kerken bezoek. En nu blijkt dat men daar in de Sint-Jacobskerk, die nog niet zo lang geleden gerestaureerd en heropend is, dat spreken we over een paar maanden, is men ook volop bezig met het orgel daar terug te plaatsen en terug te... Dus dat is ergens een Eupense, dus het Duitsstalig deel van het land, restaurateur die ermee bezig is. Je kan hem op zijn website volgen. En daar kan je ook zien hoeveel pijpen en lode pijpen dat er daar in dat orgel verwerkt zit van het Sint-Jacobs. We gaan er nog niet te veel over zeggen nu, integendeel enkel aankondigen dat we dat toch wel met de nodige interesse gaan volgen. Dus dat wil zeggen dat we onze orgelfascinatie van Scherzo gaan verder zetten, ook nog eens live. in de loop der tijd. Wat we gaan doen, we gaan er eens mee afspreken met die mensen daar, de bouwers van het orgel, diegenen die nu het aan het plaatsen zijn. En eens horen of dat we daar een interview kunnen doen, wat voorbeelden. En dan kan ik me voorstellen dat we op het moment dat het dan echt in gebruik genomen wordt, een première wordt, dat we daar ook wel aanwezig zullen zijn.

0: Een Klein-Brittannië, hè?
1: Ja. Dus eigenlijk alweer een uitgeworden kerel die dan eigenlijk heel de 19e eeuw heeft bepaald. Ja.
0: 20e.
1: Sorry, de 20e. We zijn 21e. Ik loop er al een eeuw achter. 20e. Story of my life.
0: De 19e eeuw was hem nog niet.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, ja. Dupré is vertrokken van het heel romantische. Heeft heel de romantische traditie meegekregen en is eigenlijk dan weer een heel belangrijk sleutelfiguur tussen de romantiek en het modern.
1: Ja.
0: En Langlais en Vollenbeck, in de moderne. Hè. Ja. Maar die was dus ook heel bekend voor zijn improvisatietalent. Of zijn levensloop, dus eigenlijk kwam van redelijk gescheiden afkomst. Vanaf zijn 10 jaar is hij dan beginnen met muzieklessen te volgen aan het Institut National des Jeunes Aveugles in Parijs. Ja. Daar leerde hij dan solfège, notenleer is dat, harmonie, piano, viool, orgel en improvisatie. En ik kan me eigenlijk voorstellen, improvisatie voor het blinde enorm... Dus interessanter was, want partituur lezen is nu eenmaal vrij moeilijk. Het bestond braille partituren en zo verder. Ja. Maar toch, je hebt de vingers nodig, terwijl dingen, dus sowieso uit het hoofd moeten spelen. En notatie is sowieso studeren, dus die zijn sowieso al bezig met van jongens af aan alles in de kop te printen.
1: Absoluut. En op gehoor dan te werken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus na zijn studies van jongens af aan bij het Institut National des Jeunes Aveugles in Parijs, vervolgde zijn muziekstudie op het conservatorium in Parijs. In de klas van Marcel Dupré.
1: Oké, voilà. Ja.
0: Samen ook met Olivier Messiaen. En dat legde hem geen windeieren, want 1930 had hem de eerste prijs voor orgel improvisatie binnen.
1: Mag ik nu eens, zoals vaker, een stomme vraag stellen? Hoe geeft men orgelles aan een academie?
0: Er staat een orgel.
1: Er staat een orgel, maar dan geen mastodont, maar een...
0: Dat zijn vrij grote orgels, toch? Ja. Nu, wel een kerkorgel is natuurlijk ook onderdeel van het gebouw, bijna niet helemaal gebouwd naar het gebouw. Maar dat zijn echt wel gigantische pijporgels, vaak in een auditorium of grote ruimte. Of, je hebt ook kleinere orgels, hè? Bijvoorbeeld. Als je nu gewoon in de muziekacademie, er is ook wel eens orgelessen gegeven, en dan zie je eigenlijk zo een soort... Dat is eigenlijk een buffetpiano, een soort buffetpijporgel, een soort orgel met inderdaad allemaal pijpen.
1: Ja.
0: Erboven nog, maar wel nog iets dat je als meubel kunt beschouwen.
1: Ja.
0: En dat je eventueel ergens anders hebt kunnen.
1: Ja, nog transporteren.
0: Ja, dus aanhalingstekens.
1: Met de nodige. En waarschijnlijk is dat dan ook. Kan je zelfs opnames maken daar in zo'n muziekschool, auditorium.
0: Oh ja,
1: dat zal er wel
0: ontzettend
1: voorzien zijn. Tuurlijk.
0: Ja, er zijn ook foto's van en zien inderdaad de leraar op het orgel met al de studenten er rond en dat soort dingen. En dat is ook allemaal met hout in het inderdaad, maar inderdaad niet in een kerk, maar in een conservatorium.
1: Academische omgeving. Mooi. Dus onze Engelsman Langlais.
0: No.
1: En dat is een stuk...
0: Geen Engelsman, een Brit.
1: Ja, dat een Brit was. Van Brittannië. Het Franse Brittannië. Zwaar. Geweldig. Engelsman uit Brittannië. Jean.
0: Ja. En dan voor de rest. Hij heeft in 1945 Charles Tournemire, ook een bekend orgelfiguur, opgevolgd. Als een orgeltitularis in de basiliek van Sainte-Clotilde. Dat is niet het minste. Een gigantisch gebouw. En hij gaf ook... orgelconcerten, dus internationaal, buiten de kerk. En voor de rest... hij was ook lesgever, dus hij heeft zelf lesgegeven in het Institut National des Jeunes Aveugles in Parijs. Dus hij heeft dat verder gezet, van 39 tot 67. En dan de Schola Cantorum in Parijs, van 61 tot 73. Dus ja, misschien dan gewoon eens luisteren. Ik heb hier een stuk of 5 improvisaties bij. Ik stel voor dat we naar de improvisation sur le Salve Regina, ton simple et ton solennel. 20 minuten improvisatie door Jean Langlais. Het zijn zijn laatste improvisaties opgenomen in 1986. En hetgeen dat wij gaan luisteren op 11 november 1986. Op het orgel van de basiliek van Sainte-Clotilde in Parijs.
1: Okay, let's have it.

0: Ja, we schakelen naadloos over naar de Beiaards van Antwerpen. Ja, ja, mai.
1: Ja, dus improvisatie op het Salve Regina. Ton simple et ton solennel.
0: Ja. Ja, want in onze opzomming van wat is improvisatie, heb je dat ook natuurlijk, een bekend stukje. En voilà, ga je trekken.
1: Ja, ja, ja.
0: Ga je
1: gang. Thema's en zo.
0: Ja, thema's. Ja.
1: Het was, ik denk zelfs een vast concept, dat je zo'n improvisator een themaatje gaf en dat je daar dan gewoon mee aan de slag ging.
0: Mm-hmm. Om het een beetje spannend te... Ja.
1: Vaak vlakker voor ook.
0: Ja, ja,
1: als het
0: ja.
1: Al ging, inderdaad.
0: Of uit een zakje moest hij dan een papiertje trekken en daar stond dan het themaatje op.
1: Ja, zoiets.
0: Zo zou ik het doen. Wat is zingen dat je een goede improvisator zit. Nee, maar ik vond het wel...
1: Een tombola.
0: Ja, nee, en ja, ons viel enorm op de klankkleur hè, van dit instrument. Daar zitten al klanken in die inderdaad een beetje spacey waren. Synthesizer van nu dan elektronisch zou je kunnen noemen. Is eigenlijk de huidige synthesizers zijn die enigszins in staat om een orgel na te bootsen?
1: Ja. Het enige dat ze missen is dan akoestiek, wat dan vaak natuurlijk met elektronische effecten wordt opgelost. De orgel is eigenlijk heel gemakkelijk. Er bestaat ook zoiets als een elektrisch orgel. Hammond is heel bekend. En dat zijn eigenlijk modellen die in de huiskamer zitten en die pas van met pijpen werken, die met dingen, nee, met boksen.
0: Ja.
1: En dan een bekende Leslie speaker die dan ook zo ronddraait.
0: Ja.
1: En zo verder. Maar dat zijn ook, die werken ook vaak met drawbars. Dus in pas van dat je knopjes hebt met hobo en dit en dat, dat je eigenlijk vooringestelde dingen hebt. Je hebt de pijp of toonwiel is het eigenlijk bij een elektrische orgel. Een dingetje dat je kunt uittrekken, waardoor dat dan die frequentie harder en zachter is. En door die samenstelling maak je dan eigenlijk de kleur van je geluid. Kun je dan helemaal zelf met drawbars wijzigen, zelfs live. Dus je kunt dus van verschillende geluiden overgaan, naadloos.
0: Maar ik vraag me het zelf toch echt af. Dus zou jij een plaat kunnen opzetten die volledig op een digitale synthesizer is gemaakt en waarvan dat de luisteraar denkt van, ik luister hier naar een kerkorgel?
1: De klank van een kerkorgel is natuurlijk een kerkorgel. Die akoestiek ga je met een elektrisch orgel nooit niet krijgen. En ook niet met een synthesizer orgel. Ah ja, er bestond tegenwoordig elektronische galmeffecten die... een convolution reverb is dat. En dan wordt eigenlijk een ballon geprikt in een ruimte. Omdat de pop van een ballon is perfect om zuiver de galm te meten, omdat dat een heel kort geluid is. En die opname wordt dan gebruikt om de elektronisch op elk ander geluid nagenoeg exact, of misschien zelfs exact, de akoestiek van die ruimte...
0: Na de boot.
1: Tenminste, op die exacte plaats.
0: Ja.
1: Na de boot, hè.
0: Ja. Maar zo, ja, wat ik dan... denk aan te voelen in die orgelmuziek is dat je een soort rammelige, rommelige onvolmaaktheidjes hebt in de klanken, trillende. Men kan echt zover gaan dat al digitaal kan nagebootst worden dan.
1: Dus ze zeggen, die orgels met toonwielen, die zijn niet digitaal, die zijn analoog. En die zijn op zichzelf al instabiel, op een andere manier. En digitaal, alle imperfectie nabootsen, dat vergt enorm veel extra werk.
0: Maar het kan. Ja,
1: ja. Ja. Je kunt oneindig discussiëren of dat hetzelfde is of niet, maar in principe kun je digitaal alles namaken. Maar natuurlijk, imperfecties en willekeurigheden, dat is digitaal het moeilijkste. Hè.
0: Ja, ja.
1: Willekeurig in computers bestaat niet echt. Er zijn alleen algoritmes die een resultaat dat nagenoeg overeenkomt met echt willekeurig kan nabootsen. Er wordt dan bijvoorbeeld de tijdsklok en dit en dat. Zoveel variabelen die elkaar inspelen dat het eigenlijk...
0: Random
1: is, maar het is geen echte random nooit. Nee, het is eigenlijk een
0: computer kan eigenlijk niet random.
1: Een modulatie van een modulatie van een modulatie van een modulatie van een modulatie, waardoor dat je eigenlijk een soort pseudo-random krijgt.
0: Ja, pseudo-random. Ja, mooie titel voor een programma. Pseudo-random. Of voor een nom de plume. Pseudo-random.

0: Voilà, Marcel Dupré, dat waren 4 van zijn 11 improvisaties dat hij mee afgeleverd op de inauguratie van het orgel van Saint-Louis des Invalides.
1: En met een heel bevende oude persoon aankondigd.
0: Ja, die Ernst, ik vind die Ernst zo prachtig.
2: Ernst in a dress. Seriousness in a dress.
0: Ja, als we daar toch ernstig bezig zijn. Die Marcel Dupré ook live is hier in uitvoering van de Marche Triomphale pour le Centenaire de Napoléon le Premier, opus 46. Samen met Bernard Gavotti, want dat is niet alleen orgel. Ja, we zijn toch zo in de serieuze sfeer zitten.
2: Wat jaar?
0: Het staat op dezelfde schijf, uit 1958, dat vroeger was 57 opgenomen. Hier stond het niet echt op. Want ik heb dat moeten ophalen bij de BNF, Bibliothèque Nationale de France.
2: Oké. Okay.
0: Het origineel is moeilijk te vinden.
2: Dat is echt in de archieven duiken.
0: Ja, nee, die geven hun heel oude schaven uit. Met heel beperkte hoes en zo, maar ze zijn een echte, vaak ook opnames gewoon van de plaats zelf gerestaureerd.
2: Ja.
0: En meestal vrij goede restauraties, dus je hebt dan wel de ruis die onvermijdelijk is. Maar dat is goed, want als je te veel ruis wegpakt, dan pakt ook mijn muziek weg. Mm-hmm. Wel deftig gedaan. Ik heb wel transfers gehad die echt... Ja, op niks drukken ook.
2: Dus goed bewaard erfgoed.
0: Ja. Beschikbaar op heel veel streaming- en downloaddiensten en zo. Ja. Voor een heel democratische prijs.
2: Ja. Ja, de Fransen lachen er niet mee met erfgoed. Terwijl in Vlaanderen daarentegen.
0: Ja. Dus ja. Dus na de inauguratie, misschien inderdaad een triomfale mars. Het eeuwfeest van de Napoleon de Nieste.
2: Oké. Okay. Ah, ja, het eeuwfeest, juist.
0: Ja.
2: Ja. Duurtijd ongeveer.

0: Dat is te veel lawaai. Ja. Ondertussen is Klankenberger, meneer, zelf aangekomen in de studio.
1: Ja, dat was dus een triomfale mars voor het IO-feest van Napoleon de Nieste.
0: Amai, ja. Triomfaal.
1: Ja. Jawel. Ja, ik vond, dat kon we niet laten.
0: Registers werden opgetrekt en het vond het eigenlijk grappig, want het orgel zelf dat ging er sneder doorheen. Kon je er overal uit, alles zo dissonant inderdaad. Trok zijn eigen goesting, zo van niks zit aan. Ik speel wat ik speel. Nee, het was wel een fascinerend stukje. Ochtendmuziekje om wakker te worden.
1: Ja, als je even aan het kijken, dat was nou geen improvisatie, al de rest waren improvisaties. Maar misschien nog eentje van de Jean.
0: Ook een dokie.
1: Jean
0: Langlais.
1: De
0: componist van de week.
1: Eén stuk is te lang, maar we hebben hier nog improvisatie op het Te Deum en de Kyrie van de 12e mis. Of het Salve Regina in een ton simple, maar we hebben al een Salve Regina gehad. Of het Alleluia de l'Office du Très Saint Sacrement. Ah, dat klinkt wel goed.

0: Jean Langlais.
1: Ging zijn gangen.
0: Blind, maar niet toondoof.
1: Blindganger. Flauwe mappen maken op blind. Nee. Ja, het moet wel wat zijn in een blinde wereld dit instrument te kunnen bespelen. Wauw, komt wel binnen, denk ik.
0: Ja, nog een improvisatie. We hebben eigenlijk niet veel van die Thierry Esquie gespeeld, hè?
1: Nee, die eerste, ja.
0: Ik heb hier nog een fantasieke op Agur Itierko Brigina Edera.
1: Dus dat jong manneke nog leeft.
0: Dat is een jong manneke nog leeft die dat speelt, hè? Niet in Agur Itierko Brigina Edera. Geen idee wat dat is eigenlijk. Zo. Het duurt juist geen 6 minuten.
1: Oké, okay. Ja, we vonden het allemaal op. Een klankenberg. Het maakt een berg klanken.

0: Dan. Applaus.
1: Applaus. Niet voor de paus, maar voor Jean. Nee, de naam is niet.
0: Thierry. Eskich.
1: Eskich. Een naam, het klinkt als een hoest.
0: We hebben nog een kleine 4 minuten en dan gaat in deze nog juist passen, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Kunnen we gewoon scheer zo mee afsluiten en wat ik aan de heren van Klankenbergen overnemen, hè.
1: Ja. Oké, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

doet de klok. En Rock Around the Clock, Sunny Day and the Night, het originele net eigenlijk van dit nummer.

Creation Rebels, Jubilee Clock en George Fate, Turn Back the Hands of Time in een Lee Perry productie.

George Fate. Wil de LP To Be a Lover. Turn Back the Hands of Time. Op het Black Swan label. En dit wordt Free the Robots. Clocks and Daggers.

Cavacon, The Atomic Clock en zo dadelijk Flaco met het hele mooie 12 o'clock shadow.

Momenteel Monolake, Clockwork Fatigue. En daarvoor Sam Britton en Will Worsley, de Wells Cathedral Clock. En dit is nogmaals Rock Around the Clock. Telex.

Hier is het bijna 2 o'clock. Nog 4 voor. En dat is een ticking clock van Rival Consoles.

0: Broken
1: Clocks.
0: Implications in this?
1: En dit is Clockworks van Lauri Spiegel. En ik denk dat van Lauri Spiegel er ook een nummer op de maan is beland.

0: your face. The clock, my mind, my heart. You'll find
1: Laurie Spiegel en daarna The Human League, Blank Clocks. Nog een stukje Sam Britton en Will Worsley.

eerst de Barcase met de 6 o'clock news. En dit is 6 o'clock DJ van Rolls Royce. Verder met de Sunrise Movement, Clockwise Revolution.

David McWilliams. En tot slot in dit programma Klankenbergen nog Melvin Price, 5 o'clock traffic. Binnen 2 weken een nieuwe Klankenbergen en zo dadelijk een final frontier. Tot binnen 2 weken.

Goedenamiddag. Welkom bij de Final Frontier. We begonnen met twee nummers uit een nieuwe cd, 15, van Henry Treadgill en Vijay Iyer en Daphnis Prieto. Twee nummers, Last Night en Perfect Victims. En tussendoor ook nog een Henry Treadgill. Het zijn ensemble Double Up. Het cd Old Lux en Irregular Verbs waar dat het tweede en het derde deel. Henry Treadgill en Vijay Iyer, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar de drummer of percussionist Daphnis Prieto niet. Dat is een erg gewaardeerde drummer van Cubaanse afstand. Van Cubaanse afstand tenminste. Hij speelt vooral Latin music, onder meer bij Eddie Palmieri en Chico Farrell. Maar ook, hij speelt ook met Steve Coleman, met wijlen Andrew Hill en Kip Henrihan en Henry Treadgill's ensemble Zoet. Vijay Iyer dus, het nieuw trio met Henry Treadgill en Daphnis Prieto. CD verschenen bij Nonshirts Records. We gaan nog even luisteren naar Vijay Iyer. Het oude werk met Rudresh Mahantapa, Stefan Crump en Tyson Sorey. Habeus Corpus.

Dat kwam uit Bad Mouth van de groep Conjure, een ensemble rond producer Kip Andrehan, met Daphnis Prieto opnieuw. En we gaan er nog eens naar luisteren. Hij speelt onder meer ook bij Henry Threadgill's Zoid. Uit een wat oudere plaat, Up Popped the Tulips, Is It Tickled Pink.

Nu we toch in de Latin mood waren, Miguel Zenon. Uit Esta Plana, Villa Palmeras. U luistert nog steeds naar de Final Frontiers. Wij gaan luisteren naar Henri Texier.

Het iets of wat sinistere Last Train to Auschwitz, Rand Blake. En Freedom Day One, geschreven door Max Roach en Oscar Brown Jr. Rand Blake en Christine Correa waren dat. Rand Blake heeft een nieuwe plaat, daarover veel meer in een volgende aflevering van de Final Frontier, maar toch al één nummer eruit. Robert Peet Blues.

Xu Fengxia, Ravel's Revenge uit Difference and Similarity, een oude FMP-CD. We sluiten deze uitzending van de Final Frontier af met Matthias Ziegler, een fluitist. Een altfluit, basfluit en contrabasfluit, La Ruzna. Tot een volgende keer.

0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Wingfi. Vandaag speciale uitzending live techno. Opname voor onze plaat die zal uitkomen bij
1: Future Past
0: Records, Berlijns, Brussels label. Hier gaan we.

Hopelessness 2.7.

op Radio Centraal. Uw gastheren, Dago Sonderval en Andrew Klaas. Live

0: Bonsoir, goede avond en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Petegem en elke twee weken breng ik dit programma met focus op onderwijs. Deze avond heb ik twee mensen op bezoek, namelijk Christine van Lommel en Roos van Gassen. Welkom beiden.
1: Dankjewel, Peter.
2: Dankjewel.
0: Christine, jij bent werkzaam aan de Universiteit Antwerpen. Wat doe je daar precies?
1: Ik ben daar docent in het departement opleidings- en onderwijswetenschappen en de opleidingsvoorzitter van de master in het basisonderwijs, wat meteen ook al een stukje verklapt waarom ik hier vandaag zit, Peter.
0: Ja, en Roos, jij bent werkzaam aan de KU Leuven.
2: Ik werk aan de KU Leuven, ja. Mijn kantoor is eigenlijk vooral in Culek, dus in Kortrijk. Ik werk in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. En ik ben docent in de master basisonderwijs.
0: Kijk eens aan, en daarmee wordt meteen duidelijk waarover we het vanavond zullen hebben, namelijk over de master basisonderwijs en over het hoe en het waarom van deze opleiding kom je deze avond allerlei dingen te weten. Alweer veel stof dus voor een nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. En zo dadelijk wil ik met jullie daar dieper op ingaan. Maar eerst Music Maestro.

0: Je hoorde Tales from the Loop, afkomstig van de soundtrack van de gelijknamige film Tales from the Loop. Mocht je de film niet gezien hebben, kan ik je hem zeker aanbevelen, want er gebeuren heel bijzondere dingen in die film. Mogelijk dacht je Flip Glass te herkennen, wel, dat is helemaal correct. En voor deze soundtrack werkte hij samen met de Schotse Paul Leonard Morgan. Van Schotland terug naar Antwerpen en naar de staat van ons onderwijs. Mijn gasten vanavond zijn Christine van Lommel en Roos van Gassen, beide verantwoordelijk voor het masterprogramma Basisonderwijs. Roos, het is zo dat de eerste lichting van het masterprogramma vorig jaar gestart is. 2 weken geleden is de tweede lichting gestart. Maar wat was de eigenlijke aanleiding van de invoering van het programma?
1: Ja, de aanleiding was eigenlijk een rapport van de Commissie van Wijzen. Ben Weitz, voormalig minister van Onderwijs, heeft die samengeroepen om te bespreken hoe, op welke vlakken dat ons onderwijs kon verbeteren. Dirk van Dammen heeft die commissie voorgezeten. En in het rapport was een van de dingen die ze benoemde dat het beroep van de leraar aantrekkelijker moest worden en dat er tot een soort van loopbaanladder zou gekomen moeten worden voor leraren. Een loopbaanladder die gaat van assistent-leraren, wat in een postgraduaat of een graduaatsopleiding vorm zou kunnen krijgen, maar ook dus daarna de bacheloropleiding, maar ook een masteropleiding om echt expert-leraren te vormen. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Dus nadien heeft minister Ben Weitz aan de verschillende universiteiten gevraagd om die opleiding in te richten en een toetsnieuwe opleiding te schrijven.
0: En dat heeft ertoe geleid dat de opleiding dan vorig jaar gestart is.
1: Ja, klopt. Dus ik denk in 2024 zijn alle universiteiten begonnen met hoe moet die opleiding er bij ons in uitzien? Welke vakken nemen we daarin op? Hoe gaan we het werkveld betrekken? Was ook een deel van die toetsnieuwe opleiding. En dan de uiteindelijke uitrol is inderdaad vorig jaar van start gegaan.
0: Je spreekt over de universiteiten. Ik heb begrepen dat alle universiteiten deelnemen aan dit initiatief, maar tegelijkertijd participeren ook de hogescholen hieraan. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat klopt. Er is eigenlijk ook structureel vastgelegd dat universiteiten en hogescholen daarin samenwerken in die opleiding. Waarom? Dat is voornamelijk zodat de praktijkrelevantie van de opleiding voldoende hoog zou zijn. Dus hogeschooldocenten die brengen een ander type kennis mee dan universitair docenten. En dat willen we in die opleiding net versterken. Dat we vanuit de theorie de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk. En daar zijn die samenwerkingen wel heel nuttig voor.
0: Probeer mij dan eens duidelijk te maken wat dan precies het verschil is tussen de klassieke lerarenopleiding aan de hogescholen. Tegenwoordig heet dat educatieve bacheloropleidingen. En je hebt er zo eentje voor leerkrachten basisonderwijs. Maar die master basisonderwijs, die beoogt nog wat anders. Waar zitten de verschillen dan precies?
1: Ja, ik denk, je zegt je hebt een lerarenopleiding voor basisonderwijs, dat is eigenlijk niet waar. Je hebt een lerarenopleiding voor kleuteronderwijs en je hebt een lerarenopleiding voor lager onderwijs aan de hogescholen. Wat is daar specifiek in? Daarin leren studenten vooral lesgeven. Leren ze de eerste competenties die ze nodig hebben om op die klasvloer te kunnen starten en om die hele dagen met kinderen op een goede manier te kunnen invullen. Daar leren ze klasmanagement, daar leren ze vakdidactiek. Daar leren ze ook bepaalde aspecten van het schoolmaken breder, maar dat blijft eigenlijk eerder beperkt. Wat deze masteropleiding daarbij aanvult, is dat we gaan studenten niet meer leren lesgeven, want in C kunnen zij dat. Wat dat we gaan leren is kritisch leren kijken, kritisch leren analyseren, die klaspraktijk, die schoolpraktijk leren analyseren, om van daaruit zelf vanuit de literatuur, vanuit de wetenschappelijke evidentie praktijken te gaan ontwerpen die dat mogelijk een bijdrage zou kunnen zijn. Wat ik ook belangrijk vind om extra te melden, is dat schoolniveau daar veel meer in aan bod komt. En dus dat we ook studenten gaan leren hoe dat leerkrachten samen professioneel kunnen ontwikkelen, hoe dat schoolbeleid een stukje in elkaar zit, waardoor dat ze echt de brug kunnen vormen tussen die klasvloer en dat schoolbeleid. Dus dat ze niet enkel die klastaken op zich nemen, maar dat ze ook een rol kunnen spelen in het bredere schoolgebeuren.
2: Ja, en ik wil er ook even nog bij aanvullen wat Roos bijzonder mooi heeft geschetst, is inderdaad ook de politieke aanleiding en wat er gebeurt. Als we het ook wat breder maatschappelijk zien, dan zien we ook dat de uitdagingen die nu op onderwijs afkomen, zo, we noemen dat complex zijn, zo verweven zijn, zo moeilijk op te lossen zijn, dat je niet voor alles vooraf kan voorbereiden. Dus het is ontzettend cruciaal om te zorgen dat die veranderkracht of die capaciteit in scholen zit, dat we leraren daar ook op voorbereiden. Dat we sterke scholen maken. En dus die master in het basisonderwijs is een heel mooi complementair profiel dat ook kan helpen om die belangrijke dingen, denk aan AI, dalende onderwijs, kwaliteit, groeiende onderwijsgelijkheid. Dat zijn echt heel ingewikkelde problemen. En daar kunnen onze masters echt meer op een bredere manier, of op een afstand, op een onderzoekende manier naar kijken en zorgen dat scholen zelf beter in staat zijn om daarmee aan de slag te gaan.

0: We bleven bij de pianomuziek en zo net hoorde je Helena Pasilova met het nummer van Ryuichi Sakamoto. Het nummer is terug te vinden op haar tributeplaat aan Sakamoto. En dat nummer mag je in dit geval letterlijk nemen, want het werk kreeg als titel 20220302. Normaal gezien moet je dat in het Japans uitspreken, maar daar heb ik niet op geoefend. Ik heb Roos van Hassen en Christine van Lommel te gast vanavond. Over de master basisonderwijs gaat het. Christine, we zeiden het daarnet al, 2 weken geleden startte de nieuwe generatie masterstudenten. Waarom kiezen studenten die al een diploma hebben en mogelijk al lesgeven, waarom kiezen zij voor een bijkomende masteropleiding?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Peter. En we waren daar ook nieuwsgierig naar. We hebben dat ook uitgebreid bevraagd bij onze studenten vorig jaar. Als opleiding moet ik eerst en vooral zeggen dat het een luxe is om die studenten te hebben. Net omwille van de bijzonder grote intrinsieke motivatie. Zij zitten daar omdat ze ten eerste heel graag zelf willen leren, ontplooien, ontwikkelen. Studenten beschrijven een honger naar kennis en naar meer weten. En ze beschrijven het ook een beetje als een cadeau om in een aula te zitten en zelf terug gevoed te worden in plaats van degene die altijd voor anderen zorgt en dingen aan het doorgeven is. Dus de behoefte vaak op verschillende momenten in een traject van ik wil zelf terug groeien en ontwikkelen is een hele belangrijke. Een andere die we ook vaak horen is een grote betrokkenheid ten opzichte van het leren van hun leerlingen. Willen begrijpen waarom sommige leerlingen niet leren, anderen beter leren, waarom bepaalde manieren en aanpakken wel werken en niet werken in een klas. En eigenlijk het goed willen doen voor hun leerlingen en daar meer achtergrond krijgen dan wat ze tot nog toe in hun bacheloropleiding hebben gehad en daar verder in ontwikkelen. En de laatste, maar tegelijk ook een hele belangrijke, om de redenen die Roos net hebt gezegd, we mikken ook op het schoolniveau. Hoe kan je een aan schoolontwikkeling doen en veranderprocessen begeleiden? Hoe kan je data interpreteren en gebruiken voor het versterken van onderwijskwaliteit? Dus die derde motivatie die we horen, zijn ook leraren die zeggen, ik wil ook wel wat meer impact op mijn team. Ik wil meer impact op de school. Ik wil daar mijn schouders mee onderzetten. Want school maken is niet iets van een directeur alleen. Dat doen we samen. Maar daar mis ik toch nog wel wat de tools om dat te kunnen doen. Dus ik denk dat 3 belangrijke drijfveren zijn die we hebben opgepikt bij onze studenten. En die in combinaties daarvoor komen.
0: Als ik het zo hoor, lijkt mij dat bijna een zaligheid om dan als docent voor dat type studenten te staan. Want ik begrijp dat ze er zelf voor kiezen om zich verder te gaan professionaliseren, wat anders is dan sommige 18-jarigen die in het hoger onderwijs instromen. Voel je dat verschil?
1: Absoluut. Ja, het is een plezier om met die studenten aan de slag te gaan. Het is een plezier omwille van die sterke motivatie. Ze willen leren, ze zijn nieuwsgierig, ze staan open. Maar ook net omwille van een mix. Onze opleiding aan de Universiteit Antwerpen, wij focussen of we hebben in ons DNA zit het werken met werkstudenten. Dus we hebben een combinatie van mensen die na hun professionele bachelor doorstromen en meteen de master gaan studeren met schakelprogramma daartussen. Maar we hebben ook heel veel leraren met ervaring van een aantal jaar tot doorwinterde leraren. En ook dat maakt het zo zalig. Want wij leren als docenten zelf van onze studenten, net omwille van alle ervaring die ze meebrengen.
0: Dat betekent dus dat sommige van jullie studenten die opleiding masterbasisonderwijs combineren met tegelijkertijd voor de klas staan.
1: Heel veel van onze studenten. Ja, klopt. En Daar is onze opleiding op gericht. Hè. We hebben onze lesmomenten ook beperkt en op momenten dat het voor werkstudenten kan, zoals een woensdagnamiddag bijvoorbeeld. Maar dat maakt het voor onze studenten wel best uitdagend. Het is net omwille van de intrinsieke motivatie dat ze zeggen, de meeste van onze studenten zeggen, ik zou het morgen meteen opnieuw doen, omdat ik er zoveel uithaal, maar het vraagt tegelijkertijd ook wel best wat om na een job in de klas, wat we allemaal weten dat al heel veel vraagt, om dan toch nog terug de universiteitsbanken in te schuiven en te gaan studeren.
0: Ja, want dat zit ik net te denken. Ik denk dat niet om het even wie klaar is om die opleiding te beginnen, dat je bepaalde competenties er iets moet hebben. Of hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat klopt, Peter. Tegelijkertijd, ik kan je geen vinklijstje geven en zeggen, als je die competenties hebt, kom dan, want dan zit je op de juiste plek. Ik denk dat het een combinatie is van gedrevenheid, ook openheid, want wat we aan de universiteit doen is anders. We kijken ook vanuit onderzoek, we kijken van op een afstand. We kijken uiteraard naar basisonderwijs, maar ook breder. Want als we echt willen begrijpen hoe onderwijs in de wereld verandert, moeten we ook over het muurtje kunnen kijken. Dus die openheid, die reflectieve houding, de bereidheid om dat wat misschien al 20 jaar goed werkt, toch in vraag te stellen. Dat zijn heel belangrijke competenties. Ik denk nog belangrijkere competenties dan vraag 1 die vaak komt. Hoe goed moet mijn statistiek zijn om te kunnen starten?
0: Ja, of hoe goed moet mijn Engels zijn, bijvoorbeeld?
1: Exact dat, ja.
2: Ja, dat is, want dat is wel iets wat je ziet bij studenten, dat in het begin dat het moeilijk is om met die Engelstalige literatuur aan de slag te gaan. Dat vraagt wel ook echt doorzettingsvermogen en bijten om dat te doen en om dat te blijven doen. Want dat kan studenten zo soms in het begin even demotiveren. Niet goed weten hoe dat ze daarmee aan de slag moeten. Maar daar hebben we ook begeleiding voor in de opleiding om dat stukje mee te ondersteunen.
1: Ja, voilà, inderdaad. We hebben ook die opleiding en monitoraat op maat bijvoorbeeld. Maar wat we wel zien, we zien hele mooie samenwerkingsverbanden en ondersteunende netwerken bijna ontstaan, omdat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten, als het ware. Maar om terug op jouw vraag te komen, het vraagt wel wat. Inderdaad, van de student die er goed over nadenkt, van wat hij bereid is om te doen.

0: Dat was lang geleden. Je hoorde opnieuw filmmuziek, maar deze keer een van de variaties op het hoofdthema uit de film The Lost Emperor, een film van Bernardo Bertolucci. The Lost Emperor is gebaseerd op het leven van Puyi, de laatste keizer van China. En het bijzondere van die soundtrack is dat de ene helft van de plaat nummers zijn van David Byrne en de andere helft komt van Sakamoto, die we daarnet ook al hoorden. Van de laatste keizer van China terug naar het masterprogramma basisonderwijs. Roos, daar straks liet je al eventjes vallen dat zowel theorie als praktijk belangrijk zijn, academische diepgang en klasrealiteit. Maar hoe overbrug je die twee?
1: Ja, heel concreet proberen wij eigenlijk met de opleiding structurele samenwerkingen op te zetten met scholen uit de buurt. In Kortrijk zat ik een tijdje geleden dan samen met

0: We leren samenwerken. En daarin is de opdracht dat studenten een samenwerkingsvorm in de school gaan bestuderen. Mm-hmm. Dat zij beschrijven de interacties die daar plaatsvinden, in hoeverre dat die potentieel vruchtbaar zijn voor leren, voor het professioneel leren van die leraren. En dat zij vervolgens met advies naar die school komen hoe ze bepaalde samenwerkingsvormen kunnen versterken, welke structuren dat ze kunnen inbrengen, welke aspecten van leiderschap, om ervoor te zorgen dat er meer geleerd wordt in die school. Dat is bijvoorbeeld zo'n vak waarbij dat we dan bij scholen in de buurt gaan vragen. Er zijn veel scholen die experimenteren met teamteaching, met lessenstudie, met werkgroepen, maar bijvoorbeeld de taalexpert die door de Mier in het leven is geroepen, die heeft ook als functie om dat team eigenlijk te doen leren rond taalonderwijs. Wel, dat zijn van die vraagstukken waarbij dat we bij scholen aankloppen, die meestal wel met zo'n vraagstuk zitten en die dan eigenlijk direct feedback op de opleiding kunnen geven, op de opleidingsonderdelen. Dus zo proberen we de praktijk binnen te trekken. En wat dat we daarmee hopen, is eigenlijk ook een stukje dat we via die opleiding zelf, via die opleidingsonderdelen, al direct een stukje aan kwaliteitsimpuls kunnen doen in het veld. Omdat we net met de opleiding, met de opleidingsonderdelen in het veld verandering, ontwikkeling willen bewerkstelligen. Dus los van dat onze masters afstuderen en dan ooit ergens in een school als expert, als teacher-leader gaan werken, hopen ook met die opleidingsonderdelen zelf echt die praktijk al een stukje te gaan versterken en zo de wisselwerking te creëren tussen theorie en praktijk.
1: Dat is helder voor mij. Je hebt één voorbeeld gegeven van een dergelijk vraagstuk waarmee dan jullie studenten naar de praktijk stappen. Daarnet zei je ook dat je je oor te luisteren gelegd hebt bij de basisscholen zelf. Kan je voorbeelden geven van andere problemen waar zij zich uitgedaagd voor zien, waar ze graag beroep doen op jullie studenten?
0: Ja, dus heel concreet. Zijn er bijvoorbeeld scholen die nu de implementatie van de nieuwe minimumdoelen, dat brengt heel veel vraagstukken met zich mee, omdat eigenlijk overheen kleuter en lager onderwijs dat er heel veel afstemming nodig is. Dat nieuwe curriculum, hoe gaan we daarmee aan de slag? Die kleuterthema's die rijk moeten zijn en waar dat eigenlijk vanuit uitgeverijen en zo weinig materiaal ter beschikking is. Hoe kunnen we die met ons team zelf van voldoende body voorzien? Hoe kunnen wij tot rijke thema's komen en hoe kunnen we bepaalde aspecten van het curriculum die op verschillende plaatsen in de leerlijn van kleuter naar zesde leerjaar terugkomen, hoe kunnen we dat goed op elkaar afstemmen, dat die inhouden ook op een gelijkaardige manier aangebracht worden, rijk genoeg aangebracht worden, gelinkt worden aan andere aspecten? Hoe gaan we daar als team mee om? Dat zijn ook vraagstukken die bij ons komen. Maar de taalheldklasse, als je een andere insteek wil inrijden, is ook zo'n thema. Dat is een maatregel die van bovenaf op school wordt gelegd. Organiseer dat nu. Maar dat is eigenlijk niet zo evident voor alle scholen. Sommige scholen hebben al gewerkt met taalbadklassen, komen daar eigenlijk net van terug, moeten dan terug zo'n klas organiseren. Maar hoe ga je met meertaligheid om? Hoe betrek je anderstalige nieuwkomers? Dat is bijvoorbeeld heel specifiek een thema dat vorig jaar voor een school is uitgewerkt. Hoe kunnen we dat als school aanpakken van de betrokkenheid van anderstalige nieuwkomers in het reguliere klasgebeuren te verhogen? Dat is een vraagstuk waar onze studenten dan de literatuur mee induiken en dan een stukje terugkoppelen vanuit de literatuur naar de school en dan ook een stukje soms gaan ontwerpen. Bijvoorbeeld die studenten vorig jaar hebben dan een lesontwerp van een leerkracht gekregen, hebben daar een aantal aspecten in aangepast die voor hun volgens hun de betrokkenheid van die anderstalige nieuwkomers zou verhogen. Hebben die leerkracht die les laten geven, hebben een reflectiegesprek gehad met die leerkracht van hoe is dat gelopen en effectief, ja, die betrokkenheid van die anderstalige nieuwkomers was wel hoger. Dus op die manier proberen wij vanuit de school de vraag terug naar de theorie om te gaan kijken van wat zou er kunnen helpen en dan terug in de school gaan implementeren, testen, evalueren. Welke data kan je als school gebruiken om dit soort processen te evalueren zijn dan allemaal vraagstukken en samenwerkingen die in die opleiding aan bod komen.
1: Boeiend. Ik zou van Kortrijk eventjes naar Antwerpen willen gaan, want het gebied waar jullie in zitten, hier in Antwerpen, dat is uiteraard anders en de samenstelling van de school is ook anders dan in de buurt van Kortrijk. Merk je dat in het soort van inhoud?

0: code wat bij jullie ter sprake komt dan?
1: Ik denk dat de context enerzijds een verschil kan maken in de inhouden. We hebben een grootstedelijke context hier. En om dat heel concreet te maken, we hebben een heel betrokken actieve werkveldcommissie waar echt leraren, directeurs, vertegenwoordigers van de stad enzovoort in zitten. Die als partners echt wel mee nadenken voor hier in onze grote regio. Wat zijn belangrijke thema's? Maar natuurlijk hebben we ook andere inhouden vanuit de accenten die we als opleiding leggen. Er is een wettelijk kader, maar onze opleiding Antwerpen bijvoorbeeld focust heel sterk op wat wij noemen professioneel kapitaal. Hè. Dus inzetten op leiderschap, op sociaal kapitaal, samenwerking, op besluitvormingskapitaal, het evidence-informed werken en op die manier veranderingen kunnen goed begrijpen en ook organiseren, zowel in de klas voor een individuele leraar, maar als op de school. Dus ik denk dat zowel de inbedding in de context als ook de eigen keuzes die een opleiding maakt, dat het twee heel verschillende opleidingen zijn met een gemeenschappelijk doel, maar wel anders ingekleurd.

0: Voor de vierde keer op rij pianomuziek vandaag. En deze keer zat Wim Mertens aan het klavier. Je hoorde Charity van zijn album After Virtue. Binnenkort is de plaat 40 jaar oud en ze klinkt nog altijd de eigentijds. Alle nummers van dat album After Virtue zijn genoemd naar de traditionele deugden. En daarnet hoor je dus Charity of de naaste liefde. Christine, daar straks is het woordje onderzoek al gevallen, maar hoe zou jij een onderzoekende leerkracht omschrijven?
1: Ja, het is belangrijk om duidelijk te maken dat het niet gaat om over leraren die professionele onderzoekers moeten worden, maar onderzoekende professionals. En in de eenvoudige zin zit eigenlijk de essentie van wat we met de opleiding beogen. We vinden het belangrijk dat we leraren de kennis, de vaardigheden, de juiste houdingen aangeven om onderzoek te willen zoeken, te begrijpen, te kunnen vertalen naar wat dat betekent voor hun handelen, voor hun concrete context. Ze leren kritisch kijken naar onderzoek, want er is relevant onderzoek, minder relevant, goed onderzoek, minder goed onderzoek. Daar kritisch naar kijken. En hetzelfde geldt over de vaardigheden om zelf onderzoek te doen. We willen niet dat zij de bijna doctoraatsachtige onderzoekstrajecten en projecten kunnen opzetten. Maar wat heeft een leraar nodig om culturele, hardnekkige routines, zoals we het altijd doen, om die te kunnen doorbreken? Vaak hebben we nog iets in onderzoek, in onderwijs, er doet zich een probleem voor. We meten meteen wat de oorzaak is, we weten ook meteen wat de oplossing is en liefst hebben we het morgen opgelost. Eigenlijk, die loop die willen we een stukje doorbreken door, omwille van die onderzoekende houding, door een stapje terug te zetten en reflectief en open te kijken naar wat gebeurt er nu precies in mijn klas, bij mijn leerlingen of in de school. En daar heb je, naast je eigen ervaringskennis en wat je zelf observeert, heb je ook nog andere bronnen van evidentie nodig, net om dat goed in kaart te kunnen brengen. Anders is de valkuil dat je heel eenzijdig op basis van je ervaring van de afgelopen 10 jaar alleen gaat beslissen. En waar we ons als leraar niet altijd van bewust zijn, ons brein neemt met ons soms ook een loopje door ons in heel veel beslissingsfouten te laten trappen. We zien, kort gezegd, wat we verwachten te zien. En we merken andere signalen bij bepaalde leerlingen of in onze school niet op, omdat we het niet verwachten. Nee. Dus om dat te doorbreken, leren we onze studenten wat er nodig is om zelf data te kunnen verzamelen in hun klas op verschillende manieren. Dat gaat niet alleen over cijfers van toetsen in kaart brengen. Dat gaat ook over hoe observeer je dan op een goede manier. Hoe kan je daar onderzoek naast leggen? Hoe leg je daar je ervaringskennis naast? En nu wordt het ingewikkeld. Hoe ga je nu samen met collega's die verschillende bronnen van evidentie afwegen? Want wat als daar tegenstellingen in zitten? Wat heeft er dan gelijk? Wat kan het hardste doorwegen? En in dat proces om samen met je collega's daar, ik zou bijna zeggen, ruzie over te maken, de discussie over aan te gaan, misschien toch nog eens terug die praktijk in te gaan, of er nog iets anders naast te leggen, dat bedoelen wij met een onderzoekende houding. En daar zitten een aantal competenties in waar we aan werken, expliciet in de opleiding.
0: Als ik daarop doordenk, dan klinkt dat voor mij behoorlijk complex. Dus ik vraag mij af of je om dat soort van complexe problemen die zich toch voordoen dag in dag uit op scholen, of dat je dan geen die-hard onderzoeker moet zijn om dat te doorgronden. Dus waar zit dan precies dat verschil tussen de professional en de die-hard onderzoeker?
2: Ja, voor mij zit dat in het kennen van de context waarin dat je die problemen gaat oplossen. Want als we in scholen komen, zeggen scholen ook soms, maar eigenlijk hebben we iemand zoals jou nodig, een onderzoeker, die onze data kan komen analyseren en die ons dan kan zeggen wat we moeten doen. En eigenlijk klopt dat niet. Want we hebben die context van die school is heel hard nodig om te kunnen inschatten wat potentieel gaat werken in de school, waar je jouw team voor gemotiveerd krijgt, wat voor jouw type leerlingen in de school een goede oplossing zou kunnen zijn. Dus eigenlijk net die context is heel belangrijk in heel dat onderzoekend gegeven. Dus je kan niet gewoon verwachten van scholen dat ze onderzoekers aantrekken om dat te doen. Dat moeten echt wel mensen zijn die dat in die context gepokt en gemazeld zijn om al die inschattingen goed te kunnen maken.
0: Christine, in het begin van je uitleg had je het over de idee van wij willen mogelijkerwijs routines of intuïtieve gedachten van leerkrachten doorbreken. Kan je dat illustreren met voorbeelden van waar je dat hebt ervaren, dat er routines bestaan die mogelijkerwijs niet altijd de beste oplossing zijn?
1: Ik zie bijvoorbeeld, en dan maak ik ook een bruggetje met hoe we dat aanpakken, dan kan ik het voorbeeld daarin kaderen. We hebben een projectvak, dat zit in onze master, en dat is een vak waar al die competenties die je zegt, dat is best ingewikkeld, samenkomen, waar onze studenten samen met een school een heel jaar lang proberen een praktijkprobleem te doorgronden, te begrijpen wat daar aan de hand is, en oplossingen te zoeken die in die context werkt. En ik denk bijvoorbeeld aan een projectvak of een praktijkvoorbeeld van vorig jaar, waar het ging over inclusief onderwijs, en dat was het hoofddoel, tot ze dat gingen afpellen en onderzoeken. En eigenlijk was daar een belangrijke eerste stap voor de leraren om meer samen te werken. Dat inclusieve onderwijs, dat was al twee stappen verder. Het waren leraren die op hun eilandje alleen hun ding deden, heel weinig uitwisselden met elkaar. Dus ze kwamen dat eigenlijk door net die onderzoekende houding achter in dat project, dat eerst er nog geen gedeelde beelden stonden over wat inclusief onderwijs was. Voor de ene leraar was dat alle leerlingen in de klas houden en voor de andere leraar was dat leerlingen eruit halen die extra ondersteuning nodig hadden. Er waren heel verschillende beelden en leraren waren niet bereid om daar rond samen te werken. Dus eigenlijk zonder dat onderzoek krijg je op dag 2 een actieplan rond inclusief onderwijs, dat een hele school in gang zet en hard gaat toe werken, maar dat niet werkt omdat je eigenlijk de echte oorzaken die daarvoor nog liggen niet hebt opgespoord.
0: Als ik hierop doordenk, dan heb ik zoiets van, elke leraar zou onderzoeker moeten zijn en zou onderzoekende professional moeten zijn. Beamen jullie dat of is dat van het goede te veel?
2: Ja, toen ik de lerarenopleiding lager onderwijs deed...
0: In mijn tijd,
2: dan moesten wij een portfolio maken waarin dat we aantoonden dat we gewerkt hadden aan alle basiscompetenties. En een van die basiscompetenties was toen al de leraar als onderzoeker. Dus dat is eigenlijk niet nieuw en dat is wat dat al jarenlang eigenlijk wel ergens van leerkrachten verwacht wordt. Een stukje, beleidsmatig dan.
1: Ja, eens. Ik denk inderdaad dat in zekere mate dat we dat van iedere leraar verwachten, dat die kritisch kijkt naar wat werkt, wat werkt niet, waarom en hoe weet ik dat? Dat lijken mij evidente vragen voor iedere leraar. Tegelijkertijd denk ik dat het in het basisonderwijs wel heel waardevol is om die complementaire profielen te hebben van mensen die daar ook verder en breder expertise in hebben, meer interesse in hebben, ook meer tijd aan willen besteden en dat ook op schoolniveau willen doen.
2: En wat dat betreft denk ik dat het onderzoeker zijn ook voor elke leerkracht iets anders kan betekenen. Dus dat sommige leerkrachten evident misschien meer interesse hebben in toetsresultaten analyseren dan anderen, maar wat niet wil zeggen dat die andere leerkrachten geen onderzoekende houding kunnen hebben, maar die onderzoekende houding die heeft bij iedereen ook andere accenten. En net daarom ook is dat samen, het samen doen wat Christine zei, het komen tot een gedeelde beeldvorming, de puzzelstukjes allemaal bij elkaar leggen in lerarenteams, is daarom ook net zo belangrijk. Omdat iedereen wel bepaalde aspecten van die onderzoekende houding meer of minder heeft.

0: Kijk eens aan, het eerste vocale nummer in de uitzending vandaag. En niet meteen van de eerste de beste. Je hoorde David Bowie met een zeer vroeg werk van hem, dat terug te vinden is op zijn tweede plaat. Dat is ook de plaat waar Space Oddity op staat. De tekst van het nummer, als je het beluisterd hebt, lijkt een brief die hij schreef aan Hermione. En dat was zijn liefje in der tijd. En met haar was de relatie stuk gelopen. En dat liefdesverdriet heeft dit mooie nummer opgeleverd. Van het liefdesverdriet van David Bowie gaan we naar de uitdagingen voor het basisonderwijs vandaag. Roos, voor wat voor een soort uitdagingen bereiden jullie de masters allemaal voor?
1: We bereiden hen eigenlijk voor op heel diverse uitdagingen. Als je kijkt naar het lesgeven zelf, de vakdidactiek voor taal, wiskunde, wetenschappen, nog andere leergebieden zitten daar in sommige opleidingen in. Daar gaan we eigenlijk met hen verdiepen wat dat wetenschap zegt over hoe de vakdidactiek in die domeinen. Dat gaat verder dan wat dat ze in de hogeschool geleerd hebben. En dat steken we daar vooral in, zodat zij in de praktijk goede afwegingen kunnen maken. Omdat zij worden, professionals worden ook wel wat platgeslagen met dit onderzoek zegt dit en dit onderzoek zegt dat. En we willen hen daar eigenlijk gewoon leren mee omgaan en onderbouwde keuzes leren maken, ook in het lesgeven zelf. Dus dat is die vakdidactiek. Ik denk daarnaast is heel de maatschappij heel divers geworden en dat komt allemaal samen in het basisonderwijs. Je hebt daar kleuters die nog geen twee woordzinnen zeggen als ze starten en kleuters die dat al hoofd- en bijzinnen vertellen als ze starten. En dat is eigenlijk al het startpunt. Die leerlingen die blijven bij elkaar zitten tot eigenlijk in het zesde leerjaar, waardoor dat je in het vierde leerjaar echt een gigantische diversiteit hebt in die klas van leerlingen die al de eindtermen bereikt hebben, maar nog twee jaar moeten doen in het lager onderwijs, tot leerlingen die eigenlijk al op leeftijd het jaar daarna naar de B-stroom gaan. Dus die diversiteit is gigantisch, op cognitief vlak, maar daarnaast ook de culturele diversiteit is ook enorm gegroeid. Dus de masteropleiding bereidt ook daarop voor om met die uitdaging om te gaan. Bekijkt ook hoe dat je dus diversiteit en inclusief kan werken in de basisschool. Ook weer vanuit soms vakken rond de bredere maatschappelijke context. Die linken eigenlijk ergens een stukje linken aan sociologische perspectieven. In Antwerpen, maar ook in Kortrijk, tot hoe pas je die dingen nu toe of welke dingen kan je doen in je eigen klas, in je eigen school. En dan moet ik even denken, andere uitdagingen die ik zie, zijn ook wel uitdagingen op vlak van kwaliteitsontwikkeling. Ik denk dat we dat hier ook niet mogen vergeten.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, de onderwijsinspectie kijkt eigenlijk ook naar hoe dat scholen in staat zijn om hun eigen kwaliteit te onderzoeken en te verbeteren. Dat is iets waar de inspectie ondertussen ook al meer dan 10 jaar op duwt, dat eigenlijk een werkpunt is in scholen. En ook dat aspect zit in de opleiding master basisonderwijs, in de zin dat we hem uitrusten met competenties om naar de school als geheel te kijken, dat is dat schoolperspectief, en ook gaan kijken hoe dat processen op elkaar afgestemd kunnen worden, gaan kijken hoe dat ze met data bepaalde actiepunten die ze willen uitvoeren in de klas kunnen onderbouwen, kunnen onderzoeken en kunnen verbeteren. Dus heel dat cyclische aspect van kwaliteitsontwikkeling, het onderzoeken van je kwaliteit, het verbeteren van je kwaliteit zit daar ook een stukje in.
0: Dat waren mooie voorbeelden. Nu een brugje dat helemaal geen brugje is, want tot vorig seizoen was het zo dat in de staat van ons onderwijs ik meestal rond deze tijd een schoolbel liet horen. Maar ondertussen kennen te veel van mijn gasten en ook van de luisteraars dit zodanig dat het wellicht niet meer grappig of verrassend is, voor zover dat ooit geweest is uiteraard. Maar een vast onderdeel van dit programma blijft wel dat mijn gast of gasten een eigen nummer mogen meebrengen. En Christina en Roos, ik heb begrepen dat jullie samen overlegd hebben om tot een nummer te komen. Ik ben heel benieuwd, wat is het geworden en vooral waarom heb je die keuze gemaakt?
2: Wel, we hebben gekozen voor een nummer van Nick Cave. Omdat Nick Cave sowieso fantastisch is en ik daar fan van ben, Peter, zoals jij ook wel weet. Maar hij heeft ook een prachtig nummer, Push the Sky Away, dat eigenlijk heel mooi het spanningsveld waar we het vandaag over hebben gehad in de master basisonderwijs weergeeft tussen enerzijds krachten die verandering willen en die dingen willen transformeren en verder brengen en anderzijds krachten die alles helemaal geaard en behouden en zoals het was willen houden. En ik denk dat het spanningsveld tussen becoming en being dat mooi is ook in de master basisonderwijs dus vandaag. Peter.
0: Dankjewel voor die keuze. Laten we ons samen naar luisteren. Oh.

0: Wauw, hoe straf. Keep on pushing van Nick Cave. Een zeer mooie keuze. We zijn bijna aan het einde van dit programma vandaag. Ik wil eventjes ook naar de toekomst gaan kijken. Christine, hoe ziet wat jou betreft de rol van de Masters Basisonderwijs eruit in de toekomst?
1: Ja, ik vind die keep on pushing zo mooi. Die is ook blijven hangen, Peter. Wij keep on pushing voor de Master Basisonderwijs, omdat... het basisonderwijs, we hebben hier mooi geschetst hoe ingewikkeld het is, wat er samenkomt. Het basisonderwijs verdient het, de leraren verdienen het. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, is ook als we kijken in Europa, zijn we eigenlijk in een unieke positie. Want in de meeste Europese landen hebben mensen in het basisonderwijs een masterdiploma en wij combineren die complementaire profielen. Dus voor de toekomst wens ik het basisonderwijs toe dat die complementaire profielen ook echt erkend worden en gezien worden en een duidelijk profiel hebben, dat het duidelijk is wat zij brengen, wat er van hen verwacht wordt bijvoorbeeld. En we zien in het werkveld zelf, is dat al steeds duidelijker, is die erkenning ervan die noodzaak. Maar breder maatschappelijk en politiek gezien is dat nog wat diffuser, is dat nog niet zo duidelijk. Dus dat is een eerste belangrijk ding, dat ik, als ik naar de toekomst kijk, hoop dat dat duidelijker gaat worden en dat profiel duidelijk is en erkend wordt.
2: Ja, en om aan te sluiten, denk ik, wat mooi zou zijn, is dat die master ook een impuls geeft aan de beeldvorming van de leraar in de maatschappij. Omdat die momenteel ook wel echt onder druk staat na jaren en jaren en jaren van dalende resultaten op allerlei handen toetsen. En ik hoop dat die master ook die beeldvorming een stukje kan beïnvloeden en daar die leraar terug op zijn plaats zet.
1: Ja, want geef toe, toen we het over die motivatie hadden, hoe fantastisch is het eigenlijk dat die leraren die al heel hard werken, dat spreekt denk ik niemand tegen, dat zij vrijwillig nog een universitaire opleiding starten om ervoor te zorgen dat het onderwijs nog beter wordt. Dat is toch fantastisch.
0: Dat zijn duidelijke boodschappen, dank je wel daarvoor. Ik hoop dat ze in de oren terechtkomen voor wie ze bedoeld zijn ook. En ik wens jullie alle succes toe met jullie heel waardevolle en warme, lijkt mij ook, opdracht. Dank je wel, Roos en Christine, voor vandaag.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel, Peter.

En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals altijd kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. Je kan de uitzendingen ook herbeluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppeltekenvp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs en dan ga ik in gesprek met Glenn Molenbergs. Hij deed onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse toetsen gebruikt of niet gebruikt worden in het onderwijs. Alweer een thema dus om naar uit te kijken. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: en zoet, met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest...

0: Le folklore, la tradition, om te beginnen met de groep Kakanda uit Guinea-Bissau.
1: Angola's plaats van Jaco. Van Jaco tiene sete. Naar een groep Tjemnik. Onder de plaats van Jaco voor Tjurikendis. Voor Oes van Jaco Tebut. Onder de loon aan de Nor. Onder de wintere ninja nog een jakke kaba. Een punik kinara. En je kan jura rond. Neem een jakko kan het ook, ko tink.
2: Bayo, bater, besis, baroch, belekis, jasi manjako ling, onde jong kalas plas manjako, pulti finera, na poch no kambuke, ni mepul fan. Me onde winnyan, ni mekuma, a bambuchu, gukongu kondolangiro sakinja, no kanjake, kabamani, a siobuku kinera, a buku ginepsao, kajura ringer.
3: Asingi rupulina. Manyagan chatu koti. Malentu noringi. Ingi noriring rupri fam. Ate ingi metu kosiwi. Anasimba tiruna ni kaba tene ulin. Anagien kareblo piru lempingi. Kaba mani. Nenati ingi tiga tengi ingi. Kajurari interi.

有没有该有多少人啊？哪里哪里

We zitten in West-Afrika. Je hoorde zo net Abdoulaye Diabaté met het nummer, wat was het? Was het? Ja, Sene. Dit komt uit zijn album Bende op het Cobalt Mali Cassette label uitgekomen. En daarvoor hoorde je Keba Keba. Dat is traditioneel muziek, ik denk uit Senegal, want de titel van het album is Cassamance. En nu nog steeds uit Mali, of opnieuw uit Mali, Ali Farka Touré. Voyage is het laatste album dat na zijn dood uitkwam in 2023. En daaruit het nummer Sambadio.

Je hoorde nog Malinese Electric Blues. Raw Electric Blues from Bamako, zo staat op het album Lobi Traore. Veel te vroeg gestorven Malinese blueszanger en gitarist. En het nummer was Bidonga Fako uit een cd op het Kanaga System Crush label Lobi Traore. Nu naar Ghana, want 5 dagen geleden

Onder zijn artiestennaam Funky Rob. Ditmaal geen highlife muzikant, hij speelde geen highlife. Nee, hij was helemaal geïnspireerd door muzikanten als Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, Ray Charles. En hij wilde ook in die stijl dan zelf muziek maken. Leerde muziek eerst nog in Benin, leerde piano spelen. En zijn eerste optredens deed hij ginder, begeleid door de Polyritmo, de Cotonou en de Black Sintagos. Maar dan ging hij terug naar Ghana midden jaren 70 en zocht hij een geschikte begeleidingsband om zijn nummers te kunnen spelen. En die vond hij in Takoradi, in de Western Region van Ghana, in de Army Band, genaamd Mac 2. In Ghana hebben de meeste publieke instanties, instituties, politie en het leger en zo, die hebben, elke divisie heeft wel zijn eigen groep, orkest, om de soldaten een beetje van ontspanning te voorzien. Zijn vaak ook heel, heel goede muzikanten. En dus in Takoradi had de lokale divisie van het leger, die daar gelegerd was, zo zegt men dat toch zeker, een hele goede band van de Second Division, de Magnificent Musicians from the Second Division, vandaar de naam Mac 2, onder leiding van Amponsa Roxon. Amponsa Roxon, zo was het. Een aantal van die muzikanten die waren ook muzikant bij de Parrots, een populaire highlife band in die periode, ook in de jaren 70. Maar het voordeel, als men ook in het leger ging en daar muziek speelde, men kreeg daar huisvesting, men kreeg er eten, men kreeg er gratis verzorging. Dus heel wat muzikanten speelden ook wel graag in een army band. Een hele uitleg om te vertellen dat we dus muziek gaan spelen van Funky Rob, die vorige week is overleden op 77-jarige leeftijd. Hij bracht in totaal maar een drietal LP's uit, in 77, 78 en 81. En toen was zijn rijk of zijn populariteit een beetje uit, omdat ook de muzikale smaak in Ghana veranderde. Men begon meer naar disco- en popmuziek te luisteren dan naar zo de jaren 60 en 70 funk. En een beetje gedesillusioneerd verliet hij Ghana en vertrok hij naar Europa. Hij heeft dan veel jaar lang in Duitsland en Zweden ook gewoond, tot hij begin deze eeuw terug naar Ghana ging en daar een restaurant opende, het Hot Pepper restaurant. En dan, zoals vaak met ofwel vaker voorkomt bij muzikanten die in de jaren 70 heel populair waren in Ghana of in West-Afrika en dan helemaal in de vergetelheid zijn geraakt, werden ze ineens ontdekt en opgepikt door westerse muziekliefhebbers, collectors, platenlabels, producers. En werden ze naar Europa gehaald om 30 jaar na datum, na hun grote successen in Afrika, ook concerten te gaan geven in Europa. Ook Funky Rob deed dat met een begeleidingsband. Hij heeft twee tournees gedaan doorheen Europa met twee verschillende Europese begeleidingsbands, maar die wel helemaal in de stijl speelden van de originele Mac 2 in Ghana in de jaren 70. Hij heeft zo ook nog, ik denk in 21 of was 23 of zo, heeft hij ook nog een optreden gedaan in de Ancien Belgique in Brussel. Dat is heel veel gebabbeld, maar het is natuurlijk een kort muzikaal eerbetoon dat ik hier wil doen aan Funky Rob. En zijn LP's, of toch twee van de drie LP's, zijn de laatste jaren of de laatste 10, 15 jaar heruitgekomen op het Analog Africa label en op het Soundwave label onder meer. Misschien vergeet ik nog een label. En de eerste reissue was op het Analog Africa label in 2011, was dat toch al, dus 15 jaar geleden. Zijn allereerste LP, Funky Rob Way, en daaruit hoor je het nummer Boogie Down, Funky Rob.

the time, I said, no, I need fast. Sometimes I need it slow.

sorry. Dale, dale, dale. Ah. Dale.

Make it fast, make it slow. Het titelnummer uit het tweede album van Rob, of Funky Rob, uit 1978 was dat. En hiervoor hoor je dus het nummer Boogie On uit zijn eerste album, Funky Rob, Rob Reindorf. Vorige week overleden, hij was 77 jaar. Nog een laatste nummer van hem, Funky Rob Way. Dus het nummer van waaraan hij ook zijn naam dankt, Funky Rob. Rest in peace.

Het fantastische Trio Majesty met hun orkestre Sosoliso en Il est méchant. Congolese rumba funk van begin jaren 70. Orkestre Sosoliso was een geweldig orkest. Opgericht door drie zangers. Die Trio Majesty vormde drie ex-zangers van... Die kwam van het orkest VV, Mataditi Mabele Lokomasingo en de derde, op zijn naam kan ik nu heel eventjes niet komen, Gesquin, zo was het. Ik denk dat twee van hen al overleden zijn ondertussen. Ze waren heel populair in de jaren 70, maar bijna even plots als ze opkwamen en populair waren, verdwenen ze terug van de scène na een conflict met Verkis en ook nadat ze uit de gratie van Mobutu waren gevallen. Volgende zaterdag Congolese muziek in La Louvière. Reddy Amissi speelt daar dan. Reddy Amissi was veel jaar lang een van de zangers, een van de beste zangers in Viva la Musica, de groep van Papa Wemba, en hij speelt er ook een hommage aan Papa Wemba. Dat gaat door in het theater de La Louvière. Dans le cadre de Congolisation, dit weekend een festival in La Louvière, Congolisation. En daarop speelt dus Reddy Amissi om 8:00 s'avonds komende zaterdag, toch? Hè? Ja, 26/9. Je hoort hier Reddy Amissi uit een soloalbum dat hij, ik denk, eind jaren 80 opnam. Begeleid nog door Viva la Musica, of eind jaren 80, niet midden jaren 80, denk ik dat was. Mbongwana Yagi, Reddy Amissi en Viva la Musica.

Op één Congolees been kan je niet staan, daarom ook nog een tweede Congolees nummer van Le General Defao, Ele Big Star met Mboka ya Diogène. Dat komt uit zijn album Tremblement de Terre, die ook ergens, ik denk eind jaren 80, begin jaren 90 uitkwam. Het is bijna 8:15. Tijd voor nog eens een Bikutsi-nummer van Gibraltar Dracus. Het is een album Zigili. Is dit Enying? Enying komt eraan.

Chief Osadebe, Steven Osita Osadebe en zijn Nigerian Soundmakers in Londen begin jaren 70. En we gaan er helemaal uit met nog een drietal minuten. Prince David Bull en zijn Professional Seagulls Dansband of Nigeria. Dit was Afrobro voor deze week. Wat mezelf betreft, ik zal een maand afwezig zijn, maar de vervanging is in voorzien en in goede handen. De komende weken dus nog steeds Afrobureau, maar met Afrikaans muziek gemengd met ook heel wat reggae. En over een dikke maand ben ik dan ook terug. Tot binnenkort.

8:30 geweest, tijd voor Freakscene, tijd voor Christina Carter. 5 november speelt zijn concert samen met Jeffrey Alexander in Drop House. Een dubbelbill met ook Chris Corsano, Dave Rempis en Jason Adagiewicz. 5 november in Drop House. En ik denk dat Christina Carter op uitnodiging van The Dirty Tree ook op Sonic City speelt in Kortrijk. Christina Carter dus, Charlambides, samen met Tom Carter uiteraard. Je hoort Immovable uit de LP Exile. Welkom bij Freakscene.

Van Charlambides ging het naar Glenn Jones en terug naar Christina Carter's solo. Carter en Jeffrey Alexander in double bill met Chris Corsano, Dave Rampis en Jason Adagiewicz te gast op 5 november in Drop House. En Glenn Jones ook in Drop House met Liam Grant, twee solo's en spelen ook als duo in Drop House. Adagiewicz, Corsano en Rampis spelen ook op 5 of beter 4 november in AB. En dat wordt een bijzondere dubbelbill met The X en Brass Unbound. Gloednieuwe release daarvan heet Enormous Door. En we luisteren naar de track Team for Konono No. 2. The X en Brass Unbound.

Je hoorde achtereenvolgens The X en Brass Unbound, gevolgd door Ahmed en daarna Chicago Underground Duo. En we sloten af terug met The X, Brass Unbound. In chronologische volgorde kan u naar elk van deze bands live gaan zien. Te starten op 11 oktober in de namiddag in het stuk in Leuven met Ahmed. Eerst om 3 uur een gesprek met de muzikanten van Ahmed over de erfenis van Abdul Malik. Daarna om 5 uur het concert. Ook nog op 25 oktober kan u naar Chicago Underground Duo voor een exclusief concert in De Singer in Rijkenvorsel. En die X en Brass Unbound staan op 4 november in de AB. Brass Unbound voor die gelegenheid is het hele gevolg van die X, uiteraard samen met Sine Emmelut, Guro Kvale, Roy Pachi, Mats Gustafsson en Ken Vandermark en Hanna de Bakker. 4 november in AB, dubbel bill met Chris Corsano, Dave Rempis en Jason Adagevits. Tijd voor Tom Rechion. Uit LP Proscenium hoort u Mesmerized Chair. Tom Rechion.

Direct vallen we in huis met de hoofdmoot van deze aflevering van ons programma. Zijn de vier aparte nieuwe albums van de Duitse band Faust. Elk een van de vier nog in levende zijnde kernleden zijn ertoe gedwongen geweest, laat het ons maar zo noemen, want ze kunnen eigenlijk niet meer door dezelfde deur, van nog eens een album op te nemen. Ik spreek van vier nog levende kernleden, want inmiddels overleden zijn de belangrijke producer met veel impact op hun output in de beginperiode. Uwe Nettelbeck heette die. En ook gitarist, toetsenist, songwriter Rudolf Sosna, zowat de melodieuze ruggengraat en het emotionele tegengewicht voor de avant-gardistische geluidscollages van Faust, is Weilen. Muziekhistoricus David Stubbs omschreef hem later, deze Sosna, als het emotionele tegenwicht voor het conceptuele, gekke aspect van Faust. Terwijl de band grossierde in industriële herrie en tape-manipulatie, bracht Sosna traditionele songstructuren en melancholie in de muziek. Oké, fast forward, de band viel na talrijke zware meningsverschillen origineel uiteen in 1975. De jaren daarvoor hadden ze een viertal uiterst memorabele albums afgeleverd. De Faust Tapes, Faust 4, nog een aantal. En na die breuk in 1975 bleef het bijna 20 jaar stil rond de groep. De band leidde een gescheiden levens. De ommekeer kwam er pas in 1994, toen het experimentele Amerikaanse platenlabel Table of the Elements de inmiddels reclusieve muzikanten wist te overtuigen om naar de Verenigde Staten te komen voor hun allereerste Amerikaanse tournee. Dit momentum bracht de ritmesectie van de klassieke bezetting, zijnde percussionist Werner Zappi Diermaier en bassist-zanger Jean-Hervé Perron, weer samen in de studio. En het resultaat van die reunie was een album genaamd Rien, uitgebracht in 1994. Die plaat bewees dat Faust na 20 jaar stilte nog altijd gevaarlijk en grensverleggend kon klinken. Het luidde een actieve tweede jeugd in voor die groep, waarin ze in wisselende bezettingen bleven toeren en opnemen. De heropleving van Faust in de jaren 90 bracht de band weliswaar terug op het podium dus. We zagen hen bijvoorbeeld aan het werk op 18 april 1996 in jeugdhuis Nijdrop in Opwijk, met een slijpschijf, met betonmolen op het podium, op het einde van de set een gigantische ontploffing. Iedereen in het publiek bleef verbouwereerd achter. Maar ja, die heropleving herintroduceerde eigenlijk ook de onderlinge spanningen. Dit leidde uiteindelijk tot een unieke en tamelijk absurde situatie in de muziekwereld. Namelijk, de band splitste zich op in twee en later zelfs meer afzonderlijke, gelijktijdig actieve versies die allemaal de naam Faust claimden en gebruikten. Soms ietsje anders geschreven, met bijvoorbeeld een hoofdletter ergens tussenin enzovoort. Oké. De situatie vandaag de dag is dat de onderlinge verhoudingen over de jaren heen zo individueel zijn gebleven dat de bandleden inmiddels nagenoeg allemaal hun eigen weg gaan. Dat deze artistieke koppigheid ook iets knaps kan opleveren, bleek nu recent, verleden maand, september 2026. Dan bracht het gerenommeerde label Bureau B een uniek project uit, waarbij de vier overgebleven oprichters, zijnde Diermaier, Irmler, Perron en Wusthof, allemaal een eigen soloalbum uitbrachten onder de vlag van Faust. Het project was: breng een plaat uit met wat jij denkt dat Faust is en waar Faust voor staat.
Het is dus in feite een soort reunie zonder dat ze daadwerkelijk met elkaar in één kamer hoefden te zitten. En uit die vier albums plukken we het volgende uur een aantal tracks. Elk van de vier komt kort aan bod. U hoorde al één nummer van Zappie Werner Diermaier, die zijn plaat heet Guga Roots. U hoorde daaruit al Space Agent en u krijgt zo dadelijk nog Seeding. Wat kan ik daarvan zeggen? Werner Zappie Diermaier kanaliseert al tientallen jaren spontaneïteit in een unieke ritmische taal. Een directe, instinctieve en vitale beat die voortkomt uit de creatieve vrijheid die de geest van Faust al lang kenmerkt. Diezelfde intuïtieve benadering vormt de kern van zijn nieuwe plaat, gemaakt in samenwerking met Dirk Dresselhaus, de man achter Schneider TM, en ook met Elke Drapats. En het is een plaat die organisch ontstond uit gedeelde ervaringen, toevallige ontmoetingen en de energie van collectieve interactie. Het onverwachte startpunt van het project lag in een Vietnamees restaurant, toen Werner Diermaier naar een stukje ingelegde babymaïs wees en een spontaan Guga Roots riep. Een Oostenrijks dialectwoord voor maïs. En dat kleine moment zette een kernreactie in gang die uiteindelijk de beeldtaal, de titels en de klankwereld van het album Guga Roots zouden vormgeven. Het poffen van popcorn in de keuken leverde zowel het bronmateriaal voor de field recordings in het openingsnummer als de inspiratie voor de hoesafbeelding. Zo ontstond dus een proces waarin alledaagse geluiden en omgevingen essentiële muzikale elementen werden. U hoort uit die Guga Roots van Werner Diermaier, bijgenaamd Zappie, de track Seeding, 8 minuten 50 seconden. En wel nu.

Gugarut, curated by Zappy W. Diermaier. De tweede nieuwe release van Faust uit dit project is Moi, M-O-I, gecureerd door Jean-Hervé Perron. Al sinds zijn kindertijd omarmt Jean-Hervé Perron creativiteit, waar hij die ook maar tegenkomt. Of hij nu een duet aangaat met het geluid van zijn eigen voetstappen, samenwerkt met voornoemde betonmolens of experimenteert met elk instrument dat hij in handen krijgt, spel vormt de kern van alles wat hij doet. Dit nieuwe album brengt ideeën, herinneringen en onvoltooide projecten samen die in de loop van zijn hele leven zijn verzameld. De ironische ondertitel Maybe of Interest, M-O-I, bevat een typische grap van Perron. De afkorting moi kan immers wijzen op een zeker zelfvertrouwen of egocentrisme, maar die ondertitel nuanceert dat beeld op speelse wijze en legt kwetsbaarheid bloot, humor en zelfreflectie die als een rode draad door de plaat lopen. Moi is bovendien alles behalve een solo-project. Het album staat op naam van Faust, maar dan, zoals ik er straks al vertelde, met sommige letters in hoofdletter, in dit geval de F en de U en de S. Kleine letters voor de A en de T. U en S, hè, waarbij de letters US bewust met hoofdletters zijn geschreven, en dat weerspiegelt immers Perron's geloof in samenwerking,

Shake a book, beat a pillow.

Faust by Jean-Hervé Perron. De derde nieuwe plaat van Faust is Ungebunden, gecureerd door Hans-Joachim Irmler. Al meer dan een halve eeuw verkent deze Irmler de uiterste grenzen van geluid. Als kind liet hij zijn fluit vaak links liggen om zo op de snaar van zijn grootmoeders citer te tokkelen. En daarbij sneed hij in zijn vingers, in zijn zoektocht naar meer resonantie en volume. Aangetrokken door de fysieke kracht van geluid, vond hij uiteindelijk zijn instrument in het orgel, waarvan het enorme klankbereik schijnbaar eindeloze mogelijkheden bood. Hij treedt nog altijd op met het eerste orgel dat hem zelf bouwde. Irmler breidde zijn klankpalet daarna dan uit met synthesizers, bandmanipulatie en zelf aangepaste elektronica. Hij benadert muziek consequent, niet zozeer als compositie, maar als een natuurkracht die zowel de uitvoerder als de luisteraar kan overweldigen, desoriënteren, destabiliseren, transformeren. Ungebunden zet deze lijn voort. Het album werd in maar 3 weken tijd in zijn eentje opgenomen in de Faust-studio in Scheer. Het grijpt niet terug op Faust als repertoire of historisch artefact, maar fungeert als een voortdurend vehikel van pure creativiteit. Irmler werkt grotendeels op basis van improvisatie. Hij begint niet meer dan een richting of impuls en laat het materiaal dan zijn eigen logica onthullen naarmate het zich verder ontvouwt. Ungebunden, created by Hans-Joachim Irmler. Daaruit Zerfallen Teil 1 und Teil 2.

Last but not least, wat dat ook mogen betekenen in de context van zulke vier schitterende creatievelingen als Faust, is er Vliegen lernen, curated by Gunter Wisthof. Met Vliegen lernen presenteert Wisthof een even speelse als visionaire interpretatie van het universum van Faust. Het album is ontstaan uit decennia lang verzamelde archiefopnames, nieuwe studio-experimenten en samenwerkingen met muzikanten uit Hamburg. Het is een krautrock, elektronische avant-garde, funk, spoken word en geïmproviseerde klankkunst ontvouwt zich een fascinerende klankwereld vol verrassingen. Wisthof pikt ideeën op die hem al sinds de vroege Faustdagen bezighielden en combineert die met een ongebroken onderzoekersgeest. Alledaagse geluiden, analoge synths, ongebruikelijke geluidsbronnen en hypnotiserende grooves versmelten tot een werk dat verleden en heden op meesterlijke wijze met elkaar verbindt. De traditie van radicale studio-experimenten van de band wordt voortgezet binnen een strakker, door groove gedreven kader. Het album filtert het klassieke kruidrock en experimentele rockvocabulaire van Faust door stugge punk-funkritmes, mechanische beats en levendige saxofoonuitbarstingen, wat resulteert in een geluid dat zowel hypnotiserend als urgent fysiek aanvoelt. Het album brengt ruwe texturen in evenwicht met een verkennend, filmisch gevoel voor ruimte, waarbij sfeer en ambiance uiteindelijk zwaarder wegen dan de conventionele songstructuur. Stelmatig, geworteld in kruidrock toch wel, maar gekleurd door psychpunk en funk met industriële invloeden, toont Vliegen lernen Faust's blijvende toewijding aan sonische collages, speelse abstractie en ritmische ontwrichting. Conclusie: alle vier de Faust-albums, die nu pas zijn verschenen op Bureau B, laten zo op indrukwekkende wijze zien dat Faust nog altijd staat voor creatieve vrijheid, muzikale nieuwsgierigheid en compromisloze innovatie en niet voor nostalgie. U hoort nog 5 tracks uit Vliegen lernen, curated by Gunter Wisthof.

0: Butter, Butter.
1: Was, Serbisch?

0: Verfechter, Transgeltrete,
1: Spießen,
2: Verleiterleuten,
0: Götz.

Heißt, dass es läuft oder es kommt bald. Läuft natürlich.

Het laatste half uur van ons programma besteden we, zoals verleden week beloofd, meer aandacht aan Juxtapositions. Een gezamenlijk album met elektronische muziek van Ian Boddy, ook de eigenaar van het DIN-label, en Scanner, alias voor Robin Rimbaud. Het album Juxtapositions is deze maand uitgebracht, op de valreep tussen september en oktober, via DIN Records op Bandcamp en als Digipack-CD in een gelimiteerde oplage. Het is een eerste volledige studiosamenwerking, volgend op een live debuut in Manchester in 2022. Het betreft hier 9 naadloos op elkaar aansluitende tracks, waarvan wij vanavond inpikken op de 10e minuut, omdat u verleden week al het voorproefje kreeg van de eerste 10 minuten. Misschien halen we het einde niet helemaal, maar we proberen er toch zoveel mogelijk één suite van te houden. Variërend van hypnotiserende ritmische pulsen tot sfeervolle ambient soundscapes. De plaat bevat veldopnames uit oude kelders en huizen en dat gecombineerd met Scanners kenmerkende abstracte radiogeluiden. De muziek is zowel abstract als emotievol. Het concept van deep listening is bekend binnen de wereld van de elektronische muziek en dit album zal zeker baat hebben bij een dergelijke benadering, aangezien die de verfijnde schoonheid en verborgen diepgangen ervan best aan het licht kunnen brengen. Juxtapositions van Ian Boddy en Scanner is onze pièce de résistance voor vanavond. Tot volgende week.

0: future, for the fruit it will bear.
1: May God help the future. Dan weet u, u bent weer bij Petit Salon. Klinkt als een Frans geldwoord, maar is eigenlijk toch best gezellig nu. Deze keer gaat het iets minder gezellig zijn. Jasper is er niet bij, er is geen thee, er zijn geen koekjes. En mijn poes heeft kanker. Dus het is een kleine mindere aflevering. Maar dat gaat ons niet weer houden. Ik ga het eerste plaatje aan de poes opdragen. Dit is een vechtige kanker, onze mouw. En dan daarachter hebben wij wel Tom Sauer, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ik heb voor onze Maui Gaspar Claus uitgekozen. Die heeft een nieuw album, Cells. Ik ga daar El Paradis van spelen voor u en voor de Maui.

0: Voilà, die was van onze mouw. Onze mouw heeft dus kanker, heeft een zwel in zijn buik. Dokters geven een 50% kans momenteel, maar maandag gaan we meer weten. Ik ga er natuurlijk terug naartoe, dat ik mijn radioplichten hier heb vervuld onmiddellijk. Nu, we gaan het natuurlijk geen 2 uur over onze mouw hebben. Ik heb namelijk Tom Sauer bij ons gevraagd, hoogleraar geopolitiek, Universiteit Antwerpen. Daar gaan we het zometeen over hebben, over Kiev, over Moskou, over Mark Rutte, over Trump, over al die types, over de Poetin, zoals ze hem zal noemen. Voilà, Moskou. Dus ik dacht, dat is misschien wel het ideale moment om nog eens een van mijn favoriete groepen en favoriete nummers, Splendor Geometrico, te draaien. Met Moskou Estahelado, uitgekomen in 1980. Het gezegende jaar des heren, waarin ook uw presentator en uw radio geboren is. Voilà, Splendor.
1: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски советской армии». Борис Александров, на слова Сергея Острового, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.

0: U bent nog steeds op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag hebben we de gast Tom Sauer, professor aan de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in internationale veiligheid en kernwapenproliferatie, zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt.
0: Voilà, bedankt om tijd van ons te maken. We wouden misschien toch eens praten over het belangrijkste conflict waar we mee geconfronteerd worden momenteel, of toch zeker een van de belangrijkere, en waarvoor we blijkbaar ook heel veel geld op tafel moeten leggen om ons eigen tegen te kunnen verdedigen. En dat is het conflict, wat zeg ik, het conflict tussen Rusland en Oekraïne of het conflict tussen Rusland en de NAVO?
1: Ja, dat is een goede vraag. Beiden, denk ik. Dus, maar op dit vlak toch wel is dat een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar wij, Westen, wij hebben een kant gekozen. Voor alle duidelijkheid, kant van Oekraïne. En dat is ook niet helemaal abnormaal. Hè. Dus het is Rusland dat Oekraïne heeft aangevallen en niet andersom. Hè. En dat gaat in tegen alle rechtsregels. En dat moet dus ook veroordeeld worden. En dat doe ik ook. Ik vind het ook niet goed dat dat gebeurd is. En dus de gevolgen zijn verschrikkelijk eigenlijk. Hè, want dat wordt te weinig gezegd. Maar dus er zijn ondertussen in die 4-5-jarige oorlog, hè, langer geduurd dan de Eerste Wereldoorlog, al meer dan 2 miljoen militairen omgekomen of gewond geraakt, hè, langs beide zijden. Aan Russische zijde bijvoorbeeld denk ik dat er elke maand 30.000 sneuvelen. Hè. Dat is toch niet te doen. Hè? En er vallen ook burgerdoden aan beide zijden. Hè. Dus komt daarbij dat eigenlijk de Europese economie heel hard daaronder leidt. Door die hoge gas- en olieprijzen, elektriciteitsprijzen in der tijd, weet je nog, begin van de oorlog, ja. We hebben allemaal goed gevoed in onze portefeuille. En dus ja, is nu ondertussen nog een nieuwe oorlog bijgekomen in het Midden-Oosten, wat dus opnieuw die prijzen naar omhoog jaagt. Dus algemeen inflatiepeil stijgt, mensen worden armer. En dus bedrijven sluiten, en ook in Duitsland, autobedrijven, dat heeft dan misschien wat meer te maken met China, maar toch ook met die energieprijzen. En dus vroeger kochten wij goedkoop gas in Rusland, vandaag duurder gas in Amerika, milieuonvriendelijker, schaliegas. En iedereen vindt dat blijkbaar goed.
0: Ja, wat dat hier in Antwerpen natuurlijk een heel grote impact heeft. We hebben hier een heel grote chemische cluster. Nu, we hadden het er net al over. Dat is het conflict dan tussen Rusland en Oekraïne, maar het is dan toch uitgebreid. We zien heel het apparaat met Mark Rutte op kop. Ik kan alvast zeggen, Oekraïne daar niet alleen laat in staan. Dat is het wel het minste wat ik kan zeggen, denk ik.
1: Nee, dus zoals ik daarnet al gezegd, wij in het Westen hebben ons geschaard achter het slachtoffer, Oekraïne. Ja. En wij hebben niet de beslissing genomen om mee te gaan vechten. Ja. Maar dus om de Oekraïners te laten vechten, dat is ook natuurlijk gemakkelijk. Mm-hmm. Maar wij hebben wel heel veel wapens al gegeven, heel veel geld om wapens te kopen en om de economie te ondersteunen. Dat gaat over 200, 300 miljard euro dat al van hier, vanuit Europa, naar Oekraïne is versluist. Waarbij toch ook de vraag moet gesteld worden in welke mate dat geld er allemaal goed is gebruikt. Want er is ook heel veel corruptie. Ja, en voor de rest intelligence-hulp dat wij geven, waarmee dat Oekraïne dan beter raketten kan afvuren naar gerichte targets in Rusland. Maar dat is met behulp van Engeland en Amerika.
0: Ja,
1: Starlink, de satellieten van Elon Musk.
0: De defensieve voorwaarden daarvoor ligt ondertussen achter ons ook, hè? Van het wapenmateriaal dat geleverd wordt en dat dan zogezegd alleen defensief ging gebruikt worden, zien we nu toch...
1: Ja, maar sowieso kun je heel moeilijk een onderscheid maken tussen offensieve en defensieve wapens. In mijn ogen zijn alle wapens offensief, buiten misschien een bunker. Ja. Maar het is gewoon te zien waar dat je staat. Hè. De Russen zullen al onze wapens als offensief percipiëren, maar je hebt gelijk. In het begin waren dat relatief kleine wapensystemen. Weet je nog, de 5000 helmen die Duitsland stuurde in het begin. En nadien zijn dat vliegtuigen geworden, F-16's. Hè. Theo Franke stuurt ook F-16's naar Oekraïne. En raketten zelf. Hè.
0: Nu, we spreken tot nu toe over het conflict vanaf 24 februari. Maar net zoals we na 3 jaar toch de meeste mensen wel door hebben dat het conflict tussen Israël en Palestina misschien niet op 7 oktober is begonnen, is dat misschien ook niet tussen het conflict Rusland-Oekraïne. Misschien is dat ook niet op 24 februari begonnen dan.
1: Nee, dat is overduidelijk al veel eerder begonnen. Dus Rusland heeft al in 2014... de Krim ingenomen zonder te vechten. Hè. Hybride oorlogvoering, wat ook vandaag nog gebeurt, hè, hybride oorlogvoering. Het escaleert vandaag dus. Dus allee, we zijn er nog niet vanaf. Hè, dus, vandaar mijn vraag om die oorlog te stoppen met diplomatie. Maar goed, ik ben blijkbaar de enige die dat doet. Ik vind dat raar. Maar daar kunnen we straks op terugkomen. Mm-hmm. Maar terug naar de geschiedenis. Dus in 2013 was het eigenlijk niet de NAVO, maar de Europese Unie die Oekraïne in de westerse invloedssfeer wou brengen. Weg van de Russen. De NAVO had dat eerder al gedaan in 2008. Hè, dus we gaan nog terug in de tijd. Met de beslissing op de NAVO-top in Boekarest om Oekraïne en Georgië bij de NAVO te brengen. Iets wat de Russen helemaal niet zagen zitten en dat ook heel veel keren hadden duidelijk gemaakt op voorhand. En dus in 2013 probeert de Europese Unie dan nog eens door onderhandelingen aan te bieden met Oekraïne voor een associatie en een handelsakkoord. Waar de president van Oekraïne eigenlijk eerst positief op reageerde. Hè, en dat ook publiekelijk zei. En die bevolking natuurlijk al de sterkes in hun ogen zagen voor de euro. Hè. Dus, en ik begrijp dat ook. Het is een corrupt land, arm land. Natuurlijk willen die bij de Europese Unie. Maar Poetin wilde dat niet. Die heeft dan met meer geld komen aanzwaaien. En die president Janukovic in der tijd in Oekraïne is dan van kant veranderd. Heeft voor Poetin gekozen. Waardoor die bevolking op straat is gekomen. Want die was zeer teleurgesteld door die beslissing. En dan hebben we Maidan gekregen. Waarbij dan 50, 60, 70 mensen zijn doodgeschoten. Waarna de president gevlucht is, die van Oekraïne, naar Rusland. En dus Poetin de Krim heeft ingenomen zonder te vechten. Nu, hij was al op de Krim. En Sebastopol was een haven uitgeleend aan Rusland. En tegelijkertijd is hij boel beginnen maken in het oosten van Oekraïne. Waardoor daar eigenlijk een oorlog is ontstaan. Waardoor dat land per definitie niet kan lid worden van de NAVO. Want de Atlantic-conflict kan geen lid worden van de NAVO. Dus, en Poetin had dat eigenlijk allemaal op voorhand gezegd dat hij dat ging doen. Ja, al in 2008. Maar wij hebben dat niet willen horen. Hè. Dat is er hier binnen, het ene oor ingegaan en het andere oor buiten. Wij Westerlingen, West-Europeanen, moet ik zeggen, waren daar ook tegen die NAVO-uitbreiding in 2008. En Merkel op die top, Sarkozy op die top, Le Terme mogelijk, ik was er niet bij, hebben zich uitgesproken tegen NAVO-uitbreiding tot en met Oekraïne, omdat ze goed wisten dat dat tot problemen met Rusland zou leiden. En dat komt nu natuurlijk als een boemerang in ons Europees gezicht. Die vluchtelingen zitten hier, niet in Amerika. Hier was de inflatie hoog, met de hoge gassen en elektriciteitsprijzen. Niet of minder in Amerika. Ja. Ook de Amerikaanse ambassadeur toen in 2008 in Moskou, Bill Burns, die nadien nog CIA-directeur geworden is, dus dat is geen kleine vis, heeft toen gewaarschuwd van, doe dat niet, hè. President Bush. Maar president Bush heeft niet willen luisteren, heeft dat er gewoon doorgeduwd. En wij hebben dus, ja, na veel vijven en zessen dat toch geslikt. Hè. Dat is weer typisch NAVO. Hè. Amerika die daar de nummer één is en wij stubbelen wat tegen. En als het puntje bij paaltje komt, geven we dan toch toe tegen onze Europese belangen in. Daarom dat ik geen voorstander van de NAVO ben. Een van de vele redenen. Dat we dat beter vervangen door een Europese veiligheid en een defensiesysteem. Los van de Amerikanen. Dus we zitten daar dan in 2014. En dat heeft dan voor 2022 al 14.000 doden opgeleverd. Dus de oorlog is eigenlijk begonnen in 2014.
0: In de Donbass dan?
1: Ja.
0: En waar dat u naar verwijst, is een speech in München?
1: Een speech in München, dat die dateert eigenlijk van 2007. Dat was voor de NAVO-top. Dus het is eigenlijk zo dat Poetin, en veel mensen denken dat hij een anti-westers geboren is, ex-KGB'er enzovoort enzovoort. Dat is niet zo. Die man is aan de macht gekomen in 2000. En in 2001, 9-11, herinner u, hij was een eerste buitenlandse leider die gebeld heeft met Bush om zijn medeleven te betuigen. Zo anti-westers kon de man dan ook niet zijn. Je kunt dat nog minimaliseren of nuanceren, maar dus enkele weken later heeft Amerika dan oorlog gevoerd in Afghanistan. En wie heeft de Amerikanen geholpen? Rusland. Onder leiding van Poetin. Ja? Dus dat is natuurlijk. Dat hoorde nu niet meer in de media, in de mainstream media, maar dat is gewoon een feit. Ja? In diezelfde periode heeft Poetin een speech gegeven in de Duitse Bundestag, het parlement in Duitsland. Heel open, met de bedoeling om samen te werken. We kunnen dat allemaal nalezen. Ook in het Britse parlement, idem dito. Ja. En heeft zelfs gevraagd hier in Brussel, informeel, hè, mogen wij lid worden van de NAVO? Ja. Dus zo anti-westers was de man niet op dat moment. Alleen hebben wij hem nadien ja, anti-westers gemaakt. Hè. Door bijvoorbeeld in december 2001, dus maar enkele weken na de hulp van Rusland aan Afghanistan en Amerikanen, om dan de stekker uit het ABM-verdrag, dat gaat over missile defense, over nucleaire wapens, te trekken, waardoor dat, die Russische kernwapens, het eigenlijk enige dat ze nog hadden, ja, want het was eigenlijk een relatief arm land op dat moment, eigenlijk in een blootje kwamen te staan, want vroeger waren er limieten op die missile defense systemen en door een verdrag. En dus Amerika heeft zich daar unilateraal uitgetrokken. Dus de Russen waren daar echt niet goed gezind voor. Hè. En nadien zijn er dan die kleurenrevoluties gekomen in Georgië, Kirgizië, Oekraïne, 2003, 2004, 2005. Waarbij wij, hè, Amerika vooral, en NGO's in Amerika, maar gefinancierd door de Amerikaanse staat, geprobeerd hebben om die staten democratisch te maken. En op zich kun je zeggen dat is een goede zaak. Maar als je dat bekijkt vanuit het Kremlin, is dat natuurlijk niet iets dat je wilt. Want dan vrees je dat dat komt overwaaien, ook naar Rusland. En dan moeten die mannen daar opkrassen. Dus dat heeft allemaal gemaakt dat Poetin op een gegeven moment zijn knop heeft omgedraaid, denk ik. En 2003, 2004, ik kan het nu niet op een jaar na zeggen. Maar in 2007 was het zonneklaar, want hij heeft een hele belangrijke speech gegeven. Inderdaad op die veiligheidsconferentie in München. Waar dat hem dus zei van, jullie hebben beloofd om de NAVO niet uit te breiden. Je hebt dat toch gedaan, enzovoort, enzovoort. En dus Merkel zat toen op de eerste terrein, die trok lijkbleek weg. Ja, die was er echt niet goed van. Maar blijkbaar was dat nog altijd niet voldoende, die waarschuwing. Want het jaar nadien is die NAVO-topper dus gekomen. En hebben we dan nog eens Georgië en Oekraïne, en dat was een dikke vette rode lijn voor de Russen, beloofd om lid te worden van de NAVO. Dus dat is eigenlijk het voorspel. Ja. En dat heeft gemaakt dat Rusland natuurlijk op zijn tenen getrapt was. Voelde zich vernederd, genegeerd na de Koude Oorlog. Hebben eigenlijk gewild na de Koude Oorlog om opgenomen.

0: wat we in realiteit gezien hebben, is dat de NAVO dan daarna na die periode gebruikt is voor zaken buiten het internationaal recht te doen, zoals we gezien hebben in Joegoslavië bijvoorbeeld, maar later toch ook zeker in Libië. Ik kan me dat toch ook voorstellen dat de lessen zijn daar wel binnenkomen.
1: Ja, ja, het was eigenlijk vooral al in de jaren 90 met Joegoslavië, waarbij ja, daar een burgeroorlog start en wij, Servië dan op een gegeven moment, de boeman noemen. Servië, dat is eigenlijk de historische bondgenoot van de Russen. Dus het was toen al frictie. En dat heeft zelfs geleid tot een oorlog, een NAVO-oorlog. De eerste keer dat de NAVO geweld heeft gebruikt, eerst in Bosnië, dat was nog beperkt. In 1994, 1995, maar dan in 1999, de Kosovo-oorlog, waarbij een stuk van Servië werd afgepakt eigenlijk door ons. Zo werd dat bekeken in Servië en ook in Rusland. En dus dat is natuurlijk ook iets wat Poetin niet graag gezien heeft. En dan zegt hij nu, uiteindelijk, wij hebben net hetzelfde gedaan hè, met de Krim. Krim afgepakt van Oekraïne, wat is het verschil?
0: Ja, we zijn dan terechtgekomen ondertussen in een periode waar de oorlogsstroom altijd maar luider is beginnen klinken, denk ik. Er is altijd maar meer oorlogsretoriek. Het gaat echt in crescendo. Hoe komt dat toch, dat er toch lijkt alsof dat er een pensée uniek is waarbij dat er alleen maar gevochten kan worden en dat er maar één iemand kan winnen, een zero-sum game?
1: Ja, dat is heel goed gezegd. Dat is een vraag die ik mij elke dag stel. Hè? Want ik ben blijkbaar de enige academicus die niet op pensioen is, die oproept voor diplomatie om die oorlog te stoppen. Ik denk dat je elke oorlog, elke conflict maar kunt stoppen.

0: door te praten. Hè. In ons jargon is dat diplomatie. Hè. We hebben diplomaten rondlopen, maar die zien of horen we niet. Worden niet gebruikt, worden niet ingezet. Het is heel een tijd defensie en wapensystemen. Hè. Daar gaat het over. De defensiebudgetten in onze landen zijn enorm, gigantisch gegroeid. Ja, omwille van die oorlog. En dus... Natuurlijk, het is een objectief feit dat er een oorlog is. Hè. Dus ik begrijp dat voor een stuk. Maar anderzijds heeft de media, en vooral de experten en de journalisten in de media, hebben daar nog eens een schep bovenop gedaan. Al die kolonels en oud-kolonels, generaals, oud-generaals mm-hmm. en andere collega's van mij, die dan twee boodschappen gaven. Eén, dat Poetin na Oekraïne ook nog andere landen zal aanvallen. Hè. Dat zeggen ze al van in het begin, dat is nog altijd niet gebeurd, hè, tussen haakjes. En daarnaast dat wij, als we zouden worden aangevallen, maar voor 3 dagen munitie hebben en dan met stenen moeten beginnen gooien. Hè. Dat zegt diezelfde generaal, Mark Thijs. Hè. Natuurlijk, als je die twee boodschappen elke dag hoort op hun tv, via De Afspraak en andere programma's, hè, Tafel van Gert, ja, dan krijgen de mensen schrik natuurlijk. Hè. Nog meer dan dat ze al zijn door die oorlog op zich. Ja. En dus is het niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld begin van dit jaar een survey van VTM zegt dat 31% van de Vlamingen gelooft dat er dit jaar, 2026, Rusland Europa zal aanvallen. 1/3 van alle Vlamingen denkt dat.
1: Terwijl ik toch heel veel signalen krijg dat... dat daar tegenstrijdig tegenover staan. Zoals bijvoorbeeld, je hebt de cijfers genoemd van de slachtoffers aan het front natuurlijk, maar ook het probleem van de werving, dat het blijkbaar toch nog heel moeilijk is om mensen naar het front nu al te krijgen. Ja. Laat staan dat je een extra front zou openen.
0: Ja. Ja. Oekraïne heeft grote problemen. Dus een groot probleem is natuurlijk munitie, maar dus op dat vlak kunnen ze ons gebruiken. Hè. Wij staan altijd nog altijd achter Oekraïne. Trump daarentegen heeft zich teruggetrokken. Hè. Biden zat op onze lijn, maar dus sinds dat Trump aan de macht is, is die Amerikaanse steun weggevallen. Moeten wij het alleen doen. Maar het grootste probleem, zoals u aanhaalt, hè, is natuurlijk de manpower. Hè. Dus daar zijn... geen jongeren, of heel weinig jongeren die nog naar het front willen gaan. Diegenen die daar zitten, die vluchten. En dus moeten dus al gebruik maken van een soort ontvoeringstechnieken, van de jongeren in busjes te stoppen en naar het front te sturen. Ja, dat is natuurlijk niet wat het moet zijn. En het zegt natuurlijk ook heel veel over moreel hinder. Heel veel Oekraïners zitten hier. Een miljoen in Polen, 1 miljoen in Duitsland, ook heel veel in België. Gaan die terug? Vraagteken. Dat is allemaal onduidelijk. Dus op zich, demografisch is dat een land in verval. Economisch is het ramp. Ja, en militair kunnen ze nauwelijks tegenhouden. Nu goed, Rusland doet het niet veel beter. Natuurlijk, zij zijn aan het aanvallen. Hè, en een aanvaller, dat is een militaire vuistregel. Het moet met 3 keer zoveel volk zijn. En dat hebben ze daar ook niet. Hè. Of dat wil Poetin niet mobiliseren, omwille van schrik voor dan potentiële revoluties. Mm-hmm. Dus het resultaat is een soort impasse aan het front, hè, waarbij dat Rusland stilletjes aan wat grondgebied bijwint, maar niet veel, hè, vierkante kilometer per vierkante kilometer. En met gigantische humanitaire verliezen. Hè. Maar blijkbaar geloofde Poetin toch nog dat een doorbraak kan verwezenlijken. Niemand kan dat voorspellen. Ik persoonlijk denk eerder dat het tot een impasse zal, dat het een impasse zal blijven. Maar andere militaire waarnemers geloven dat Rusland daartoe in staat is. En nog anderen geloven dat Oekraïne in staat zou zijn om heel dat grondgebied terug af te pakken. Wat ik niet in geloof.

0: Natuurlijk staan we nu wel op een keuzemoment, alhoewel dat die keuze niet gemaakt wordt. Hè. Ofwel blijven we verder escaleren en is ook de kans groot dat het conflict ook nog groter wordt. Ofwel gaan we dan toch moeten inzetten op diplomatie.
1: Ja, ja. Maar dus we hebben dan een nieuwe president gehad, hè. 25, Trump. Tegen mij is altijd gezegd, ja, maar als ik dan voorstelde om met Poetin te praten, dan zeiden ze tegen mij, ja, maar dat Poetin wil niet praten. Ja, dan komt Trump aan de macht en zegt, kom, laten we praten. Ja, en wat gebeurt er? De Poetin gaat praten. Ja, dus wie heeft er gelijk gehad? Ja. En natuurlijk zeggen die kritische kasters nu van, ja, maar heeft het nog niet opgelost? Ja, hij ging het op 24 uur oplossen. Ja, niemand geloofde dat hij dat op 24 uur zou kunnen oplossen. Mm. Nu duurt het natuurlijk al anderhalf jaar, hè, of langer. Het is natuurlijk ook niet de beste onderhandelaar. Hij stuurt dan ook twee mensen die eigenlijk geen kaas gegeten hebben van de internationale politiek. Hè, Kushner en Witkoff. Ik zeg niet dat ze het niet kunnen, maar ideaal is het toch niet. Maar dan denk ik bij mijn eigen, ja, waarom doen we het zelf niet? Ja. En daar knijpt het schoentje. Hè. Europa weigert te praten met Poetin. Ja. Het is pas sinds kort dat enkele Europese leiders gezegd hebben dat dat in principe wel het beste zou zijn. Ik denk aan Macron, Meloni van Italië, Stubb van Finland en onze eigen eerste minister Bart De Wever. Bart Wever heeft dat 3 keer gezegd. Ja. En telkens dat hij dat gezegd heeft, heeft hij dus de eerste keer gezegd van ja, we gaan toch moeten praten. Ik geloof niet dat Oekraïne gaat winnen. Hè. En stel dat Oekraïne toch wint, dan hebben we een probleem. Want Rusland heeft kernwapens. Dat is een argument dat ik al 4 jaar maak. Mm-hmm. En blijkbaar nu overgenomen door de eerste minister. En wat lees ik dan in de Standaard een dag erop? Hè, dat Bart De Wever wereldvreemd zou zijn. Ik zeg, wat? Ja? Wat weet je journalist nu? Beter dan de eerste minister. De eerste minister die krijgt alle informatie. Hè, die heeft het beste zicht over het geheel. Ja. Komt in contact met andere EU-leiders. Die weten hoe dat die denken. Die ene journalist... Het gaat niet over één journalist. Het gaat eigenlijk over alle journalisten in Vlaanderen. Hè, bijna ja, allemaal. En dus in de kwaliteitskranten, de Standaard en de Morgen vooral. Maar ook op de VRT. Die dus constant de kaart van het oorlogsnarratief trekken. Inclusief tegen Bart De Wever. Ja. Bart De Wever is toen bekritiseerd geweest door links en door rechts. Alle partijen. Ja. Vlaanderen en Wallonië. Terwijl hem gelijk had. Ja. Dat er moet gepraat worden. Dus dat is dus het probleem. Dat omwille van het oorlogsnarratief dat de mensen dagelijks ingelepeld krijgen via televisie en kranten. Dat er natuurlijk geen basis niet meer is om te vragen aan die politici om er eindelijk werk van te maken. Hè.
0: Maar wat is dan de drijvende kracht toch daarachter? Dat er toch aanstuurt op een conflict. Er wordt ook al wel eens gezegd, ja, een oorlog dat is eigenlijk gewoon een grote geldverslaafsmachine en het gaat er helemaal niet over of dat er iemand wint. Klopt dat dan?
1: Ja, de facto is dat natuurlijk wel zo. Nu, we mogen ook niet in complottheorieën vervallen. Het is niet omdat de wapenindustrie nu heel veel geld verdient aan die oorlog, dat het idee was van de wapenindustrie om die oorlog te starten. Dat is niet zo. Hè? Okay. Maar we moeten gewoon constateren dat deze oorlog, of elke oorlog, hè, winnaars meebrengt. Mensen die daar heel veel, en bedrijven die daar heel, heel veel geld mee verdienen. Ja. En anderen die daar veel geld mee verliezen. En hun leven zelfs ook. Ja.
0: En ook als derde partij misschien de werkende klasse of de bevolking die zijn sociale zekerheid die opgedokt
1: wordt. Ongetwijfeld. We kunnen een euro maar 1 keer uitgeven. Hè. En we zien heel duidelijk dat deze regering de defensiebudgetten enorm verhoogd heeft. Eigenlijk was het maar een bedoeling in 2021 naar 2% te gaan. Maar ze hebben dat dan versneld in 2025 omwille van Trump. En dus wij gaven ja, nog geen 1% van het BNP uit aan defensie en nu geven we 2% uit. Dus een verdubbeling op enkele jaren tijd. Dus we zijn eigenlijk gegaan van 6, 7 miljard naar 13, 14 miljard vandaag aan defensie jaarlijks. En dus Theo Franken zal dus 35 miljard extra op zijn plank zien liggen, gespreid over 5 jaar, on top wat hem al zou gekregen hebben van de vorige regering. Dus dat zijn gigantische bedragen, terwijl ja, alle andere sectoren, op alle andere niveaus, dus van federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal, allemaal moet besparen. Gezondheidssector, onderwijs, ook de universiteit hier moet besparen. Iedereen moet besparen, behalve één sector, defensie. Ja, toch bizar, ja. En dus de mensen gaan dat voelen dat al. Ja. En dus het gevolg is dat ze dus stemmen voor partijen aan de extreemrechtse kant en extreemlinkse kant. Hè? Alle partijen die niet in de regering zitten. Kijk naar Duitsland onlangs. Dat is perfect te verklaren. Ja? Die mensen zijn niet dom, hè. En dus je kunt perfect voorspellen dat dat hier ook zo zou gebeuren.

0: Wat ons brengt bij de consequenties dan natuurlijk van de twee keuzes dat er zijn. Misschien zullen we daar iets verder op gaan. Je hebt dan aan de ene kant de keuze voor meer diplomatie en het conflict te proberen ontmanen. En aan de andere kant verdere conflict gaan opzoeken. Wat zijn de consequenties? Wat staat ons dan te wachten in de toekomst in die twee gevallen?
1: Ja, de tweede optie zie ik zeer slecht aflopen. Hè. Dat zie je nu al gebeuren. Hè. Beide zijn aan het escaleren. Hè. Dus Oekraïne valt ook Rusland aan op Russisch grondgebied. Zelfs ver weg. Zelfs nucleaire bommenwerpers hebben ze aangevallen. Op een gegeven moment hebben ze grondgebied bezet. De Koerskregio. Dus heel gedurfd. Hè. Tegen een kernwapenstaat. Ja, sommigen geloven dat die kernwapens niet kunnen ingezet worden. Ik denk dat dat naïef is. Ja. Als Rusland zou teruggeduwd worden uit de Donbass, wat het meest fair zou zijn op het eerste zicht, hè. Ja, dan gaat die Poetin niet naar zijn Kremlin wandelen en zeggen, sorry, ik heb mij vergist. Hè. Want dan is die politiek dood en dan zal die fysiek gekild worden. Hè. Zo gaat dat daar. Hè. Die oligarchen die vallen daar uit het raam met bosjes. Mm-hmm. Dus Poetin heeft zijn volledig politiek kapitaal op die oorlog gezet. Hè. Die man is 74, als ik me niet vergis. 73 of 74, dus zijn leven is achter de rug. Die gaat niet willen verliezen. Ja? Die wil die oorlog winnen. Hè? Of tenminste behouden wat hij nu heeft. Daarmee kan volgens mij al uitpakken naar zijn achterban. Hè? Dus dat Oekraïne niet lid wordt van de NAVO. En dat grondgebied dat hij dan nu heeft, dat zal hij ook niet teruggeven. Dus daar kan hij mee uitpakken aan zijn achterban. Maar als hij dat verliest, ja, dan bestaat het risico dat hij kernwapens gebruikt. Dus de eerste optie is heel gevaarlijk. Kan escaleren dus, tot het nucleaire niveau. We zien dat nu al, dat hybride oorlogvoering verder en verder gaat. Dat de Russen hier ook in onze contreien zaken beginnen te doen, saboteren en wat is het allemaal. Omdat wij natuurlijk in de Russische ogen mee betrokken zijn. En dat is ook zo. Ja? Je kunt dat niet ontkennen. Ja? Maar wat wil je? Als je die beslissing neemt, ja, dan moet je weten wat de consequenties zijn. Ja? Dus het is hoog tijd om naar de andere optie te gaan, hè, zijnde die een oorlog proberen te stoppen. En dat kan enkel en alleen door ermee te praten. Hè. Het probleem is dat wij in de Europese Unie zitten, waar de besluitvorming met consensus werkt. Hè. Ik heb enkele leiders opgenoemd die wel willen praten, maar er zijn er ook die niet willen praten. Hè. Vooral de Baltische staten en Polen, om die maar te noemen. Omdat ze natuurlijk ook meer schrik hebben van de Russen. Geografisch zitten ze dichter bij de Russen en die hebben ook van alles historisch meegemaakt. Je kunt dat wel begrijpen. Maar dus het gevolg is een padstelling en dus geen beweging in Europa. Veel weinig. Hè. Ik heb nu gelezen dat gisteren de Duitse minister van Buitenlandse Zaken voor het eerst heeft samengezet met Lavrov. Dus dat is dan toch een positieve evolutie. Maar veel gebeurt er niet. Dus dat moet echt opgeschroefd worden.
0: Nu, hoe zou het pad over diplomatie naar vrede er dan eigenlijk uitzien?
1: Ja, ik heb een nieuw boek uit binnenkort. 5 oktober komt het uit. Tussen giganten noemt het. Een kantelende wereldorde bij Borgerhoff en Lambrechts. Waarin dat ik dat ook uitleg wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Hè. En dat is niet volledig negatief voor Oekraïne. Hè. Dus laat me zeggen dus dat een vrede, het zal altijd geven en nemen zijn. Dat is bij elk akkoord. Beide partijen moeten toegevingen doen. Compromis maken. En dus voor Oekraïne zou het resultaat zijn dat het een soeverein staat blijft. Iets wat zogezegd Rusland nooit gewild heeft, volgens sommigen. Dus als de eerste toegeving van Rusland. En dat zal hem ook moeten doen. 2, dat het een democratie wordt. Iets wat het eigenlijk nog nooit geweest is. En dus ook iets wat Poetin nooit gewild heeft, zo gezegd, hè, maar dat zal hem ook moeten op toegeven. Ja. Er zullen verkiezingen komen, en los van de Russen. Hè. 3, het zal in de westerse invloedssfeer komen te liggen, Oekraïne. Dat heeft hem zeker niet gewild, ja, de Poetin. Dus dat zal hem ook moeten op toegeven. En mogelijk zelfs lid worden van de Europese Unie. Dat heeft Ursula von der Leyen al beloofd. Al zullen veel boeren in Polen en Frankrijk en België daarvan nog moeten overtuigd worden. Want die gaan veel minder geld krijgen. Dus dat is nog niet in de chakos. Daarnaast kan het bewapend blijven, Oekraïne. Iets wat Poetin ook niet gewild heeft. Dus daar moeten afspraken over gemaakt worden. Ook wat Russische bewapening betreft. En tot slot zullen er veiligheidsgaranties moeten komen voor Oekraïne. En ja, ik heb mijn eigen gedacht hoe dat die, kunnen over, hoe dat die er kunnen uitzien. Voilà, dat zijn allemaal positieve zaken voor Oekraïne. De negatieve zaken voor Oekraïne zijn natuurlijk dat ze geen lid zullen kunnen worden van de NAVO, als ze dat toch willen, als ze dan met ze voortvechten. Hè. En dat zal dan er niet goed uitzien voor Oekraïne, vrees ik. En dan het grondgebied dat Rusland nu inneemt, dat gaan ze niet terug afgeven, jammer genoeg. Mm. Hè. Als ze dat toch willen afpakken, dan moeten ze verder vechten. Maar daar hebben ze de manschappen niet voor. Niemand gelooft dat ze daartoe in staat zijn. Geen enkele militaire waarnemer. Hè. Dus vanuit Oekraïns perspectief zou het zeer logisch zijn dat ze aan tafel gaan zitten. En dat voelt je ook. Hè. Zelensky is ook meer vragende partij vandaag dan Rusland, omdat ze aan het verliezen zijn. Hè. Niet hard, maar toch. Hè. En dus voor Rusland is het andersom, hè. Het spiegelbeeld. Dus ik denk dat dat een mogelijk vredesakkoord zou kunnen zijn. Een staakt het vuren, dat wil Rusland niet. Die willen direct een soort raamakkoord over de vrede. Hè. Omdat ze aan het winnen zijn. Hè. En ik denk dat dat mogelijk zou moeten kunnen zijn. Ja, hè. Maar dus, we hebben diplomatie nodig daarvoor.

0: Die diplomatie moet dan natuurlijk wel in de nieuwe geopolitieke context gebeuren, waarbij dat de geopolitieke leiders je kunt een beetje vergelijken met schaken met duiven. Hè. Eerst die diplomatie moet dan natuurlijk wel in de nieuwe geopolitieke context gebeuren, waarbij dat de geopolitieke leiders je kunt een beetje vergelijken met schaken met duiven. Hè. Eerst smijten ze alle stukken op en dan kijken ze op het schaakbord. Zo is het ook een beetje, denk ik, met de nieuwe leiders, zoals Trump. Maar ook even, als ik de retoriek van Mark Rutte hoor, of noem maar op, hoe moeten we daar dan mee omgaan met zulke leiders? Waar die heel moeilijk ten eerste afspraken mee te maken vallen. En ten tweede, wiens geloofwaardigheid misschien niet meer zo groot is, toch ook niet?
1: Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen presidenten, die verkozen zijn, en leiders die aan het hoofd staan van instellingen, internationale organisaties, dus zoals Mark Rutte of Ursula von der Leyen. Die zijn niet verkozen, die zijn aangesteld door presidenten. Die hebben minder te zeggen dan die presidenten zelf. Zo werkt dat. Amerika is vandaag een probleem voor ons. Dus we zitten niet alleen met die oorlog in Oekraïne, Europa, maar we zitten tegelijkertijd met een bondgenoot, onze belangrijkste bondgenoot binnen de NAVO, die ons eigenlijk afvalt. Die niet meer geïnteresseerd is in de NAVO, niet meer geïnteresseerd is in de Europese Unie. Neerkijkt op ons, tarieven invoert, zelfs mengt in de binnenlandse politiek. Dus alleen, in mijn ogen kunnen we dat geen bondgenoot niet meer noemen. Ja? Maar toch houdt Theo Franke vast aan Amerika en de NAVO. Ja, natuurlijk, ik kan als minister van Defensie moeilijk anders, maar hij gelooft daar zelf waarschijnlijk nog altijd in. Ik niet. Hè. Voor mij is de NAVO een holle doos geworden. Er bestaat nog een gloednieuw gebouw daar in Everen, waar elke dag mensen en ambtenaren gaan werken en documenten maken. Maar volgens mij heeft dat eigenlijk geen enkele waarde meer. Want wat is de NAVO? Dat is een alliantie. En wat is de kern van een alliantie? Artikel 5, dat als één land wordt aangevallen, alle andere landen dat land komen helpen. Maar geloofde jij dat vandaag, als Rusland een Europees land zou aanvallen, wat ik niet denk dat gaat gebeuren, maar stel dat dat gebeurt, denk jij dat een Trump ons gaat komen helpen met militaire troepen? Niemand gelooft dat. Niemand. Ja. Als je dat dus niet gelooft, dan bestaat dat bondgenootschap de facto niet meer. Hè? Macron heeft al gesproken van de NAVO die hersendood was in 2019. Maar ik zeg het nu, vandaag, de NAVO is niet hersendood. De NAVO is dood, als een pier. Ja? En we moeten dat beseffen en we moeten bestaan effectief alleen. En het is goed dat we dat nu beseffen, dat we dat nu zien. En dat wij dat zelf organiseren, die veiligheid en defensie.
0: Maar in de plaats van dat te organiseren, pompen we natuurlijk nog meer geld nu in de dood paard, waar dat de NAVO dan is.
1: Dat geld wordt gespendeerd aan defensie. Of dat dan nu voor de NAVO is of voor de Europese Unie, dat maakt niet veel uit. Hè. Het is verplicht geweest via de NAVO, dat klopt. Hè. Het is Trump die dat verplicht heeft. En wij zijn zo stom geweest om daarop in te gaan. Dat is niet te begrijpen eigenlijk, hè. Zo iemand toe te geven. Maar we hebben het gedaan, of dat we dat ook gaan uitvoeren, ik kan dat niet geloven dat wij in 2035 5% van ons BNP gaan uitgeven aan defensie. Als dat voor België zo zou zijn, dan is het heel simpel. Dan gaat heel het federaal budget dat er nu is naar defensie en heeft politie, justitie 0 euro. Ja? Nou, sociale zekerheid buiten beschouwing gelaten, maar politie, justitie en alle anderen 0. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dat gaat niet gebeuren. Hè. Maar ondertussen geven we wel veel geld uit aan defensie.

0: Wat zijn de belangrijkste eerste stappen nu? Wat is de weg vooruit dat nu zou moeten gebeuren? Wat is het meest urgente?
1: Het meest urgente is dat Europa met Poetin aan tafel gaat zitten. Ja. En daarvoor denk ik dat het nodig is dat er meer stemmen zijn voor het vredesnarratief die in de media aan bod komen, zodat er tenminste wat meer druk komt op de politici, nationaal, hè, om die stap te zetten. Vandaag voelen die politici die druk niet, omdat de meeste mensen platgeslagen zijn met het oorlogsnarratief. Ja. Dus ik hoop dat de neuzen in de Europese Unie allemaal in dezelfde richting kunnen gezet worden door de Bart De Wevers en de Macrons en de Melonis van deze wereld. En als dat niet gebeurt, dan hebben we een groot probleem.
0: Ik denk persoonlijk ook voor het middenveld dat het ook daar tijd is om elkaar te vinden en de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Want of dat het nu over klimaat gaat of over werknemersrechten, denk ik dat het belangrijkste is.
1: Ja, op dat vlak ben ik redelijk pessimistisch. Ik heb de jaren 80 nog meegemaakt, waar dat inderdaad al die sociale bewegingen samen aan hetzelfde zeel hebben getrokken. Hè. Je kon dan vredesaffiches gaan afhalen in de Oxfam-wereldwinkels, mm-hmm. weet je nog. Vrouwenbeweging, mm-hmm. Natuurbeweging. Iedereen ging betogen tegen die kernwapens. Ik ben met Pax Christi Vlaanderen, waar ik ook actief in ben, naar de klimaatgasten getrokken. Voor het kader van de klimaatmars vorig jaar, om daar het ordewoord vrede bij toe te voegen, werd afgeketst. Hallo.
0: Maar dan is de Amerikaanse Defensie de grootste vervuilende organisatie ja, ter wereld.
1: Die jongere generatie die ziet de internationale politiek door een mensenrechtenbril. Hè, en die moet niks hebben van Poetin. Die hebben niet alleen de mainstream media, maar ook de sociale media blijkbaar zoveel opgeslorpt, hè, dat ze dat met een hele speciale bril bekijken. En dus, ja, Poetin als de duivel aanzien. Hè? En dus niet kunnen geloven dat daarmee kan gepraat worden, enzovoort, enzovoort. Dus, het is eigenlijk niet te begrijpen.
0: Behalve de klimaatjongeren ligt er natuurlijk in mijn ogen een hele even grote taak voor de werknemersorganisaties, voor de vakbonden ook. Hè?
1: Ja, tuurlijk, want je ziet nu dat al die Volkswagenfabrieken aan het sluiten zijn in Duitsland. Die gaan 100.000 mensen op straat zetten binnen de komende jaren. Als het in Duitsland druppelt of regent, dan druppelt het in België. Dus het ziet er niet zo goed uit voor onze industrie. Hè? De chemie, de auto-industrie, ja, zonnepanelen, dat is al weg. Dat is al in China. Dus ja, het is aan de werknemers en inderdaad de vakbonden om ook op straat te komen en te vragen, te eisen dat die politici hun verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan deze oorlog. Hè? Allemaal geld dat verloren gaat.
0: Zie je dat gebeuren in het kort?
1: Nee.
0: Wat zou er moeten gebeuren om dat wel mogelijk te maken?
1: Ik denk dat ik persoonlijk mijn best doe door af en toe een opiniestuk te schrijven, interviews te geven met het vredesnarratief als motto. Meer kan ik niet doen, hè.

U hoorde de Peace Train deze keer van Hugo Montenegro. Uitgekomen in 1971 ook alweer. We willen alvast onze hoogleraar Tom Sauer bedanken voor deze toch wel omstandige uitleg bij het conflict dat ons leven toch wel beheerst. Hè? Everybody on the Peace Train. Voilà, dat was alweer een stukje geopolitiek. Ik ben nog steeds op Petit Salon op Radio Centraal 106.7 FM.

voilà, voilà. Time to relax. Je moet deze vreemde wereld, duistere wereld, ons niet alleen door. Je hebt natuurlijk nog altijd ons in de radio. Time to relax. Wij doen rustig voort op Petit Saint-Lan op Radio Centrale 106.7. Babazulo heeft een nieuw album uit, XXX, nu met ik speel hiervan, Circlac 9, noemt het dan, denk ik. Voilà, Babazulo.

Voilà, volgende keer gaan we natuurlijk verder in het chroniceren van de aangekondigde ondergang van de mens en zijn biotoop. Dan gaan we het de volgende keer terug over El Niño hebben. Uiteraard, die nieuwe cijfers zien er ook niet goed uit. Ik heb er toch nog eentje van Babazulu van het nieuwe album voor jullie. Sorry, Hotel California noemt hem deze. Dat is geweldig.

Alsof dat het zo moet zijn, zie ik hier op het plat dak met de plantjes achter de studio zit er een heel grote kat naar mij te kijken. Je had dat in de studio. We hebben een nieuwe fan hier op het dak. We gaan verder met Petit Salon.

wonderbaarlijk. Ze komen weer wel. Ik ben de show geopend met een track van een nieuw album ook, hè? Van Gaspar Claus. Zelfs noemt het album, ik heb daar nog een nummer van, Amour Constrictor. Noemt het speciaal voor u. Op Radio Centraal.

hoort het allemaal op Radio Centraal natuurlijk. Dit was Vladislav Delay met een 2020 remaster van Ramata. Geweldig toch? Dan zit onze tijd voor Petit Salon er stilaan op. We zijn er binnen 2 weken weer. Zometeen is het uiteraard dan Pink Wave, die acoustic safe space voor de queers.